0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jesselkus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Een vlucht van KLM van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenstop moeten maken in Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Er was namelijk niet genoeg brandstof aan boord om in één keer naar Nederland te vliegen. De vlucht heeft ongeveer 2,5 uur vertraging opgelopen. Noord-Korea heeft weer allemaal verschillende soorten raketten getest. Kim Jong-un was er ook bij. Er werden bijvoorbeeld kruisraketten getest die 100 kilometer ver kunnen komen en daarmee bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen raken. Het is de bedoeling dat die raketten vlak bij de grens met Zuid-Korea komen te staan. En de Wegenwacht heeft een drukke dag achter de rug. Er kwamen bijna 5000 pechgevallen binnen, zegt de ANWB. Dat is een stuk meer dan op een normale dinsdag. Oorzaak is de hitte. De Wegenwacht moest vooral in actie komen voor kapotte accu's en lekke banden. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Voorde in de Achterhoek is een kleine bosbrand geweest met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat die was aangestoken. Er zouden namelijk nog mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. Bij station Amsterdam Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptop werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werk en privé slechter geworden. Naast het Witte Huis is de bouw van een vechtkooi begonnen. Over 2 weken wordt daar een MMA-wedstrijd gehouden op de 80ste verjaardag van president Trump. Het evenement kost ongeveer $60 miljoen. Dat wordt betaald door de Vechtsportbond en dus niet van belastinggeld. Het Veronica weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld. Tientallen miljarden, dat is voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Guido Marcus er niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Marcus er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En de meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. Het Veronica-weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.

0: nieuws. Het is 6 uur.
1: Hier is Marijke Ketel.
2: Excuus. Goedemorgen. Dementie blijkt de samenleving ieder jaar heel veel geld te kosten. Tientallen miljarden. Dat heeft de Erasmus Universiteit voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Ons leger gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessakus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones. Bijvoorbeeld in Oekraïne gebeurt dat ook. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten gaan opleiden en later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Bedrijven gaan dit jaar meer geld dan ooit uitgeven aan reclamespotjes tijdens het WK, dat zegt de Ster. Het komt vooral doordat er meer wedstrijden worden gespeeld. Een spotje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het duurst. Daarvoor betaal je meer dan 50.000 euro. En ook vannacht hebben weer veel asielzoekers in Groningen geslapen. Meer dan 100. Voor hen was geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wel wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af en er zat een matige noordoostenwind. Nou, het is een stukje koeler dan de afgelopen dagen. 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.

0: verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
1: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Let's go!
15: Dit is Radio Veronica.

0: hoor, daar gaan we weer. Nou, helemaal on your own ook weer niet hoor. Zeker niet. Whitesnake. And here I go again. Want het is woensdag, het is 27 mei.
1: Gerard Ekdom.
0: We klokken weer in.
1: Ekdom zit weer als een schuif.
0: Ja, tot een uurtje of tien kunt u toch weer luisteren naar dit radioprogramma. Ekdom in de morgen op een woensdagochtend.

0: van Amsterdam, jawel hè?
1: Nou, dat denk ik wel, ja.
0: In het Vondelpark is hij gesignaleerd.
1: Echt?
0: Ja, afgelopen zondagavond.
1: Oh,
2: ja.
0: Mensen hebben hem daar gezien met een ijsje. Oh nee, dat weet ik niet zeker. Maar ik kan me voorstellen dat hij dat wel prima weer voor een ijsje geweest, denk ik.
1: Oh, en ik lees dat ze hem achtervolgd hebben ook. Zijn fans dan, hè?
0: Ja. Ja, dat snap ik wel. Als je daar je grote popster, je idool ziet rondlopen, dan ga je er even achteraan.
2: Ja, ze gebruiken het nu ook op Instagram, hè. Dat je een restaurant ziet met daarboven, hier is Danny Harry Styles. En dat je dan heel lang zit te kijken, waar is Harry Styles? Die komt dan gewoon niet.
0: Nee.
2: Oh. Die gebruiken ze gewoon, zodat iedereen naar dat restaurant
0: gaat. Dan gaat hij toch dadelijk even een consumptie nuttigen natuurlijk. Ja. Hè? Maar goed, hij is in het land, want hij geeft 160 miljard concerten. Hoeveel heeft hij er inmiddels gehad?
1: Hey, je stelt ook vragen.
0: Ik stel te veel vragen op dit tijd. Het is veel te warm geweest om erover te praten.
1: Hoeveel... Nou, ik ga erachteraan.
0: Hoeveel concerten heeft Harry Styles...
2: Volgens mij vier.
0: Vier, er nog zes te gaan.
2: Ja.
1: Nee joh, echt? Hé, maar voor mijn gevoel zijn die concerten nu al 2 weken bezig.
2: Nou, zal ik de data eens uitzoeken?
1: Nou, maakt het niet uit.
2: 16, 17, 20, 22, 23. Dat zijn 26. Nou, weet ik toch veel. Maar ja, god.
0: We hebben het nu over augustus, weet je het over hebt.
1: Ja.
0: Het was As It Was. En daarvoor de band die alles behalve in de arena staat. In ieder geval Urban Cookie Collective. En The Key, The Secret. Het is woensdagochtend. Ik zeg er even bij. Het is een rare week. Ik blijf maar roepen. 27 mei. En goh, jongens, hebben we de plakdacht overleefd? De plakdacht is dood!
2: Jeetje.
1: Hij was wel weer warm, hoor.
0: Lekker toch? Heerlijk. Ja. I love it.
2: Ik ben heel benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Want ik ben dan thuis en dan komt mijn tere beminde Jos komt thuis. En alles is warm hier. En dan reageer ik ook niet. Alles is warm hier in huis. En dan denk ik ook, dat weet ik. Alles is warm hier. En dan op een gegeven moment denk ik, maar wat... Zijn jullie ook zo? Dat je dat ook
0: ja, jij lult het niet cool op, moment eigenlijk, hè, als je dat zegt.
1: Ik vind dit een beetje zielig voor Jos.
2: Waarom?
1: Probeer het gewoon een praatje met jou te maken. Nou, even contact van één op één. Die heeft al 36 keer moeten zeggen hoe warm het is... om überhaupt jouw aandacht te krijgen.
2: Gewoon nee.
0: Ach, nou, ik had een hele andere middag. Ik had een stuk of 4 twintigers. Begin twintigers had ik over de vloer. Oh. Dat kan allemaal lekker bij ons in de veranda zitten. En moet ik even een klein stukje voordoen hoe dat gaat? Want ik was daarbij. Ik zat lekker met een limonade koel in de tuin. En ik hoor het volgende gesprek tussen 4 gozers van 20 jaar oud.
1: Oké.
0: Okay. God, het is echt warm, ouwe. We kunnen zo meteen even ijs halen, ouwe. Of moet ik eerst even langs de Jumbo, ouwe? Ik heb alleen maar trek in de snack, ouwe. Ja, maar ouwe, ik heb geen geld, ouwe. Maar wat nou als ik maar... Ik krijg overmorgen is het PD, ouwe. Dan ga ik meteen de dag vrij nemen, ouwe.
1: Ik zie het rode draad.
0: Ouwe.
1: Het is
0: ouwe. Elke zin eindigt met ouwe.
2: Alsof ze pijn hebben haast, hè?
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik zei dit ook toen ik 20 jaar was.
0: Dus maar
1: dit...
0: je bent nu 55?
1: Ik ben nu inderdaad 55. En
0: gebruik jij nog steeds ouwe bij elke zin?
1: Nee, dat niet meer. Maar het heeft dus wel de tand des tijds volstaan, toch? Ik bedoel,
0: het stomme is, kijk,
1: wordt nog steeds gebruikt.
0: Gast, weet je wat, bij ons was het gast. Kom op, gast, doe normaal, weet je.
2: Ja.
0: Hij ouwe, doe normaal ouwe, ouwe ouwe. Dus het is alleen maar ouwe.
2: Precies dit van de week bij mijn buren, maar die zeiden bro.
0: Oh ja, bro ook. Ja, bro zit er ook bij.
2: Bro, toen
0: yo, ouwe en bro.
2: En toen zei ik ook, van, op een gegeven moment wordt het een beetje gênant, toch? Maar is dat leeftijd?
1: Is het niet beter om gewoon ook meerdere woorden te gebruiken?
0: Yo, sloopkogel, koning. Ja, kan. Ja,
1: maar dat... de hele tijd een beetje verschillen, zeg maar.
0: Ja, misschien. Ik zal het eens voorstellen, maar dit was best geinig. En zodra ze aan de weg zijn, dan praat mijn zoon weer normaal tegen me.
1: Hmm.
0: Is het, nou pap, maar met die, ouwe, kom op ouwe, jeetje, wie dat heet ouwe, doe normaal ouwe. Ja, dat is echt, ik moet er zo om lachen.
1: En als de vrienden dan weer weg zijn, dan is het weer gewoon dag pap.
0: Ja,
1: goedemiddag.
0: Mag ik u bedanken voor alle heerlijkheden vandaag. Ja. Nou ja, goed, het is wel geinig hoe dat werkt. We hebben sowieso weer een hele bijzondere ochtend, want op de bühne, en dat vind ik echt zo tof dat hij hier is, straks hier, Jet Rebel! Ja, Jet is terug, hij heeft een nieuwe single, Changes Come Around the Bend. En over die band gesproken, die is er ook, dus dat komt mooi uit. Het gaat een spektakel worden. Ik ben heel benieuwd hoe het met Jet Rebel is.
1: Ja, want waar kennen we hem ook weer van?
0: Nou, hij heeft natuurlijk een paar geweldige EP's gemaakt. Dat is wel heel lang geleden hoor, trouwens, Venus en Mars. Daarop stond onder andere Louis. Maar hij heeft daarna zo ongelooflijk veel andere platen gemaakt. Het is een paar jaar even stil geweest. Het laatste dat ik nog van hem vernomen had, was dat hij in de studio was terechtgekomen met Daryl Hall. Dan wel John Oates.
1: Hè?
0: Maar die hebben zo'n ruzie met elkaar dat die LP nooit eruit is gekomen. Ik wil toch weten hoe dat zit en zo. En hij komt met een nieuwe plaat aan en hij gaat...

0: een beetje meelijden met de achtergrondsdanseres, zangeres van deze band. Het enige wat zij mocht zingen was yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. De leadzanger, de hoofdzangeres, Phoebe Winans, die deden het werk. En je had twee dames die deden yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eternal en I Wanna Be The Only One. En daarvoor Duran Duran en The Girls On Film. Zometeen komt het nieuws eraan van 6:30. Is het alweer zo laat? Vliegen we weer doorheen. En mijn rekening zit er klaar voor. Wat zit er allemaal in?
1: Er is maar weinig behoefte om iets te doen tegen klimaatverandering. En de Japanse methode tegen een te hete auto.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Nou, Veronica Verkeer met de eerste vertraging op woensdag. En dit zijn ze: A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 8 minuten. De A7 Hoornzaanstad bij Purmerend Noord, 11 minuten. En de A15 Ridderkerk Gorkum bij Gorkum. Klinkt logisch, 23 minuten. 6:55, hier is het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Veel mensen hebben maar weinig zin om nog wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden het veroneerlijk dat de industrie niet wordt aangepakt, terwijl die het meest vervuilt, dat blijkt uit onderzoek. Voor het eerst is uitgerekend hoeveel dementie de samenleving kost. Iets meer dan €30 miljard, schrijft het AD. En dat zijn niet alleen de zorgkosten voor patiënten, maar ook de kosten voor mantelzorgers. De ANWB is gisteravond nog lang druk bezig geweest met pechgevallen door de hitte. Over de hele dag lag het aantal pechgevallen ongeveer op 4300. Denk dan aan accuproblemen of lekke banden. En nu we het toch over de hitte in de auto hebben. We herkennen denk ik allemaal wel het moment dat je naar je auto loopt. Och. In deze bloedhitte, ja, vandaag valt het mee, maar gisteren dan, 32 graden. Je stapt die auto in en zo...
12: Vroom. een klap in je gezicht, hè?
0: Ja, het is een enorme klap in je gezicht.
1: Maar ik hap dan ook altijd een beetje naar adem. Ik vind het zo stoffig, zo.
0: Ja, je hebt dus geen zuurstof. Dus
1: nee.
0: Je moet echt even uit de auto en dan... Daar gaan we.
1: Inderdaad.
0: Ja, dan moet je de ramen open en...
12: En je ruikt het opgewarmde auto-interieur.
0: Je ruikt het zelfs al.
1: Het is echt zo stoffig. Maar goed, ik heb nu iets gevonden in de panorama.
0: Oh.
1: Wat we daartegen kunnen doen.
0: Nou, daar gaan we.
1: Het is een Japanse methode. En wat je moet doen. Want je kunt de airco aanzetten, maar het duurt gewoon heel lang. En dat kost ook veel brandstof.
12: Japanse methode.
1: Het is een Japanse methode. Ik ga het wel in het Nederlands vertellen. Je gaat naar de bijrijderskant van de auto. Daar zet je het raam helemaal open. Vervolgens naar de bestuurderskant van de auto. Je opent het portier. En die sla je 5 tot 7 keer dicht. Ik snap dat het een beetje een gek gezicht is op de parkeerplaats.
0: Ik ben benieuwd wat je buren dan gaan denken. Gaat het wel? Die is bevangen van de hitte, joh.
1: 5 tot 7 keer doe je die open en dicht.
0: Ja.
1: En het is daarbij belangrijk dat je een krachtige wapper beweegt.
0: Een krachtige wapper, daar gaat het om, hè?
12: Ja. Dus even oefenen, hè, eerst.
1: Wat er dan binnen gebeurt, is je krijgt een lage drukgebied... en je duwt, als het ware, de hete lucht...
0: naar buiten uit het bijrijdersraam.
1: Inderdaad, en je wappert de koele lucht naar binnen... en dan kan het zo wel 8 graden schelen.
12: Ik zie dan toch gewoon een warme dag in Tokio voor me. En dan een parkeerplaats waar gewoon 300 Japanners met z'n allen aan de deur staan.
0: Dat is een wapperende deur.
12: Ja.
1: Ja, eerlijk, de airco duurt wel echt veel te lang. Toch laten we eerlijk zijn, dat geblaas. Ja, ik
0: maar
1: dat
0: je ook
1: wel
0: elke keer met je portier tegen de deur van de buurman komt. Ja. Sorry! Ja.
1: Het is gewoon veel te heet.
12: Garagekosten lopen de pan uit daar.
0: Ja, dat wel.
1: Nou, doe er verder
0: maar
1: mee.
0: Maar wel cool, hè? Daar gaat het om, hè?
1: Hey. Het is vandaag ook nog zonnig, af en toe wel wat bewolking... maar het wordt echt wel een stuk koeler dan de afgelopen dagen. 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Wat gebeurt er met de
0: muziek?
1: Wat gebeurt er nou?
12: Wat is dat nou?
0: Geen idee.
12: Er zat een glitch in.
1: Ja, nou ja.
0: Oké.
1: Okay. We hebben dat ook weer meegemaakt.
0: Ja, dat komt als je die portier 9 keer op en neer... dan gebeuren rare dingen met de speakers. Ja.
12: Hoe warm wordt het nou?
1: Nou, 19 graden in het noorden, 26 in het zuiden.
0: Moeder, waar is mijn trui?
13: Dit is Radio Veronica.

0: Diana Ross met Veronica. En daarvoor de band die dit jaar te zien is op Zwarte Cross, hebben we uitgezocht. Ja, ze bestaan nog steeds. Jet, zo heet de band namelijk. En Are You Gonna Be My Girl? Het is zover. We zitten al even in de Motown. We blijven even in de Motown.
1: Ekdom's platenkast.
0: Want I'm Coming Out van Diana Ross uitgebracht op Motown Records. Maar het nu volgende chanson ook. Want je weet, ik duik elke dag even in de platenkast en dan kom ik boven met een, nou, met soms een plaat die je niet had verwacht. En ja, deze zag je misschien niet aankomen. Ik duik heel even in Stevie Wonder. Zat natuurlijk ook op het Motown-label. Volgens mij zit hij er trouwens nog steeds. Ik kwam een plaat tegen en dat heeft te maken met het feit dat ik afgelopen weekend de Jacksons heb gesproken. Marlon en Jackie van de Jackson 5. Ooit waren zij Jackson 5. En die zaten ook op Motown. Hoe is dat mogelijk allemaal?

0: Daar hoor je de Jackson 5 op de achtergrond. You haven't done nothing. Het was een middelvinger richting President Nixon. Wat ik mooi vind, you haven't done nothing en dan heet je ook nog Nixon. Dat had je nou eigenlijk gedaan. Sommige mensen vonden er niks aan, maar deze vonden wij wel heel goed. Stevie Wonder en You Haven't Done Nothing. En ik heb hem zojuist gesleurd in de playlist die erbij hoort van de platenkast te vinden op Spotify. Zo, en dan nu nog even één ding. We hadden het net over hoe krijg je het wat cooler in de auto.
1: Ja.
0: Wat jij niet wist, maar wat ik wel wist. Je hebt namelijk iets bijzonders als je de knop van je auto lang openhoudt. Zeg maar de
2: ontgrendelknop.
0: De ontgrendelknop van je auto. Die haal je een tijdje in.
1: Contactloos.
0: Van je afstandsbediening.
1: Ja.
0: Dan gaan alle ramen open.
1: Als je het slot eraf haalt en die ingedrukt houdt.
0: Ja. Gewoon lang. Moet jij maar eens opletten wat er gebeurt. Niet elke auto misschien, maar...
2: En nou wil ik niet weer de zure Piet zijn, maar dit wordt dan ook in de app gegooid. Zo van, oh, dat is echt een lifehack. Maar in principe is het dus het moment dat je op je afstandsbediening klikt, tot aan het stukje dat je naar je auto loopt. Dat is de tijd die de ramen eerder openstaan dan als je gewoon zelf naar je auto loopt. En
0: dat is heel fijn. Dus je loopt
2: hoeveel
0: dan
2: winst auto, heb je dan?
0: Gaat al zeker 1 graad uit.
1: Ja, okay. En je hoeft dus niet in te stappen, hè? Je hoeft dus niet in te stappen in die dampende zwaluwhoeven omgeving.
2: Oh ja, dat is waar.
1: Dat scheelt ook.
0: Nee, en je hoeft ook sowieso niet meer naar de sauna deze week.
1: Nee.
0: Het is tijd voor...

0: Voor de mensen thuis ook meeroepen.
1: Ja, vast wel. Het is zover. Het is tijd voor je nooit. En even kijken op het scorebord. Er staat nu een, op een veelzijdige, mooi in het oog springende en blijdschap opwekkende 1-0 voor mij. Maar het kan natuurlijk de paalstand worden vandaag.
0: Ik hoop het.
1: En het fragment van vandaag komt van het BNN-VARA-programma Parels voor de Zwijnen.
0: Oh, wat is dat ook alweer?
1: Daarin biedt Raven.

0: van Dorst op hen boerderij. Of hoe zeg je dat?
1: Diens.
0: Diens. Oh ja, diens. Ja, ja. Op diens boerderij. Ja,
1: goed dat je dat zo, goed dat je eraan denkt.
0: Ja, ik denk daaraan natuurlijk. Zo. Letterlijk diens, daar een podium aan mensen die minder gehoord worden. En eigenlijk is iedereen welkom. Of je nou ergens voor demonstreert. Of de liefde wil verklaren aan je balpen. Of aan je goudvis. Het kan allemaal. Zo heeft elke aflevering ook een onbekende band als gast. En luister even mee naar de aankondiging van de band Taxi Taxi.
2: Goeiedag.
3: Goeiedag. Goeiedag.
2: Taxi Taxi. Welkom, de nieuwste Nederlandse
3: boyband.
2: Boyband.
3: We zijn een boyband.
2: Jullie zijn een boyband.
3: We zijn boys in een band. Ja.
2: Leuk dat jullie er zijn. Waar komen jullie vandaan?
3: Groningen.
2: Oké. Okay. Ja. Eten jullie wel eierballen?
0: Ja. En dan gebeurt er iets. En aan jou de vraag, Marijke, wat is hierop hun antwoord? Oh. A. Sterker nog, het record eierballen eten staat op de naam van de drummer van de band. B. Ja, en toevallig heeft de opa van de bassist de eierbal in Groningen uitgevonden.
2: Oeh.
0: Of C. Ja, maar ze vinden het wel een hele standaard vraag en krijgen vervolgens ruzie met Raven, die vervolgens het interview stopt.
2: Oh, wat is dit moeilijk? Oh, wat is dit lastig?
0: Ja, deze is heel lastig. Ik ga vast zitten, want dit kan het heel lang op. Ja.
4: En het leuke van deze quiz is, het zou alle drie kunnen. Maar eentje is waar.
2: Hoe moet ik het nou weer weten? Oké, dus of de standaard van nee. Ik denk dat... Oké, dit is misschien een beetje schmuck van mijn kant.
4: Maar wat
2: ik denk,
4: is schmuck? Wat is dat?
2: Nou, een beetje... Ik wil niet lullig doen. Ik ken Taxi Taxi niet. Maar ik denk dat als je als Groningse band een podium krijgt bij Raven van Dorst, dat je niet lullig gaat doen over de vragen. En als je dan de kans krijgt om op Nationale TV over de eierbal, wat overigens erg lekker is, aan te raden.
0: Eierbal.
2: Om te mogen praten over de eierbal, dan ga je daar niet te lullig over doen. Dus ik ga antwoord C wegstrepen.
0: Antwoord C, weg.
2: Ja, weg ermee. Dan hebben wij nog de opa, die mogelijk de eierbal gemaakt heeft, of het record eierballen eten.
0: Ja.
2: En waar zou dat dan op staan? Hoeveel eierballen?
0: Dat weet ik niet precies, maar dat zijn er wel een hele hoop. Ja,
4: dat wordt niet duidelijk uit het interview.
2: Dan moet het de opa zijn, want dat wordt natuurlijk wel duidelijk dan. Als Raven gevraagd heeft, goh, eierbal en het record, dan gaat ze echt wel, hen echt wel vragen. Ja, wel.
4: Nee, ah, jij wordt echt goed in deze quiz, dus Marijke. Je begint hem echt uit te spelen.
2: Ja, ik pluis hem uit. En goed, de hoor. Opa heeft de eierbal uitgevonden. Dus antwoord B.
0: Antwoord nummer B, zeg
2: nummer
0: jij.
2: B.
0: Oké. Okay. Ik vind het knap. Dan gaan we eens even luisteren wat hier gebeurt.
2: Eten jullie wel eierballen?
3: Ja, zeker. Echt zo'n Hilversum vraag weer trouwens.
2: Oh!
3: Over je eierballen. Ja. Hebben jullie ook een gasbel onder de tuin? Ja.
2: Hoezo is dat een Hilversum vraag? Nee, iedere keer als ik in Groningen ben, dan moet ik mee eierballen vreten. Wat is dat nou?
3: Is
2: en ik
3: lekker.
2: Kom niet eens uit Hilversum, bij de hand. Stik lekker in je boy bent. De schijt aan, is dit nou? Kondig ze maar aan hoor, ik ben helemaal klaar mee.
0: Well, that escalated quickly.
2: That escalated very quickly.
0: Zo, de knetter zeg. Het was niet echt ruzie. Ze hebben hun liedje alsnog kunnen spelen. Oh. Maar dit was heel even een kleine twist in het hele verhaal in ieder geval. We moesten erom lachen. Maar dat betekent wel dat het nu 2-0 is voor mij.
2: Ja, dat ziet er niet goed uit.
0: Dat ziet er niet goed uit.
2: Nee. Maar oké.
0: Okay. We kunnen alleen nog gelijk komen.
2: Ja. Laten we daar dan voor gaan.
0: Laat het daar dan voor gaan.
4: Moet je wel iets beter je best doen, denk ik.
0: Nou, zeg. Nee hoor, het was wel gezellig, hè? Daar ging het om.
2: Heel gezellig.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
8: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets. On the
9: road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Voordat ik hier manager...

0: Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 7 uur.
11: Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. Steeds minder mensen willen wat doen tegen klimaatverandering. Ze vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar vooral door de grote vervuilers zoals de industrie, blijkt uit onderzoek. Mensen hebben nu vaak het gevoel dat zij de rekening betalen voor de vervuiling van de industrie. En dat voelt oneerlijk. De Erasmus Universiteit heeft uitgerekend hoeveel de maatschappij nou eigenlijk kwijt is aan dementie. En dat is voor het eerst, schrijft het AD. De onderzoekers komen uit op dik €30 miljard per jaar. En dat zijn dan niet alleen de kosten voor behandelingen, maar ook die voor mantelzorg. Mensen die voor een familielid zorgen hebben namelijk minder tijd om zelf te werken. Ook BOA's mogen jongeren naar bureau Halt sturen vanaf volgende week. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden BOA's enkel een boete uitschrijven. Maar dat zorgde soms voor problemen, omdat je met een boete een strafblad kan krijgen. Een straf van Halt is er juist om van te leren en dan krijg je geen strafblad. En de wedstrijden van het WK voetbal zijn door het tijdsverschil vaak op wat ongebruikelijke tijden te zien. Maar toch verwacht de ster meer reclame te verkopen dan bij het vorige WK en EK. En dat komt doordat er een record aantal landen aan het WK meedoet en er dus ook veel wedstrijden zijn. Vooral supermarkten hebben veel reclame ingekocht. Het weer nog, veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Verschilt dus best wel. Maar morgen wordt het dan weer wat warmer.
13: Dankjewel.
12: Graag gedaan.
13: 21 vertragingen staan er. Dit zijn de problemen. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden. 13 minuten. De A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. 22 minuten. En de N214, laten we die ook even noemen. Papendrecht-Leerdam bij Gorkum-Schoonhoven. Daar een kwartier.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
20: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
21: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
24: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
5: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: 62 jaar oud is inmiddels Lenny Kravitz. Hij ziet er nog steeds uit als een jonge god van 32. Maar hij eet er dan ook alleen maar tuinbonen. Of zoiets. Hij eet niks, niet plantaardigs. Nou ja, dan krijg je dus een goddelijk lichaam van, dus dat is het geheim. Jaloers op Lenny Kravitz en Fly Away op woensdag 27 mei 2026. Het is Radio Veronica. Goedemorgen. Het is eigenlijk de morgen met... we hebben de kranten weer even doorgespit, natuurlijk. En Marijke, wat heb jij gevonden dan?
1: Nou, het is een beetje slecht nieuws. En ik heb het zelf ook al ondervonden dat het muggenseizoen is weer begonnen.
0: Nee, ja, dat is leuk. Heb je eigenlijk een beetje... Nou ja, lekker weer. En dan krijg je altijd wat ongedierte erbij.
1: Dat is irritant.
0: Wil je het geluid horen ook? Ja, ja, ja. Ook, daar gaan we. Ja hoor, daar zijn ze weer. Het is nog niet te fruit vliegen, dat is pas over 3 weken, hè?
1: Ja, ik denk dat het dan pas gepland staat, ja.
0: Dan staan ze gepland.
1: Ja. Ik heb echt al gigantisch veel op mijn hak. En ik kom er maar niet vanaf en dat jeukt.
0: Ja, die heb je over 4 jaar nog.
1: Vreselijk, ja.
0: Over 4 jaar heb je nog. Ja, het is misschien niet het weer ervoor, maar heet douchen helpt mij altijd bij mijn gebulten.
1: Oh, dat jeukt dan stopt?
2: Ja, dan gaat, volgens mij gaat door dat water gaat dat gif een beetje circuleren en dan is het heel snel uitgewerkt.
1: Maar als jij de douche weer uitstapt, dan is het ook
2: dan
1: klaar.
2: Dan voel ik niks meer.
1: Oh, wat grappig zeg.
0: Na 2 jaar pak ik altijd een scalpel en dan snij ik hem eruit. Ik word er niet goed van.
1: Hij vind ik wel slim.
0: Die beesten.
1: RTL Nieuws heeft wel wat tips. Die zeggen bijvoorbeeld dat de citronella kaars is echt een fabel.
0: Ja, dat klopt.
1: Heeft helemaal geen zin.
0: Nee, het is echt voor de gezelligheid. Puur voor de gezelligheid. Gaat je bult niet weg van.
1: Nee, nee, nee. Knoflook eten is ook een fabel. Nee, maar om muggen inderdaad een beetje op afstand te houden. Dat wordt wel eens gezegd. Maar dat is ook een fabel. Je kunt toch echt het beste date gebruiken?
0: Date. Ja, dus je moet 3 weken lang op date.
1: Ja, leuk. First date, inderdaad.
0: Dat is het, ja. Als je het voor het eerst gebruikt, is het de first date, ja. Oké. Okay. Goed spul dus. Maar niet te veel van drinken, hè?
1: Nee, beter van niet.
0: Dat is niet best. Max, toch geen voetbal, hè?
2: Geen voetbal. Oh, rustig aan, Geer. Nee, voormalig acteur en Gouden Kalfwinnaar Marcel Musters. Kennen we die nog?
0: Marcel Musters. Is dat van Circus Musters?
2: Nee, hij speelde onder andere de nieuwe liefde van Claire in Gooi Ze Vrouwen. Dirk Stubbe, de visboer.
1: Oh, die met de mondhoekviezigheid.
2: Ja, met die
1: Altijd aan het denken.
0: Marcel Musters.
2: En hij speelde ook de loesje boekhouder in Panose, speelde hij.
1: Ik ken hem.
0: Ja, die krulletjes. Als je googelt en dan zie je zijn gezicht, dan herken je hem ook.
2: Nou, daar gaat het over in ieder geval. Hij heeft namelijk aan zijn volgers op Instagram geld gevraagd om hem van zijn schulden af te helpen.
0: Heeft die man schulden?
2: Nou, hij heeft een paar pittige jaren achter de rug, zegt hij zelf. Hartproblemen, een paar keer moeten verhuizen. Kon ook maar weinig werken door die fysieke problemen. Ja, en dan lopen de rekeningen natuurlijk snel hoog op. En hij vraagt nu dus aan zijn volgers om hem een euro over te maken. Nou, hij zegt daarbij, meer mag natuurlijk ook als je wil. Er staat een tikkie in zijn Instagram-profiel. Dan kan je geld storten. Ja, ik wil niet gelijk een mening geven, maar ik sta er een beetje dubbel in. Hoe hebben jullie, wat vinden jullie hiervan?
0: Ik heb maar 1 woord.
2: Nou,
0: schaamteloos.
2: Ja.
1: Ja, maar dat maakt het ook wel weer heel puur.
0: Maar aan de andere kant ook puur. Die arme man, ik heb van hem genoten in die serie. En je gunt hem ook aan de andere kant een euro dan of zo. Ik weet niet.
2: Nou ja, kijk, geldstress en fysieke problemen, dat zijn denk ik stressfactoren. Dat wil je niet weten. Het is vreselijk als je daarmee leeft. Dus ik snap ook, als je dan veel volgers hebt, dat je op een gegeven moment misschien denkt... Ah, ik moet iets. Misschien kan ik het wel gebruiken. Gewoon uit een soort wanhoopsdaad. Maar ja, het heeft natuurlijk ook iets lelijks. Want er zijn ook heel veel mensen die in schulden leven en die dit allemaal niet hebben.
1: Nee.
0: Maar zou jij op je Instagram plaatsen, ik ben Max en ik ben blut, help.
2: Nou ja, ik heb niet zo heel veel volgers. Ik heb ook geen schulden. Ik kan het natuurlijk wel alsnog proberen. Gewoon kijken wat er gebeurt.
0: Kijken wat er gebeurt.
2: Ja. Ja.
0: Maar ja, het is wel opvallend dat hij dat gedaan heeft natuurlijk.
2: Ja. Ja.
0: Nou ja, check even zijn Insta en kijk maar wat je doet.
2: Kijk maar hoeveel je overmaakt.
0: Marcel Musters. Mm. En ik wil het even hebben over de grootste vakantieergernis die er is. Tenminste, het hangt natuurlijk vanaf waar je vakantie viert. Als je gewoon alleen op je... bij je camper zitten, heb je er niet zo heel veel last van. Maar als je zo'n all-in vakantie hebt, dan weet je waar ik heen wil. Je wordt prinsheerlijk wakker op je vakantieadres. Je stopt je helemaal vol bij het ontbijt met scrambled eggs.
2: Tuurlijk,
0: een beetje waterig scrambled eggs.
1: Ja.
0: En je loopt vervolgens naar het zwembad om daar de hele dag bruin te bakken. En wat zie je dan gebeuren? Hordes aan mensen die in hyena's veranderen om een handdoek op het zonnebedje te leggen. Om vervolgens de hele ochtend iets anders te gaan doen.
2: Het zijn loopgraven, zijn
0: het. Het is verschrikkelijk. Je ziet ook die filmpjes. Ik ken het allemaal wel, van op het moment dat de hekken opengaan... dan mogen die mensen een handdoekje neerleggen. Het is verschrikkelijk. Nou, wat is er aan de hand? Handdoekleggers. De oplossing is misschien wel dichterbij dan ooit. Er is iets uitgevonden. En wat dat precies is, dat hoor je zo meteen. Want we hebben een uitvinding. Ik ben benieuwd of dat effect heeft. Maar degene die hem heeft uitgevonden, die gaan we zo eens even

0: als jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Ruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.
2: Dit soort gekkies.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 op Radio Veronica. Wat zullen we

0: een fijn liedje is het eigenlijk, hè? Justin Bieber. En Sorry. Met Veronica daarvoor Robbie Neville en C'est la vie. Hij komt er weer aan, de vakantie. Tenminste, het duurt al even misschien, maar het wordt vanzelf weer zomer. En de grootste irritatie tijdens die welverdiende vakantie is... de handdoeklegger from hell. Ja, er is laatst zelfs een toerist naar de rechter gestapt... omdat hij geen enkele dag van zijn vakantie aan het zwembad kon liggen... vanwege al die handdoeken die er al lagen. Nou, het zou verboden moeten worden. Maar er is waarschijnlijk een oplossing voor... en die ligt al 10 jaar lang in het Brabantse Schijndel. Daarom aan de telefoon de bedenker... en dus eigenlijk de strijder tegen de handdoeklegger... dames en heren, Theo van Dungen.
1: Theo!
0: Theo!
1: Goedemorgen,
0: Theo. Jij hebt een dubbelloops jachtgeweer uitgevonden voor de handdoeklegger, begrijp ik.
1: Ja, een mitrailleur bijna.
0: Ja, maar nee, vertel, wat is er? Je hebt iets bedacht.
1: Ja, ik heb inderdaad, wat je zei, al 10 jaar geleden iets bedacht. Ik kreeg bij mij groen en geel samen met mijn toenmalige vriendin Mirjam van Wangooi.
0: Ja.
1: Dat was zelfs zo erg dat we op het terrasje buiten bij het hotel zaten de nacht van tevoren. En we wisten niet wat we zagen. S'avonds was iedereen al zijn bedje aan het bezet houden met handdoeken. Alles lag vol. En dat moest niet kunnen, dat moest niet kunnen. Ik had destijds een standbouwbedrijf en wij maakten distletjes op maat, madrenen. En ik zeg, dat ga ik wel maken, dat kan ik. Ik heb het materiaal, ik heb al een idee. En ik ben een soort parkeerschijf gaan maken.
0: Een parkeerschijf? En,
1: ja, gewoon simpel, de ouderwetse parkeerschijf, wel op een andere manier, als een klok, met een wijzer erin. En een soort social kaart, gewoon van, er is allemaal tramland, niemand die weet wat hij moet doen, wat wel mag en wat niet mag. Dus ik heb daar, ben daar op ingesprongen.
0: En hoe werkt het? Want je zegt het is een parkeerschijf, je kan dus een bepaalde stand kun je erop zetten, hoe werkt dat dan?
1: Ja, ik heb er eentje in mijn hand. Er staat er gewoon een klok op. En die wijzer die zet je bij de tijd dat het nu is.
0: Ja.
1: Dus ik wil om 1 uur wil ik even gaan lunchen. Dan zet je hem om 1 uur op. En de regel is, in dit geval, mag je een uur wegblijven. Lekker eten, of je mag even gaan zwemmen, of je een ijsje halen, of naar het toilet. Maakt niet zo heel veel uit. Maar binnen een uur moet je terugkomen. Niet zo fijn. Anders mag iemand anders op jouw bedje, mag je de handdoek weghalen. En dan mag hij dat bedje plaatsvinden.
2: Maar weet iedereen dan ook dat het om een uur gaat? Misschien dat ze in Slovenië wel zeggen, nou dit geldt voor een kwartier.
0: Dat denken ze een kwartier altijd, ja. In Slovenië. Ja,
2: precies.
1: Ja, maar ik maak ze allemaal persoonlijk. Dus met logo erop. En voor dat speciale hotel, dat zwembad, op die manier. En als hun een regel willen hebben van... het staat op de kaart van wij willen een kwartier of wij willen 2 uur. Dan doen we dat. Het gaat er maar om dat het duidelijk is voor de mensen. En bij de ingang hebben we... Sorry.
0: Ja, nee, bij de ingang hangt dan een soort van gebruiksaanwijzing... Ja. En hoe het werkt en hoe lang je weg mag blijven.
1: Ja. Ja, en die heb ik in het Frans, in het Nederlands, in het Duits, in het Spaans... Oh. Zelfs in het Russisch en in het Turks en in het Chinees.
0: Zo, de knetter wat een goed... Maar, en ik neem aan dat er wereldwijd nu gereageerd wordt hierop, of niet?
1: Ik krijg heel veel reacties van mensen die op die plaats op vakantie gaan... want die zijn het spuugzat. Die slaan ze liever over... Iedereen weet het ook, iedereen is ervan. De reacties die zijn, oh, ik doe er niet mee, ik flikker ze in het water, ik doe dit. Maar het is zoveel fijner als er gewoon rust is in zo'n zwembad.
0: Ja.
1: En iedereen weet waar hij aan toe is.
2: Ja, maar je krijgt dus veel reacties, maar krijg je ook veel aanvragen? Zijn er al veel hotels die dit ding besteld hebben?
1: Ook veel aanvragen gekregen. Er is een klein puntje. Ik ben ervoor naar Tenerife geweest. Ik ben ervoor naar Egypte geweest. De hotels afvragen van wat vinden jullie ervan. We werden met open armen ontvangen. Maar de grote ketens durven het niet aan. Die spreken het niet. Het zijn allemaal hotels van ketens.
0: Oh.
1: En die zitten dan weer op Mallorca. En ze durven niet het voortouw te nemen.
0: Nou ja, zeg maar.
1: Maar ik denk... Ik denk dat na die rechtszaak die ze gewoon verloren hebben... dat ze ook geen keus hebben.
0: Ja.
1: En wat voor iedereen het beste is. Kijk, die mensen die zeggen al van... wij gaan niet meer naar zo'n hotel. Dat vinden wij geen vakantie. Dus willen ze hun gasten terug hebben... dan moeten ze een heel simpel oplossingje daarvoor zinnen... waar iedereen mee blij mee is. Nou ja, en daar kan deze zwembrekker.
0: Zo is
1: heel
0: dat.
1: Makkelijk.
0: Gewoon hier, hoppatee. Ik zat te denken, wij staan hier natuurlijk massaal achter, hè, achter dit idee. Dus moeten we ze niet een beetje gaan verspreiden over Nederland? Kunnen we niet een aantal van die sunbreakers, want zo heten ze, gaan weggeven?
1: Ja, dat kan zeker. Ik heb er hier een aantal liggen.
3: Ja, is dat leuk?
1: Als jij mij vertelt waar ze daar naartoe moeten, dan zal ik ze toesturen met een begeleidende brief.
3: Oké, nou ja, kom maar op. Wat zullen we doen?
2: Nou, laat even weten via de Radio Veronica-app of je er eentje wil. Pikken wij er gewoon 5 uit.
3: Verspreid ze en dan zul je zien dat binnen een paar jaar heeft iedereen zo'n parkeerschrijver liggen voor
1: de handdoek. Dat zou handig zijn.
3: Dat is toch prettig.
1: Moet ik weer een stapje terug doen bij mijn foodtruck, zo Theo.
3: Want die heeft hij ook, man. Je kan straks niet meer zitten van de kwartjes, Theo. Het is ongelooflijk. Je gaat viraal de wereld over met jouw producten.
1: Ja.
3: Fantastisch.
1: En ik heb hem nog een klein bijkomstigheidje. Ik heb hem ook omgetoverd tot laadwijzer. En laadwijzer is voor elektrische auto's. Dat ze niet de hele tijd op een parkeerplaats stil blijven parkeren. Maar dat de mensen kunnen zien, hij gaat om 11 uur weg. Of hij gaat om 12 uur weg.
3: Briljant. Je kan hem overal overal op je vrouw kun je hem zetten. Ja. Gewoon dan nog een uur en dan gaan we weer terug. Dat is fantastisch allemaal.
1: Restauranttafels, in de trein natuurlijk. Ja.
2: Op de radio, ik ben heel even weg.
3: Theo, we gaan er een aantal weggeven aan de lieve luisteraar. Ga ze door met deze uitvindingen. En ik ben benieuwd binnenkort bij de betere hotels te vinden.

0: was Queen op de radio. Een crazy little thing called love. Het nieuws komt eraan van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: BOA's krijgen meer bevoegdheden en zijn eindexamens nog wel van deze tijd.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
7: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
16: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Vertrouwd sinds 1999.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sausen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
19: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Even onthouden als je zo het weerbericht doet.
1: Ja, ik schrijf het even op.
0: Corendon. Allebei.
1: Ja, dankjewel.
0: Eerst even de verkeersupdate met 26 vertragingen. Dit zijn de problemen. De A2 Maastricht-Noord, Eindhoven bij Marhezen. Een kwartier. A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. Dat is niet Best, sta je 19 minuten. En de A67 Turnhout-Eindhoven bij Randweg N2 West. Daar is een ongeluk gebeurd. Een kwartier vertraging. 7:58, waarvoor excuses? Het laatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Nederlanders vinden nog steeds dat we iets moeten doen tegen klimaatverandering, maar ook dat het allemaal wel wat eerlijker kan. Grote vervuilers worden gespaard en gewone mensen worden op kosten gejaagd, dat blijkt uit onderzoek. Dementie kost de maatschappij dik 30 miljard per jaar. En dat wordt ook alleen maar meer, dat blijkt ook uit onderzoek. Het gaat dan ook om mensen die voor zieke familie zorgen en daardoor minder kunnen werken. BOA's mogen vanaf maandag meer dan alleen een boete schrijven als een minderjarige de fout in gaat. Ze kunnen dan namelijk ook iemand naar bureau Halt sturen. En dat is beter, omdat je dan zou kunnen leren van je fout. Dat is het idee. En over jongeren gesproken. Oh. Er is toch wel iets heel interessants gaande. Het is namelijk de laatste dag van de centrale eindexamens. En dat is ook tijd om de boel een beetje te evalueren natuurlijk. Hè?
0: Echt voelt vet moeilijk, ouwe.
1: Bro. Bij het LAX zijn deze examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekomen.
0: Zo.
1: Is geen record. Dat was in 2024. Toen lag het aantal hoger. Maar bij LAX zeggen ze nu wel van, nou, dit is een teken. Misschien moeten we de boel een beetje veranderen met de vraag, is het eindexamen nog wel van deze tijd?
0: Of wil het LAX nu zeggen, oké, we stoppen ermee, want dit slaat helemaal nergens meer op.
1: Bijvoorbeeld.
0: Vroeger kwam er één klacht binnen omdat er ergens een of andere geit aan het mekkeren was naast de zaal, weet je wel.
1: Ja.
0: En nu standaard, oké, examen 1. En dan krijg je 15.000 klachten over het feit dat het te moeilijk is, of wat dan ook.
20: Ja. Want is het feit dat het steeds te meer wordt, is dat niet gewoon ook omdat mensen dan hopen, of de examenleerlingen hopen dat het gewoon hoger uitvalt voor hun?
1: Ja, misschien wel.
0: Of ze vonden de teksten te links, dat heb ik ook gehoord.
20: Ja!
1: Ja, nou, dat vond Caroline van der
20: Plas. Ja, dat was Caroline.
1: Dat was geen leerling, nou, misschien wel ook trouwens. Nee, het idee is dat de nadruk nu echt te veel op de eindexamens ligt. En dat eist een tol van het mentale welzijn van de leerlingen. Dus er is ook een nieuwe telefoonlijn nu dit jaar natuurlijk geïntroduceerd, waarbij leerlingen kunnen bellen met ik heb heel veel stress. En dat is misschien ook wel wat vaker gebeurt. Het idee is eigenlijk, en daar kan ik me er wel een beetje in vinden, dat aan het einde van je schoolperiode, het is een soort snelkookpan. Dan gaat het ineens, alle druk is op dat laatste moment. We zouden misschien bijvoorbeeld kunnen kijken naar alle jaren hoe iemand gemiddeld gescoord heeft.
20: Maar dat doen we toch ook? Je hebt toch een gemiddelde waarmee uiteindelijk je eindexamens mee gecombineerd wordt?
1: Ja, maar je moet nog steeds een 5,5 op de centrale examens zelf.
0: Ja, maar ik vond het ook, het was niet mijn favoriete weken, laat ik het zo zeggen. My god. En wat een ellende.
1: Heb je er wel wat aan gehad voor je gevoel? Als in, heb je discipline geleerd?
0: Ik weet dat ik al was afgeleid door een paperclip op het bureau van mijn opa. Want ik had mezelf opgesloten met mijn opa en oma, omdat ik zo min mogelijk afleiding wilde hebben. Dus alles wat ik... Oh, een paperclip. Weet je, het was zo erg.
1: Ja.
20: Maar natuurlijk leer je daarvan.
0: Ja, natuurlijk leer je ervan. Je moet concentreren en vooral een soort van hyperfocus hebben. Die heb ik wel een beetje gecreëerd wel.
20: Okay. Ik vond het ook verschrikkelijk. Maar ja, nu denk ik er niet meer aan. En uiteindelijk leer je wel gewoon, je moet je best doen om iets uiteindelijk te halen.
1: Ja.
20: Dat het gewoon moeilijk is en vervelend. En
0: niet alles gebeurt zomaar.
20: Nee.
0: Je moet er wel wat voor doen.
20: Ja, ik wil ook niet de hele generatie wegzetten. Maar hebben jullie niet soms een beetje het idee dat alles wat mensen wat minder leuk vinden of een beetje lastig vinden, dat gelijk onder een grote loep komt met is dit nog wel goed voor je?
0: Ja, joh.
20: Soms maak je gewoon dingen mee en vind je dingen lastig en is het stressvol. Ja,
0: nee, dat
20: ben er maar aan. Ja.
1: Ja, ik vind het heel dubbel. Ergens denk ik, ik ben het helemaal met je eens wel, Max. Maar ergens denk ik ook, kijk, we leven in een tijd waarin mentale gezondheid sowieso wat meer onder een vergrootglas ligt. En dat is misschien wel goed, dat we daar met z'n allen wat meer mee bezig zijn. Maar misschien slaan we er een beetje in door. Is dat een beetje het idee?
20: Ja.
0: Even denken aan onze vriend Lullen met Leon. Je moet gewoon aan het werken, je moet gewoon werken en je moet gewoon je best doen.
21: In mijn tijd was dat allemaal niet, jongen.
0: Dat gaat trekken allemaal. Even in mijn tijd moest er gewoon geschuiven worden.
1: Kijk, zo is het maar net. Het weer nog. Veel zon, af en toe wat wolken. 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Dat verschilt behoorlijk.
0: Nou, zo, dan kou ineens.
1: En morgen, ik hoop dat jij hem onder de sneltoets hebt, gaat de temperatuur namelijk weer omhoog.
0: Hey. Oh, hoe warm wordt het morgen dan weer?
1: Dat zegt Weer Online nog even niet. Kom ik zo op terug.
0: Spannend. Wel spannend. Heet hangijzer is dat.
1: Stap

Why Can't I Be You? En ondertussen kan ik jou proberen lekker te maken voor dat ene spel dat er zometeen weer trachten te gaan spelen. Namelijk het woordenboekspel. We hebben een random woord geplukt uit de dikke vandalen. En als jij weet wie van ons drieën de juiste definitie van het woord heeft, dan maak jij kans op een prachtige prijs. We hebben weer een heel mooi boek over de Nederblues. En daarbij een nuts. Op hete dagen kun je er heel veel plezier aan hebben natuurlijk. Wil je mee spelen met het woordenboekspel? En dat wil je. Dan hoef je maar één ding te appen. En daarbij een nuts. Op hete dagen kun je er heel veel plezier aan hebben natuurlijk. Wil je mee spelen met het woordenboekspel? En dat wil je. Dan hoef je maar één...

0: elke dag weer even de synopsis uitleggen op dit tijdstip. Want ja, nieuwe dag is misschien wel weer een hele nieuwe luisteraar erbij. Het woordenboekspel, heel simpel. We hebben een woord van de dag. Die hebben wij geplukt uit de dikke van Dalen. Eén probleem. Marijke, Max en ik hebben alle drie een andere definitie van het woord. En het is aan jou om te bepalen welke definitie waar is. En we spelen het vandaag met iemand die vaststaat op dit moment op de A12. Hij is onderweg naar stage voor landmeetopleidingen. Ja, aan de telefoon Hendrik Jan uit Wezepen. Hendrik Jan, hoe is het?
1: Goed, met jullie?
0: Nou, ik moet zeggen, de sfeer hangt er leuk bij, hè jongens? Ja, dus hangt er leuk bij. Zeg. Heb je een beetje een goede plaknacht gehad of viel het wel mee bij jou?
1: Sorry, wat?
0: Een plaknacht! Plak!
1: Plaknacht!
0: Ja,
1: ik weet niet wat het is, maar...
0: Okay.
1: Een plaknacht?
0: Een plaknacht!
1: Ja, wel goed, denk ik.
0: Oh, dat ging goed. Oké, dan
2: is... Hij weet niet wat het is.
0: Nou,
2: jammer, dit is ook het woord in het woordenboekspel.
0: Dat hadden we moeten doen, hè? Plaknacht.
2: Nee.
0: Keer. Nou, hoe dan ook. Als je niet weet wat het is, heb je er ook geen last van gehad, zei mijn moeder altijd. Hendrik Jan,

0: voor het woord?
1: Zeker.
0: Ja? Oké, okay, dan gaan we hem langzaam maar zeker op je afvuren. Wat het woord is er een vandaag? Vandaag is het woord...
2: Altaardwaal.
0: Oh. Nog één keer.
2: Altaardwaal.
0: Altaardwaal. Marijke, wat is een altaardwaal?
2: Altaardwaal.
3: Nou, het is eigenlijk ontzettend logisch. Het is een dak- en thuisloze die de nacht doorbrengt op de bankjes voor het altaar van de kerk.
0: Aha. Maar Max, wat is het volgens jou?
4: Nou, je maakt een altaardwaal als je tijdens je bruiloft op het altaar het jawoord zou moeten geven, maar om wat voor reden dan ook toch nee zegt. Oh, een altaardwaal. Wat erg.
0: Dat je dan uitgerekend daar hebt, hè?
4: Ja.
0: Nou jongens, het is heel simpel. Een altaar heeft vaak, zeker in een kerk, een linnen kleedje. Dat linnen kleedje, dat is een altaardwaal.
4: Het zal toch wat niet?
0: Nou.
1: Zo, ja.
0: Ja, Hendrik Jan.
1: Ik vind het wel spannend zo, hè?
0: Spannend wel, hè?
1: Nou, ik kies me toch voor de laatste.
0: Je gaat voor mij.
1: Ja.
0: Jij voelt gewoon dat ik de waarheid spreek hier.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ik ben benieuwd.
2: Een altaardwaal is het linnen kleedje op een altaar.
0: Ja!
2: Gerard heeft gelijk.
0: Ja! Gelijk deze week. Fantastisch. Nou, Hendrik Jan, jij krijgt van ons een prachtig boek over de Nederblues. En daarmee doen we ook een nuts.
1: Yes.
0: Uit je plaat gaan, hè. Let's go nuts. En wens ik jou een hele fijne dag. En hopelijk dat je snel de A12 door kunt racen.
1: Nou, dankjewel. Okay.
0: Bye bye, man. Bye bye. Dames en heren, applaus voor Hendrik Jan. Nou, je vond hem toch even. Straks op de bühne hier, Jet Rebel, hij gaat zijn nieuwe single spelen. En over nieuwe singles gesproken, The Rolling Stones.

0: dag in ons hoofd. De hele dag. The Rolling Stones met een geweldige videoclip. Als we dat gedaan hebben, dat moet AI zijn geweest. In the Stars. Zometeen op de bühne nog meer sterren, want Jet Rebel op de bühne zometeen live met zijn nieuwe single.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 450 euro korting.
9: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Jij gebruikt energie

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
5: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
14: Boost yourself. Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
22: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Nou, het is 8 uur.
23: Zo knap hè, van BelSimpel.
24: Zo goed.
23: Hier is Marijke Ketel.
24: Goedemorgen. De meeste Nederlanders vinden maatregelen tegen klimaatverandering wel nuttig, maar niet eerlijk. Grote vervuilers blijven namelijk buiten schot. En de gewone man krijgt de rekening gepresenteerd, dat vinden ze. Uit onderzoek blijkt verder dat een heel kleine meerderheid voor kernenergie is. Het is voor het eerst duidelijk wat dementie kost voor de samenleving. Jaarlijks ruim €30 miljard. Daarvan is slechts de helft voor medische zorg. De rest is voor de kosten voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Als zij zieke familie moeten helpen, kunnen ze niet werken. En juist dat blijkt economisch behoorlijk aan te tikken. Nog steeds worden er stukken oerwoud in het Braziliaanse Amazonegebied gekapt, maar het gaat wel minder hard dan in andere jaren. Vorig jaar verdween een gebied zo groot als een kwart van Nederland. Als het aan de president van Brazilië ligt, moet de illegale kap van bomen over een paar jaar helemaal voorbij zijn. En naast het Witte Huis is de bouw van een vechtkooi begonnen. Over 2 weken wordt daar een MMA-wedstrijd gehouden op de 80ste verjaardag van president Trump. Het evenement kost ongeveer zo'n $60 miljoen. Wordt betaald door de Vechtsportbond en dus niet van belastinggeld. Toch goed om te weten.
23: Ja.
24: Het weer nog, het westen, daar kan een buitje vallen. Verder blijft het droog overal. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden, tot in het zuiden 27.
23: Dankjewel, 30 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste. De A2 Maastricht-Noord, Eindhoven bij de Randweg N2, 20 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht bij Veenendaal-West, 26 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort, 35.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
0: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
26: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
27: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
28: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
27: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
26: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
29: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
30: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
31: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Let's go!
22: Dit is Radio Veronica.

0: Boys, hallo, heerlijk. It's a San Veronica. Op deze woensdag 27 mei schrijft u een agenda in 1-2.
1: Join the club.
0: En daar zijn wij.
2: What's the kick back to the incredible?
0: Nou, een zonnebril op.
3: Ja, nou ja, we hebben zo meteen natuurlijk Jet Rebel. En die staat hier ook met een zonnebril in.
0: We moeten allemaal even een zonnebril op gaan zetten. Is dat heel raar dan, als we allemaal ons als popster gaan banen?
3: Ik zou me juist heel erg op mijn gemak voelen. Dat iedereen zich een beetje aanpast.
0: Ik moest wel lachen, want ik draaide straks Lenny Kravitz.
3: Oh.
0: En een van de meest gestelde vragen op internet over Lenny Kravitz: waarom draagt deze man altijd een zonnebril? En dat is puur om de mystiek rondom hemzelf te houden.
3: Oh.
0: En dat er een afstand gecreëerd wordt tussen het publiek en Lenny Kravitz.
3: Oké. Okay. Dus grappig, joh.
0: Voel jij nu met deze zonnebril ook een afstand tot mij, bijvoorbeeld?
3: Nou, wel een beetje.
0: Ja, hè?
3: Ja.
0: Terwijl het eigenlijk gewoon te maken heeft met het mooie weer misschien.
3: En hoe lang kennen we elkaar nou al?
0: Ja, ik zet hem al af.
3: Oké, okay, dan doe ik het ook.
0: Prima. Jet Rebel zo meteen live op de bühne. En vergeet niet, over een uur gaan we door met het basispakket. Nog een paar dagen en dan moeten we kijken of we het hele pakket kunnen samenstellen en kunnen begraven voor latere generaties. Want welke plaat moet je minstens één keer gehoord hebben? Op alfabetisch volgorde natuurlijk. Alle nummers die je één keer minstens gedraaid moet hebben. We zijn trouwens bij de thee. Dus als je denkt, nou, koffie? Nee, we zijn bij de thee. Dat hoor je straks over een uur weer.

0: niet kapot te krijgen. Dit is Toto. Pamela, daarvoor Let's Talk About Sex. Kunnen we altijd doen natuurlijk. Salt and Pepper. Ik heb al de hele ochtend heb ik zin in dit moment. Want er is iemand terug van weg geweest. He's back. En daar ben ik heel erg blij mee. Hij veroverde mijn hart al meteen een jaar of... Nou, inmiddels denk ik toch wel 12 geleden... 13 geleden. Hij kwam onder andere met dit. I found myself begging on my knees for Louise. Maar ook Do You Love Me At All. En het waanzinnige Tonight. En het ging maar door, het ging maar door. En ja, je kon hier toch niet blijven stilstaan bij dit, laat eerlijk zijn. Hij was in één keer een gevestigde naam. Hij speelde overal Pinkpop, Lowlands, Seagate Festivals, voorprogramma's. Hij bracht nog een aantal fijne albums uit. En de laatste jaren was hij ineens even stil. Tot nu, want hij is hier. Jet Rebel is terug! Ja! Goedemorgen, Jelte.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik zit even te kijken. Wanneer was de laatste keer? En ik heb het gevonden. Het was 5 jaar geleden.
1: Wauw.
0: Dit nummer.
1: Ja.
0: En het was nog wel... Ja, ik werkte toen bij een andere radiozender. Het was net nog coronatijd. En ik weet niet wat er gebeurd is, maar... We hebben ons allemaal, en jij ook, een beetje gereset in die tijd, of niet?
1: Zo. Ja, iedereen is ergens doorheen gegaan, lijkt wel.
0: Jij ook, hè?
1: Ik ook. Ik ook. Ik ben eventjes ook helemaal... dat was een jaar, anderhalf jaar gestopt met Jet zijn, zeg maar. Eventjes gewoon helemaal Jelte geworden. Lekker in de tuin, op akoestische gitaar spelen, boeken lezen, met de katten zijn.
0: Oh.
1: Ja, echt heel...
0: Je was even geen rockster meer.
1: Ik was heel even geen rockster meer. En een paar weken geleden eigenlijk nog maar... heb ik weer eens een leren broek aangetrokken. En toen ging alles ging vanzelf.
0: Past hij nog?
1: Hij paste.
0: Oké.
1: Zeker.
0: Goed zo. Jij weet het nooit, hè? Want er zijn mensen die iets... ook qua omvang zijn veranderd tijdens die coronaperiode. Maar dat is bij jou niet het geval.
1: Nee.
0: Maar jij hebt gewoon weer de gitaar
1: steeds
0: gepakt.
1: Knapper en...
0: Ja. Hey. Ja.
2: Dat viel mij ook al op, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, dank je wel.
0: Ja, mannen rijpen, hè? Dat is, ik weet niet wat het is. Maar het mooie is, dan is daar ineens nieuwe muziek. En we hadden even app-contact met elkaar.
1: Ja.
0: En dat is wel mooi. Ik heb namelijk één keer iets heel stouts gedaan. Ik heb gewoon een keer gewoon de nieuwe single van Jet Rebel gekozen. Gewoon op zender. Ik heb gewoon Ben Tonight gaan draaien. En toen zei iedereen, oké, dat wordt dan de nieuwe single.
1: Ja, het is zelfs zo dat ik had helemaal een plan. Want ik ging mijn tweede EP uitbrengen. Ik denk, dit wordt de single. Dat was een totaal ander nummer. En voor ik het wist, was jij gewoon aan het draaien. En toen werd het Tonight. En ja, ik ben je daar wel echt heel dankbaar voor eigenlijk.
0: Ongelooflijk dat ik dat om mijn geweten heb. Maar toen dacht jij, wacht even, ik heb nieuwe muziek. Ik ga Gerard appen. Wat moet de nieuwe single worden?
1: Ja, ik had een aantal liedjes bijna af. En ik heb jou er een paar gestuurd. Zeg het maar. En gelukkig koos jij het nummer. Wat ik zelf ook het liefste zou doen. En wat gewoon echt op dit moment voelt als het nummer wat eruit moest. Ook gezien de tekst. En dat ben ik toen gaan afmaken. En de rest is geschiedenis. En je hebt gewoon weer gelijk gehad.
0: Nou, ik hoop het maar. Ik vond de titel al mooi. Changes coming around the bend. Oftewel, veranderingen zijn op komst. Want dan heb ik het een beetje over een autobiografisch nummer hier.
1: Ja, zeker. Voor mij betekent dat heel veel op dit moment. Maar ik merk ook gewoon, ik krijg heel veel terug van mensen om me heen die zeggen, hey, dit slaat ook op mijn leven op dit moment. En dat voegt gewoon steeds meer toe aan de betekenis van dat nummer. Elke keer dat ik het speel, of dat het wordt het betekenisvoller. Ook omdat mensen hun verhalen erbij voegen. En ik denk ook dat het heel erg aansluit op wat je net zegt. We zijn allemaal ergens doorheen gegaan. En weet je, of we nou uit de shit komen of niet, een verandering is spannend. Maar verandering moet ook soms om verder te komen. En daar gaat dit ook heel erg over. En ik ben zelf altijd best wel positief en hoopvol ingesteld. Dat ik denk, ja, weet je hoe gek deze aarde op dit moment ook is om op te leven. We moeten nu wel echt een keer naar betere tijden gaan met z'n allen.
0: En de muziek is natuurlijk een mooie escape voor ons allemaal. En nu ook voor jou. Betekent het ook weer, want er komt een nieuwe plaat aan, neem ik aan.
1: Ja.
0: Maar ga je ook weer lekker overal optreden? Kunnen we je overal weer gaan zien?
1: Ja, zeker. Ik heb een nieuwe band. Daar ben ik heel, heel enthousiast over. En wij gaan eigenlijk gewoon zoveel spelen als we kunnen, als we mogen. Dus we gaan festivals doen deze zomer. En in het najaar, december, gaan we op een tour Die heet The Peace, Love and Rock'n'Roll Tour.
2: Kijk, vet.
1: Ja.
2: Klinkt goed. Ja, ik had trouwens nog één vraag over dat album, hè, wat eraan komt.
1: Oh.
2: Want ik zie namelijk, je hebt dus, nou ja, goed, dat fantastische nummer Louise, Amy dus ook. Maar ik zie ook in andere albums Darla, Gwen, Marianne en Emma.
0: Oh, staat er weer een naam tussen.
2: Yes, hoeveel namen staan er op dit album?
1: Eigenlijk maar één. Ik heb een liedje dat heet Gerard.
2: Nee. Wordt niet een single, denk ik.
1: Gerard. Ja, je hebt hem niet gekozen, vond ik eigenlijk wel opmerkelijk. Bizar. Nee, ja, dat is een dingetje inderdaad.
2: Leuk is dat.
1: Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ja, waarschijnlijk van die meiden, maar ik heb er vooralsnog geen op.
0: Nog niet, oké. Okay.
1: Gezegd.
0: Nou. En ik wil nog één ding weten voordat ik je naar de bühne stuur, want ik ben heel nieuwsgierig. Wat is er ooit gebeurd met die plaat met Daryl Hall?
1: Ja, dat is eigenlijk in die zin een pijnlijk verhaal. Want er was eigenlijk Daryl Hall van Hall & Oates. En ik werkte met hem samen aan een nieuw album. Ja. Waar ik op een gegeven moment erachter kwam dat het niet zijn soloplaat was, maar daadwerkelijk een Hall & Oates album. En gezien dat zij al heel lang niks gereleased hebben, zou dat ook een soort van hun comebackplaat worden. En wat wij aan het doen waren in de studio was echt waanzinnig. En dat beloofde echt een heel geweldig album te worden. En toen kwam corona. En ergens in die corona hebben zij mot gekregen.
0: Ja, en het komt ook nooit meer goed.
1: Nee,
0: is
1: heel Hall & Oates gewoon geklapt. En zit ik thuis met een comeback album.
0: Ja.
1: Op mijn studiocomputer.
0: Die alleen jij hebt.
1: Die ik hem wel heb gestuurd. Maar ja, zoals dat werkt met studiospul, ik ben de enige die erin kan.
0: Ongelooflijk. Jelte heeft iets wat wij nooit gaan horen. Dat is gewoon, ik kom een keer bij je koffie.
1: Ja, jij mag het absoluut horen.
2: Maar het volgende liedje met een naam erin heet gewoon Daryl.
0: Laten we dat horen.
2: Ja, dat kan ook, ja.
0: Ja, ik ben heel nieuwsgierig, want Chase is Coming Round the Band. Ga je nu live spelen?
1: Ja.
0: Mag ik je uitnodigen naar de ruimte hiernaast te gaan? Want daar staat jouw hele orkest klaar. Dus dan lekker even dat hele vervelende tune'tje wat iedereen zo relaxed vindt. Dan even weer rustig daarheen. Er moeten even oortjes in en zo. Nou, de gitaar hangt al. Dan is het denk ik al vrij snel klaar. Dus dat is mooi. Dames, jongens en meisjes, ga er even voor zitten. Want hij is terug. Het is Jet Rebel, nieuwe single. Change is coming around the bend live.

0: He's back. Jet Rebel. And change is coming around the bend. Och, wat een hoop reacties komen er binnen. Irma zegt, wat een heerlijk nummer van Jet Rebel. Patrick, fantastische nieuwe single. Ik ben benieuwd hoe deze het in de herfst doet. Sylvia, fantastisch, jong die Jelte. Misha zegt, Gerard, ik rij op de A7 richting Groningen. Ik word hier heel gelukkig van.
1: Nou, ik heb ook overal kippenvel.
0: Ja, dit is waanzinnig.
1: Zo goed.
0: En dan met die hitte. Jelte, ontzettend tof dat je er was.
2: Ja, jullie bedankt.
0: Op dit vroege tijdstip een geweldige band. En dit gaan we dus live zien door het land. Want er komt een tournee aan en een nieuwe plaat. Wanneer kunnen we de plaat verwachten?
2: Ze is nog heel erg geheim.
0: Ja, ook, het is nog het grootste geheim van Amsterdam en omstreken. Dan houden we dat lekker zo.
2: Zo is het.
0: Tof dat je er was. En tot snel, zeg ik.
2: Hey, tot snel.
0: Tot snel. Ach, Jet Rebel zeg. Wat een ras artiest is dat, hè. Ik heb wat leuks voor je, namelijk geld.
1: Hey, die wil dat nou niet.
3: Wacht even, Jet Rebel en geld?
0: Ja, nee, dat ook nog. Oh, je moet het alleen even zelf in elkaar zingen. Middels zing na de ping. Je kunt jezelf kwalificeren om mee te doen. Het enige wat je moet doen is dit afzingen na de ping. Hoe gaat dit verder? Zing het in en stuur het via de app en wellicht bij onze kandidaat. Zal ik hem nog één keer?
1: Nou, nog één keer dan.
0: Nou dan. Zing het af en stuur het hierheen via de app. En spelen we met jou zometeen Zing na de ping. En het nieuws komt er ook aan van 8:30. Wat zit er allemaal in, Marijke?
4: Grote risico op natuurbranden. En wat is die bijna doodervaring nou echt?
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Nu bij Scapino WK-deals. Met kortingen tot 50%.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Veronica, verkeer. 26 vertragingen. En dit zijn de langste. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Barneveld. Door een ongeval, daar sta je 20 minuten. A28 Amersfoort Zwolle bij Brug Katerveer de tweede. Want ja, die eerste...
17: Ja, dat maakt toch niemand wat uit.
16: Als je dan toch ergens voor moet staan, ja. Dan die tweede, weet je wel. 18 minuten. En de A50 Apeldoorn Arnhem bij Arnhem Centrum. Door een ongeval, 18 minuten. 6:30, het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
18: Goedemorgen. Het risico op natuurbranden is wat hoger nu, volgens een kaart van de brandweer. In het grootste deel van Nederland geldt fase 2. Nou, wat zegt dat? Dat is het hoogste niveau, waarbij ook extra maatregelen worden genomen. Veel mensen hebben weinig zin nog om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden het vooral oneerlijk dat de industrie niet wordt aangepakt, terwijl die het meest vervuilt. Dat blijkt uit een onderzoek. Ondanks de misschien wat ongelukkige uitzendtijden is er dit WK voetbal meer reclame te zien dan bij het vorige EK en WK. De reden is simpel, er is een record aantal wedstrijden omdat er zoveel landen aan het toernooi meedoen. En ik wil het even met jullie hebben over de bijna doodervaring.
16: Oh jee.
18: Er zit een tunnel, groot wit licht, je stijgt buiten jezelf en je ziet jezelf. Daar hebben we allemaal wel een keer van gehoord.
16: Hoor. Oh, je kent het.
18: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar wel dat je het wel eens wat over hoort, toch?
12: Dat mensen zeggen dat ze dat hebben meegemaakt.
18: Ja.
16: Ja. Goed, ja, je hebt vaak hetzelfde, hè? Dat licht, je leven vlucht even voorbij.
18: Ja.
16: En iemand komt zeggen, je bent hier nog niet klaar voor. Terug jij.
18: En dan ga je weer terug.
16: En dan weer terug.
18: Ja, het is wel bijzonder, want uit bevolkingsonderzoeken blijkt eigenlijk dat 5-10% van de mensen dit ooit zegt te hebben meegemaakt.
16: Ja.
18: Maar nou is de wetenschap hier eens ingedoken van wat gebeurt er nou echt? Ik wilde even beginnen met of jullie erin geloven.
12: Ja, 100%.
16: Ik ook.
18: Ja?
16: Ja.
12: Ja, ja, zeker.
18: Dat er wat gaat gebeuren.
12: Nou, volgens mij is het dus letterlijk zo. Ik wil niet nu het gras voor je voeten wegmaaien. Maar dat er een stofje in je hoofd wordt losgelaten. Waardoor je zeg maar een beetje je dood verzacht wordt. Dus een soort, kijk, je hoofd is natuurlijk een beetje een medicijnkastje. En er wordt dan een bepaald stofje losgelaten. En daardoor is het einde wat nadert net even wat prettiger en wat hallucinanter, om het maar even te
3: zeggen. De overgang.
12: Ja.
18: Nou, ik durf niet te zeggen of dat klopt. Maar deze Duitse universiteit, deze wetenschappers, die zeggen dat eigenlijk je brein bijna uitgaat. Want het is natuurlijk in dit geval zo dat mensen het nog hebben kunnen navertellen. Dus bij een hartstilstand bijvoorbeeld en dat je wordt gereanimeerd. Dat het wel bijna voorbij is, maar nog niet helemaal. En dan gaat je brein in een soort noodtoestand. Dus je krijgt een golf van elektrische ontlading, als het ware.
3: Yeah.
18: En daar lijkt je dan dat soort, ja, het is toch zijn hallucinaties natuurlijk.
3: Ja.
18: Van te zien.
12: Ja.
18: Ja.
12: Hey, je kijkt alsof je vla ziet branden, Geert.
3: Nou ja, dat is alweer een dag geleden. Dus,
18: beetje vlaafdiebrand.
3: Ja, nee, maar het is natuurlijk wel boeiend. En interessant, je weet het grote onbekende. Wat gebeurt er?
18: Ja.
3: Niemand weet het.
18: Nou, daar kunnen we natuurlijk ook nog uren over praten.
12: Ja, vooral het ding dat je dus je leven aan je voorbij ziet gaan. Ik vraag me dan soms zelfs af, wat zou ik dan zien? Ja. Welke dingen pakt mijn hoofd dan? Wat
3: zijn de hoogtepunten?
18: Denk, en, je kat Wibbo, denk ik
12: wel. Welke exen laat hij eruit, weet je wel?
18: Heel interessant.
3: Of welke die je nooit meer wilt terugzien, komt ineens langs. Nee, niet zij. Terug. Laat het over zijn.
18: Oh. Het weer nog.
3: Het weer komt ineens terug.
18: Ja, komt er ineens. Ja, er kan wel in het westen van het land een bui vallen. Parapluutje mee. Verder blijft het overal droog. En de temperaturen verschillen nogal. Als je in het noorden bent, is het 19 graden. Ja. En in het zuiden is het 27.
3: Dat scheelt een jas, zeg.

0: En Bad Medicine en daarvoor Anesthesia, I'm Out of Love.
1: Spannend.
0: Het is weer tijd voor Zing naar de Ping. Met kans op €150. We spelen namelijk 3 rondes. En met elk goed antwoord win je €50. Je mag bij elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je het fout of een complete blackout. Dan ben je je geld kwijt. Maar we hebben altijd wat te winnen bij Veronica. Dan hebben we namelijk een prachtige act doen we in de morgen. Kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we het met Charlotte Elmore. Hallo Charlotte.
2: Hallo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij woont in Zwitserland, hè?
2: Ik woon in Zwitserland, ja. Maar een beetje een lange verhaal. Maar ik ben opgegroeid in Engeland met een Engelse vader en Nederlandse moeder. Ik woon in Zwitserland nu. Ik ga vaak terug naar Nederland om naar mijn vakantiehuis om mijn ouders te gaan.
0: Oké.
2: Okay. Ja, Zwitserland. I lead a lonely life. She leads a lonely life,
0: hè? Ja, ze is op bezig, hè? Dit is grappig dat je... She leads a lonely life. Want,
2: ik heb hoor.
0: Radio Veronica aan in Zwitserland. Dat is top, zeg.
2: Altijd. De Zwitserse radio is niet zo cool.
0: Is daar al voor geapplaudisseerd? Nee, dat gaan we even doen nu. Dat is toch top. Charlotte, je hebt jezelf meteen bewezen, want je bent groot fan van Ace of Base. Dus dit was voor jou een klein een koud kunstje. Want je moest dit afzingen en dat hebben een hoop mensen gedaan. Even luisteren.
3: Wat was dat?
0: Er zat een kazoo bij.
3: Oh.
0: Maar Charlotte zong het ook heel mooi.
4: All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby.
0: Hey. Hey.
4: Speak to you later.
0: Ja, precies. Zeker, all that she wants. Nou, ben je er klaar voor, Charlotte?
2: Ja, ga maar.
0: Komt-ie aan?
2: Ja.
0: Voor €50.

0: you need to sacrifice. You're as cold as
1: ice. Ja, oh, je gaat er maar door. Ja, dat is goed hoor. Foreigner, cold as ice voor 50 euro. Ga je door?
0: Yes.
1: Ja, oké. Okay. Komt-ie aan voor 100 euro.
2: Mag het licht uit? Mag het licht uit?
0: Oh, sick. Ja. Nou ja.
2: Mag het licht uit?
0: Oh, nee.
1: Krijg je net een nederklassieker. Mag het licht uit als, zeg ik erbij.
0: Oh, nee.
1: Je weet het niet. Nee. Wat kan je allemaal doen als het licht uitgaat?
0: I don't know at all. Maar ja, ik ben blij dat ik Ace of Base kon zingen.
1: Moet ik hem nog één keer laten horen? Komt het dan niet terug? Nee, hè?
0: Nee, ik ken hem helemaal niet. Ik ken
1: hem
0: Nederlands.
1: Oh, nee. Ik zal je laten horen wat er gezongen zou moeten worden.
2: Als ik je in mijn armen sluit.
1: Als ik je in je armen sluit.
0: Oh, die Nederlandse mensen denken, hey,
1: sorry, ja. Ik was er al bang voor dat ik je alleen had. Dacht ik, oh, er zit een Nederlandse plaat bij. Dus dat is heel lastig natuurlijk, hè. Jammer. Dat betekent dat we sturen wel iets heel moois naar Zwitserland. Je krijgt namelijk een ongelooflijk mooi glimmende, blauw, lekker in de hand liggende, ik doe we de morgen, kurkentrekker!
0: Yay! Perfect.
1: Die komt naar je toe. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
0: Dankjewel.
1: En dan gaan we deze natuurlijk draaien, zodat je het nooit meer vergeet, hè?
0: Ja, ik ga hem weer leren, ja.
1: Dankjewel, okay. Leuk dat je meedeed. Dag Charlotte.
0: Dankjewel.
1: Hoi.

0: zon schijnt net, joh. Heerlijk. De dijk. Helaas ging het hierbij mis voor onze fijne kandidaten uit Zwitserland. Ze komen internationaal spel, hè, dat zingde de ping. Van al die kranten komt het hierheen. Zij heette Charlotte en zij speelde mee. Ze won wel een hele mooie kurkentrekker. Mag het dicht uit Van de Dijk. Zometeen het basispakket van de popmuziek. We gaan ermee door. We zijn gebleven bij de letter
1: D. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuis-in,
7: mooi wonen. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
20: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
21: Sportief.
22: Oké. Okay.
21: Betrouwbaar.
22: Oké. Okay.
21: En zuinig.
22: Oké. Okay. Shun.
21: Sorry?
22: U zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
23: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
24: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk.
0: Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
2: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
24: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
25: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
26: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
27: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
28: Radio Veronica.
29: Met het nieuws. Het is 9 uur.
30: Marijke Ketel.
31: Goedemorgen. De brandweer waarschuwt in bijna heel Nederland voor natuurbranden. Het risiconiveau is verhoogd naar fase 2. In Amersfoort stond gisteravond een stuk bos in brand. En Defensie oefent niet meer met explosieven door het brandrisico. Alleen in het noordoosten en in delen van Brabant en Zuid-Holland geldt nu nog fase 1. Oorlog voeren, dat doe je tegenwoordig met drones. En daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je nog ruimte om dat te doen, dat zegt minister Jessokus in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 dronespecialisten opleiden. En voor die baan is veel animo, zegt Jessokus. In Frankrijk is een televisiezender, BFMTV, en die heeft heel veel klachten gekregen over hun weerkaart, dat schrijft nu.nl. Die zou namelijk te rood zijn en daarmee de situatie erger doen lijken dan die is. De zender laat weten dat de warme temperatuur in Frankrijk niet gebruikelijk is en dat ze juist met de kleur rood dat vooral willen laten zien. Ja, de kaarten daar blijven dus rood. En er zijn vorig jaar meer huizen van 1 miljoen bijgekomen hier in Nederland. Al lang niet meer alleen in het Gooi. De meeste staan nu in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De grootste groei werd gezien in Utrecht, Zeist, Ede en Nijmegen. In Bloemendaal vind je relatief gezien de meeste miljoenen woningen. Het weer nog. In het westen kan een bui vallen. Verder blijft het overal droog. Nou, vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden. Een stuk warmer in het zuiden. Daar is het 27 graden.
30: Dankjewel. En dan een blik op de weg. 16 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A28. Amersfoort-Volle bij brug Kapenveer. Nummer 2. 20 minuten vertraging. De A50 Apeldoorn-Arnhem bij Schaarsbergen. 16 minuten. En de A58 Breda Bergen op Zoom bij industrieterrein Vosdonk. Door een ongeval. 25 minuten.
32: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
33: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
34: Klopt, minstens 2 dagen per week.
33: En jij?
34: Ik meestal maar 1 keer per maand.
33: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
34: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
33: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
32: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
35: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
36: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
37: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
38: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
37: Dus waar moet je zijn voor de magic?
38: Joujou.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: zat allemaal wakker worden met The Voice op de radio. Frank Sinatra, All Blue Eyes. That's Life, met een T, zeker met een T. En daarvoor A Town Called Malice. Het was The Jam. Erika Sanderman had hem absoluut doorgegeven dat hij erin moest. Dus dat hebben we bij deze geregeld.
1: Oh, wat een pret. Oh, wat een pret. Oh, wat een pret van de A-Z.
2: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Ja, we zijn bij de letter T. En ook dat is een lange letter. De S waar we gisteren waren, dat is ook al een vrij grote. Maar die T, dat is ook best wel aardig hoor. Een hoop T'tjes. En als jij een goede hebt waarvan je zegt, die moet je gehoord hebben. Minstens één keer in je leven en in ons basispakket. Dan staat de Radio Veronica app wagenwijd voor je open. En Astrid heeft er eentje doorgegeven. Goedemorgen Astrid.
3: Goedemorgen Gerard.
0: Oh, wat een goede plaat heb jij doorgegeven zeg.
3: Ai. Ja hè?
0: Ja.
3: Ja, vind ik zelf ook.
0: Moet ik alvast verklappen om welke het gaat?
3: Het mag. Je mag het verklappen. Ik wil het ook wel doen hoor.
0: Dat doe jij maar.
3: Oké. Het gaat om Chris Stapleton en Dua Lipa.
0: Think I'm in love with you. Oh. Weet je nog wat er door je heen ging toen je die voor het eerst hoorde?
3: Ja, ik denk allemaal. Ik heb allemaal het idee dat ik hem bij Rob Stenders voor het eerst hoorde.
0: Dat denk ik ook. Ik denk dat Rob er het vrij snel het eerst bij was. Ja.
3: Ja.
0: Want het is een live ding, hè?
3: Ik vind heel veel van Chris Stapleton goed, hoor.
0: Wat een stem heeft die man, hè?
3: Oh, heerlijk.
0: Hij ziet eruit als een mooi gezichtje ook, hè? En dan, als je hem hoort zingen, dan denk je bij jezelf, oké, dat is wel prima. Think I'll love it,
3: dan denk ik wel oké.
0: Applaus is nu al daar, hoor je?
3: Is goed, prima.
0: Daar is hij voor je.
3: Dank je.
0: Dank je, Astrid.

0: Oh ja, ik heb een keer een hele middag dit in mijn hoofd gehad. En dan sta je dus in een supermarkt. Oh, sorry. Hallo. Ja, weet je, wat even in normale stem geluid. Dat is heel lastig.
1: Er staat er ineens niemand meer naast je in het gangpad.
0: Sorry, helemaal leeg. Hoogkeukengastje, maar wel heel fijn. De Bee Gees natuurlijk met de thee en Tragedy. En daarvoor, het was Astrid Ketelaars uit de Liemte. Die had dat waanzinnige nummer Think I'm in Love With You van Chris Stapleton en Dua Lipa aangevraagd. Meerdere mensen zeggen geweldig nummer, hoort er gewoon bij, ook Nelly van Wissen bijvoorbeeld. Het is het basispakket van de popmuziek. En ik moet even een kleine huismededeling, dienstmededeling. Oh, we hebben geen lidwoorden. Dus de... Nee. Het is meteen... Dus de chief,
1: ja,
0: bijvoorbeeld, is chief.
1: Ah, die gaat bij de C, maar die hebben we al gehad.
0: Die staat bij de, ik hoop dat die geweest is trouwens. Ja. Tony Scott, noem maar even eentje. Ah, Town Called Malice is Town Called Malice. Dus eigenlijk, ja. Heb ik het ook verkeerd gedaan met mijn vijf A'tjes. Oh, Day in the Life van de Beatles zal Day in the Life zijn geweest van de Beatles. Dus nou ja, goed. Dit is een absoluut allesbehalve twijfelgeval. Het was 2004. Het album Songs About Jane kwam uit. En deze heeft eeuwigheidswaarde. Hoor

0: 2, daar zijn we druk mee. This Love, Maroon 5.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
13: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Afwisseling van wolkenvelden, zon. En op de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag blijft het ook droog, zonnige periode. En wat sluierbewolking. Wordt 16 tot 19 graden in het noorden, 20 tot 24 in het midden en 23 tot 27 in het zuiden.
17: Goed gedaan!
0: Ja, toch? Ja! Dat werd hier. En nog een paar vertragingen ook. A28 Amersfoort-Volle bij Brugkaterveer, de tweede. Sta je 12 minuten en na 58 Breda-Berg op Zoom bij industrieterrein Vosdonk. Daar is een ongeval gebeurd en verwachting duurt er nog tot 11:15. Nu sta je er een half uur.
18: Gerard Ekdom.
0: En Paas is bekend bij de T van...

0: Tina Turner. En typical mail in het basispakket van de popmuziek bij de letter T.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Zoveel post, zoveel toevoegingen. De meest gestelde vraag in de app: staat Thunderstruck erin van AC/DC? Ja, die komt, zeker, die komt. Die staat in neonletters te wachten. Dat komt goed, komt goed. We hebben allemaal ruzie over wie je mag, weet je wel. Wil ik met Wout, heb jij hem? Ik wil hem. En andersom. En zo gaan die dingen. Aan de telefoon hebben we Birgit Verhoeven. Goedemorgen, Birgit.
2: Goedemorgen,
0: ja. Goedemorgen, ja. We moeten even praten.
2: Ja.
0: Want je dochter is net naar gitaarles. Dat is al een goede zaak. Dus dat wordt ook een artieste.
2: Ik ben benieuwd, ja.
0: Ja. Is ze goed? Is het echt virtuoos goed?
2: Nee. Ze is net pas begonnen, maar ze heeft in ieder geval een hele goede leraar. Dus dat moet goed komen.
0: Is ze inmiddels al bij Smoke on the Water van Deep Purple aangekomen?
2: Ja.
0: Ja, zie je wel. Ja. Oké, het is namelijk tijd voor een ongelooflijk fijn liedje. Die zeker hoort bij de letter T. Welke wilde jij absoluut erin?
2: Through the Looking Glass van Direct.
0: Ja, zeker. Wat een fantastisch nummer. En je hebt er nog één. Je zegt, eigenlijk moet dan ook Tiny Dancer van Elton John.
2: Ja.
0: Oh, man. Weet je wat? Zullen we ze allebei doen?
2: Ja, lijkt me heerlijk.
0: Ja, het is te veel schoonheid. Doen we en Through the Looking Glass van Direct. Die hoort er zeker in, maar deze ook echt. Oh, Birgit, is er al voor je geapplaudisseerd?
2: Nee, hoor.
0: Bij deze gedaan.
2: Dankjewel, fijne dag.
0: Genieten van Tiny Dancer.

The Looking Glass bij DT. En daarvoor eigenlijk training. Want ja, je zal ze allebei maar heel graag willen. En dan krijg je ze ook gewoon allebei achter elkaar. Birgit Verhoeven. Die ging namelijk ook voor Tiny Dancer van Elton John. Prachtige plaat. Prachtige plaat. En over prachtig gesproken. Heel veel mensen gaan ook voor uiteraard Bruce Springsteen. Ja, als je dan toch moet kiezen. Hele oeuvre erin. Dat zegt Astrid. Nu dus echt, hoi, ik kom net terug van vakantie. En jullie zijn bezig met het basispakket. En jullie zijn bij de T. Is dan Tougher Than The Rest van Bruce Springsteen al toegevoegd? Misschien bij deze. Nou, Ludo, inderdaad bij deze. Dan wil je hem hebben. Bruce.

stond het op. Een soort therapie voor Bruce, want hij moest even een echtscheiding van zich afschrijven. En dat deed hij. Tougher than the rest by the day. En dan nu. Een van de meest gesampelde nummers uit de geschiedenis van de opgenomen muziek. Meer dan 3000 keer gebruikt in, nou ja, talloze hip-hop en dance-artiesten. Het had te maken met het feit dat het in 1986 verscheen op het Ultimate Bricks and Beats compilatiereeks. En toen kwam het in een of andere sampler terecht. En daardoor ging iedereen aan de haal met dit liedje van Lynn Collins. Think About It. Hey fellas, I'm talking to you.

0: lekkere hit ook in Nederland. Nog een keer in de jaren 80. Geproduceerd door James Brown, maar dat hoort hij op de achtergrond. Lynn Collins bij de thee natuurlijk. En Think About It. Zometeen tindert Marisa door met de letter. Bemoei je er vooral mee in de Radio Veronica app.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
21: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
21: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
24: Radio Veronica.
23: Met het nieuws.
24: Het is 10 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Een groep rechtse oppositiepartijen onder leiding van JA21... gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen... maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Het plan van de oppositiepartijen lijkt alleen wel weinig kans te maken. Er is namelijk geen meerderheid voor. Nederland gaat samen met Duitsland een NAVO-hoofdkwartier neerzetten in Estland. Daar komen tientallen militairen van de Nederlandse-Duitse eenheid dan te zitten. Door het hoofdkwartier in Estland kan de NAVO sneller ingrijpen als er gevaar dreigt uit Rusland. Estland grenst namelijk aan Rusland. En een medewerker van de vrachtafhandeling op Schiphol is aangehouden omdat hij informatie aan criminelen zou hebben gelekt. Die informatie zou nuttig zijn om drugs te smokkelen via Schiphol. Nou, de man is opgepakt. Bij hem thuis vond de politie ook een vuurwapen met munitie en duizenden euro's aan contant geld. Het weer nog zonnig, zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer verder omhoog. En vrijdag wordt het wederom tropisch warm.
26: Nou, dankjewel Marijke.
25: Graag gedaan.
26: Ja, het prettig vooruitzicht. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De drie langste vertragingen die staan op de A12 Arnhem-Oberhausen. Bij Oud-Dijten doe je er 13 minuten extra over. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij Breda-West een half uur. En tenslotte de A348 Doesburg-Arnhem bij Velp. Een vertraging van 12 minuten.
27: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
28: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
29: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
30: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
30: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
8: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
32: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
33: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
34: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
35: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.

0: Een liedje dat kabbelt als een glinsterende beek in de ochtendzon. Dat hebt Nico de Stijgentijger. Nou Nico, er is een goede poëet aan jou verloren gegaan zo te horen. Je hoorde The War on Drugs and Thinking of a Place.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Och, Maurits die hebt ook. Och, wat een geweldige band is die toch. Geheel in eigen stijl. En dit is toch eigenlijk wel hun mooiste. Ja, het is even 7 minuten 38. En ik moet wel zeggen, je moet er zin in hebben. Maar als je er zin in hebt, weet ik zeker dat je er heel blij van geworden bent. Een heel goede morgen. Welkom bij het basispakket. De beste liedjes van A tot Z. Ja, dit is de woensdag, hè. Dit is de op 1 na laatste dag. Maar voordat we morgen bij de letter Z zijn, valt er gelukkig nog genoeg lekkers uit te pakken. We zijn bij de letter T op dit moment. De T van Take It Easy van de Eagles, die ga ik draaien. Net als Too Shy van Kajagoogoo. En oh yes, kan je luchtgitaar omhangen? Want ik ga hem draaien. Jawel, Thunderstruck van AC/DC gaat zo meteen voorbij komen. Nou, deze R&B classic van Montel Jordan. This is

Ja, niet alle bands kunnen dat, hè, een live album uitbrengen. Sommige bands zijn gewoon fantastisch in de studio. Maar als je ze live ziet, dan denk je gewoon... goh, wat zingt die zanger toch vals? Ik heb het zelf altijd met Anthony Kiedis van de Red Hot Chili Peppers. Komt misschien ook dat hij er altijd ontzettend wild bij staat te dansen. Dat doet natuurlijk ook iets met je stemvastheid. Maar Supertramp...

0: Helemaal prima wat mij betreft, meid. Ik heb er geen last van. Natasha Benningfield, een heerlijk lenteliedje op een prachtige zonnige lentedag. These words bij Veronica in het basispakket bij de letter T van Take It Easy.
1: Take it easy, take it easy.
0: Zo meteen.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: Quickfit en weer verder.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
10: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja.
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Het is inmiddels 3 minuten over 11:30. Het basispakket bij Radio Veronica. Zometeen gaan we verder met de Eagles. Take it easy. Maar eerst de vertragingen dankzij Flitsmeister. Nou ja, niet dat zij de vertragingen veroorzaakt. Maar dankzij Flitsmeister ga ik jou nu vertellen waar ze staan. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er een kwartier langer over. En de A27 Gorkum-Breda bij Nieuwe-Dijk. Een vertraging van 29 minuten. En tenslotte de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij Breda-West. Daar is het 28 minuten aansluiten.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
17: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu
17: Marissa met de

hebben jou ook de zekeringen uit de stoppenkast gevlogen. Ja, dit was wel even lekker wat krachtstroom door je speakers. Hè? Thunderstruck AC/DC in het basispakket bij Radio Veronica. Gewoon geweldig om op te rocken en compleet los te gaan. Dat appt Gianluca Kip. Ik kreeg een leuke app van Jimmy. Die zegt, ja, echt, de koffie is van het bureau gerokt. Ik heb nu een bruine vlek en een witte broek. Help. Nou ja, omdat ik heb geholpen met de vlek maken, zal ik hem er ook voor je uithalen. Dat doe je met koud water of met een beetje bruiswater. Oh jeetje, het is echt een enorme libellentip, maar het werkt echt. Niet met warm water, want...

0: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket.
1: Op Radio Veronica.

0: Ja, dat is misschien wel een beetje de huidige gemoedstoestand hier in de studio. Too Shy, hoorde je van de Kajagoogoo uit de 80's. De band van zanger Limaal, die er altijd uitzag alsof ze föhn was ontploft. Ja, dat was in de 80's een look waar op een of andere manier toch veel mensen mee wegkwamen. Tegenwoordig is er een kam uitgevonden, dus we kijken er wat gekker tegenaan. Maar back in the days was het gewoon super hip om je haar zo te dragen. Dit is Radio Veronica, het basispakket met nu, och, misschien wel een van de mooiste soulliedjes ooit gemaakt. En die is van Otis Redding. Ach, het is zo mooi. Het begint rustig en het wordt steeds passioneler. Eigenlijk een beetje zoals een goede... Nou ja, dat.
1: Oh, she may be weary.

0: Ja, dat is misschien wel advies van de dag dit, hè. Try a little tenderness. Je hoorde Otis Redding in het basispakket bij Radio Veronica. Telegraph Road komt eraan. Ja, laat ik daar maar vast reclame voor maken, want die wordt zo ontzettend vaak aangevraagd in de app. Jij vraagt, wij draaien. Dat is natuurlijk het principe van sowieso bijna elk radiostation, maar helemaal hier in ons basispakket. Die hoor je zo, en deze trouwens ook. Oh, tainted love.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
4: normaal meer. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings al vanaf €990.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
7: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
9: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: Oranje fans op.

0: 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Afgelopen nacht hebben ongeveer 140 asielzoekers in de noodopvang in Groningen geslapen, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Zo'n 30 vluchtelingen kozen ervoor om in Ter Apel te blijven en daar buiten te slapen. Dat vonden ze rustiger. De komende dagen kan Groningen nog vluchtelingen opvangen. Daarna moet er een alternatief komen. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen er wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in Frans-Guyana. In het Limburgse Kelpen-Oler is een automobilist om het leven gekomen nadat hij frontaal op een vrachtwagen was gebotst. De man kwam met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Daarna botste er ook nog een busje op de auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. En het was het afgelopen voetbalseizoen volle bak in de stadions. In de afgelopen 15 jaar zaten er nog nooit zoveel mensen. Per wedstrijd zaten er gemiddeld 20.000 supporters op de tribunes, heeft de KNVB uitgerekend. Nog een cijfer, in elke wedstrijd vielen gemiddeld 3 doelpunten. Meer dan in Engeland, Spanje en Frankrijk. Veronica weer, het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden.
3: Lekker.
2: Zeker, en het wordt nog erger.
3: Oh, gaat het weer omhoog,
2: gaat
3: ja?
2: Het gaat gewoon weer omhoog en het wordt vrijdag tropisch warm.
3: Oké, Tropical Friday. Nou, Joost, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: Ik ga mijn rokjes vastrijken. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft. Daar staat een vrachtwagen met pech en dat geeft jou 6 minuten pech. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 10 minuten extra. En tenslotte de A58 Breda Bergen op Zoom bij Breda West 18 minuten.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
10: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.

0: het basispakket.
1: Hartstikke gecoverd natuurlijk. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon de versie die je één keer in je leven gehoord moet hebben, minimaal. Want dat is een beetje de basis van het basispakket, hè. Welke liedjes vind jij dat iedereen ze minimaal één keer in hun leven gehoord moet hebben? Dus je kan je innerlijke Rob Stenders omarmen en als een echte muziekleraar mensen gaan vertellen wat goede muziek is en wat ze leuk moeten vinden. Dus kom maar door, laat het maar weten via de gratis Radio Veronica-app. We zijn bij de letter T, want het is een alfabetische volgorde. We zijn er bijna klaar mee. Morgen zijn we bij de Z en tot die tijd gaan we nog een heleboel mooie muziek uitpakken. De meest aangevraagde plaat, ik heb de eer om die te draaien in mijn show. Het is een muzikaal meesterwerk, kan ik je vertellen. Het is eigenlijk het magnum opus van The Dire Straits. Het duurt 14 minuten en aan het eind van het liedje is dat eigenlijk nog te kort. Dit is Telegraph Road.

The Place, dat appt Mark. En Bertie zegt, jeetje, ik heb al 14 minuten lang kippenvel. Wat blijft hier toch steengoed. En dan Robin Kreef nog, het ultieme nummer is voor mij een lied waarin een verhaal wordt verteld, gevolgd door een gitaarsolo van Mark Knopfler. Nou, popte jij even met Dire Straits en Telegraph Road hier in het basispakket op Radio Veronica. Een van de liedjes waar het allervaakst op gestemd is. Oh, ik ga ook even de kippenvel van me afschudden. Dat gaan we doen op deze van Shawn Mendes. There's nothing holding

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
6: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
11: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
12: Honda, the power of dreams.
13: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
14: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
14: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
15: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
17: Ja, er is een afwisseling van wolkenvelden, zon. En de meeste plaatsen is het gewoon lekker droog. Het kan zo'n 27 graden worden. Moet je wel naar het zuiden van het land. In het noorden is het 20 graden. En de rest van het land alles ertussenin. Lekker genieten. Dan heb ik ook nog verkeersinformatie voor je, dankzij Flitsmeister. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Den Hoorn. Daar staat een vrachtwagen met pech, kwartier vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam bij Ridderkerk-Noord. Dat doe je er 14 minuten extra over. En tenslotte de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij Breda-West. Een kwartier.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Gerard Ekdom.
18: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
19: En nu
18: Marissa met het...

0: basispakket.
1: Beste Marissa, graag wil ik Tinsel Town in the Rain van de Blue Nile aanvragen. Beste plaat ooit. Verveelt nooit. Staat altijd op nummer 1. En daar kun je me 's nachts voor wakker maken. Gehoord in de jaren 80 natuurlijk. Meteen verliefd op dat nummer. Nooit meer vergeten. Dank jullie wel. Groetjes, Edith.

Neonlichten weer spiegelen in de natte straat. Tinseltown in the Rain verliest haar felle glitter, maar wint een poëtische, melancholieke pracht. Och, dat is mijn favoriete nummer. Dat zegt Peter, en die is overduidelijk een poëet. Prachtig zeg. Jacqueline Lichthart heeft er ook op gestemd. En Arno trouwens ook. Bedankt.

Lisa, met Leo, goedemorgen. Hey, de SK mag natuurlijk niet ontbreken in het basispakket. Het is natuurlijk een periode begin jaren 80 geweest. Dus ik zat te denken aan de specials met Thomas de Jong. Ik hoop dat je daar een plekje voor hebt. Hey, veel plezier nog en succes. Doei. Too much too young.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud hier bij Veronica. Je bent de getuige van het basispakket. We zijn bij de letter T. En er komen toch best wel wat fanatieke berichten binnen van mensen via de gratis Radio Veronica app. Waarom heb ik dit nog niet gehoord? Waarom heb ik dat nog niet gehoord? We gaan tot en met 2 uur door met de letter T. Dus het komt vast voorbij.
1: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all go.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
22: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 12 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Het is niet nodig om kinderen in te enten tegen meningokokken, adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Het gebeurt namelijk niet vaak dat iemand het krijgt, en het is maar de vraag of een prik helpt, is de redenatie. Meningokokken komt relatief vaak voor bij kinderen. Ze kunnen er bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking van krijgen. Een man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie die zijn vriendin had in de super met een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter gingen zich daarmee bemoeien, waarna er 2 keer werd geschoten. Heerenveen wil dat Tialf het trainingscentrum wordt voor alle Nederlandse Olympische ijssporters. Dus ook voor curling, skeleton en bobsleeën. Daarom wil Heerenveen een startbaan bouwen voor bobslee en skeleton. Daar is nu helemaal niks voor in Nederland. En er moet ook een nieuwe hal voor shorttrack komen. En een Joodse supermarkt in Londen staat in brand. Er zijn zo'n 100 brandweermannen opgeroepen om de brand te bestrijden. Het zou de grootste Joodse supermarkt van Europa zijn. De winkel zit in de wijk waar al meerdere aanslagen op de Joodse gemeenschap zijn geweest. Het is niet bekend of dit ook een aanslag is. Veronica weer. De komende dagen gaan de temperaturen weer flink omhoog. Maar vandaag is het ook al niet mis. Met veel zon en temperaturen tussen de 20 en de 27 graden. En dan nog het verkeer van Flitsmeister op de A4 richting Den Haag. Bij Pernis heb je 7 minuten vertraging. De A4 richting Rotterdam bij Schipluiden door een vrachtwagen met pech duurt je reis daar 14 minuten langer. A12 richting Oberhausen bij de grens met Duitsland, 12 minuten. A29 richting Rotterdam bij de Volkeraktunnel, 7 minuten. En op de A29 richting Bergen-op-Zoom bij diezelfde Volkeraktunnel, Volkerakbrug, daar duurt je reis 7 minuten langer. Dan zijn er ook nog flitsers. En de nieuwste die is gemeld, die staat op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Let op je snelheid bij hectometerpaal 123.1. De rest vind je in de app van Flitsmeister.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
24: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
25: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
24: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
26: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
27: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
28: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
29: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
30: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
31: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
32: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
33: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
34: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
35: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
36: Minder
0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: Het basispakket.
1: De beste muziek van A tot Z.
2: Nou, gelukkig is die Texas Sun een klein beetje weg. Even weer een beetje op adem komen voordat er weer wat warme dagen aankomen. Het was Crank Bin en Leon Bridges en Texas Sun. Daarvoor ook de Golden Earring en de Twilight Zone. Even een bloemlezing uit wat daarop allemaal binnenkomt. Dat is natuurlijk echt een enorme klassieker van de Earring. Beter dan dit is er niet. HP Jongsma. MHM Seiben. Waar zou dat voor staan, MHM? Marinus Hermanos Michael, denk ik. MHM Seiben. Mijn allereerste concert. Het was in Kloster in Meijel. Ik was 14 jaar. Dank nog steeds mijn ouders dat ik toen op die leeftijd samen met mijn kameraad er naartoe mocht. Dat zijn van de dingen die je nooit meer vergeet. Ja, stel je voor dat ze je niet hadden laten gaan. Dan had je deze mooie herinnering niet gehad. En dan had ik dit nu niet voorgelezen. Had ik waarschijnlijk een andere herinnering van iemand anders voorgelezen. Lekker bezig, dankjewel voor je appje en voor je mooie motivatie voor de Golden Earring. Lekker uurtje onderweg, basispakket. We zijn bij de thee, we draaien de beste muziek alle tijden van A tot Z. En we zijn dus bij de

0: Let's Talk. Dat lijkt me een uitstekend idee, want dan kan ik Coldplay even netjes afkondigen met Talk. En daarvoor Eric Clapton. Bij de letter T in het basispakket, The Tears in Heaven. Ik krijg een mooie appje binnen van Karel. Er zitten nog wel wat sound effects ook verwerkt in het audio-appje van Karel. Let even goed op wat je er allemaal in kunt ontdekken. Ik hoorde een tram en een poes.
1: Het is met Karel. These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra. Uiteraard een hele bekende. Iedereen die weet het doorgaans wel dat nummer te herkennen. En ook wie het gezongen heeft. Afijn. Een mooie uitzending verder.
0: Laat even weten, Karel, of het inderdaad naar die tram. Die weet ik vrij zeker dat het hem is. Maar of dat ene nou een poes is. We gaan nog even een keertje luisteren. Laat even weten of dat ook daadwerkelijk een poes is. Of misschien toch je zoon of dochter.
1: Dus met Karel. These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra. Uiteraard een hele... Hele bekende, iedereen die weet het doorgaans wel dat nummer te herkennen en ook wie het gezongen heeft. Afijn. Een mooie uitzending verder.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. Vielen op de A1 Hengelo richting Duitsland voor de grens 10 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Rijnsweerd 25 minuten. De weg is daar ook afgesloten door een spoedreparatie. En de A58 Tilburg-Eindhoven vanaf de Baars 19 minuten door een auto met pech. De rest van de files, dus misschien ook die van jou, is korter dan 10 minuten.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Wout en Frank.
17: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
18: En nu
17: Sander Hogendoorn.

Veronica van David Bowie. Dit is Radio Veronica met ook nog Teenage Dirtbag. Dat was nogal Wheaties. Zometeen een liedje wat ook wel de slogan had kunnen zijn van een subslogan van Radio Veronica. Dus Radio Veronica, join the club. Thank you for being a friend. Je komt er zometeen aan. Andrew Gold staat in het basisboeket bij de letter T. Maar eerst Cyndi Lauper en Time After Time.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller
0: dan snel, zonder te remmen, Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
10: Sportief.
11: Oké.
10: Okay. Betrouwbaar.
11: Oké.
10: Okay. En zuinig.
11: Oké. Okay.
10: Sorry?
11: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
12: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
14: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
19: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Drift Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was. Zelfs als er een nieuwe president komt, vindt premier Jetten. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jetten. Ook in Den Haag mag de horeca langer open blijven als Oranje op het WK tegen Tunesië speelt. Die wedstrijd is over een maand en begint om 1 uur 's nachts. Voor kroegen die om 2 uur dicht moeten is dat te laat en daarom wordt een uitzondering gemaakt. Ook in andere plaatsen zoals Amsterdam en Rotterdam mag de horeca langer open blijven. De grote schermen zijn niet aan te slepen voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden op 20 juni. Dat is de enige groepswedstrijd die vroeg begint, al om 7 uur 's avonds. Sommige verhuurders zijn daarom voor die dag al door hun schermen heen. De 2 andere wedstrijden van Oranje zijn om 10 uur 's avonds en om 1 uur 's nachts. En de NOS mag van de Tweede Kamer geen rekening sturen naar horecaondernemers die het WK-voetbal aan hebben op schermen in hun zaak. De partijen vinden dat onzin, omdat het uitzenden van de wedstrijden al met gemeenschapsgeld is betaald. Het kabinet moet daarom ingrijpen. Nu moet de horeca nog een licentie van minimaal €247 per jaar betalen. Veronica weer, dat is kort. Het is zonnig en zomers met 20 tot 27 graden.
1: Oh.
11: Je bent er stil van?
1: Ja, ik werd er even stil van, ja. Veronica verkeer door Flitsmeister met 3 langste vertragingen op dit moment. De A1 Hengelo richting de grens, 10 minuten. De A4 Rotterdam-Den Haag vanaf Schipluiden, 21 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven vanaf Tilburg Centrum Oost, 14 minuten.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
24: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
23: En met extra korting. Zullen we?
24: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
25: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
26: Klopt, minstens 2 dagen per week.
25: En jij?
26: Ik meestal maar 1 keer per maand.
25: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
26: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
27: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
28: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
29: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
30: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
29: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
30: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
31: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
32: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
33: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent...

Ja, voorbij de thee hoort natuurlijk eigenlijk wel Tubular Bells van Mike Oldfield. Jacco die zegt er ook nog bij, ik weet dat het nummer 25 minuten duurt, maar een deel moet toch kunnen. Nou, we beperken ons even tot de UK single version, want zo is die ook uitgebracht als single in het Verenigd Koninkrijk. En ja, Tubular Bells is eigenlijk meer gewoon een langspeelplaat die maar door en door en door liep. En dan draaide hem om en had je ook nog een part 2 die ook 25 minuten duurde. Dus ja, dat hebben we niet gedaan. Maar wel echt een mooi liedje. En het doet natuurlijk heel erg denken aan The Exorcist. En als je iets jonger bent aan Bassie en Adriaan.

0: 1000 miles op Radio Veronica. Vanessa Carlton met zometeen Culture Club, Time, Clock of the Heart en ook Tennessee Whiskey van Chris Stapleton komt voorbij.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld?
15: Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
17: Honda, the power of dreams.
18: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
19: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Ja, het weer. De zon schijnt en is ook wat sluierbewolking. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Veronica verkeer door Flitsmeister vielen op de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grens 11 minuten. De A27 Breda-Gorkum vanaf Hank. 19 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven vanaf De Baars. 25 minuten door een auto met pech.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Wout en Frank.
20: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
21: En nu
20: Sander Hoogendoor.
21: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
22: Veronica. Goedemiddag, Sander. Een nummer die ook absoluut niet mag ontbreken in het basispakket is een van mijn lievelingsnummers. En dat is Tennessee Whiskey van Chris Stapleton.

Heart. Oftewel je circadiaanse ritme. Time, Clock of the Heart van de Culture Club en daarvoor Tennessee Whiskey. Dat is inderdaad een klein beetje toxic. Maar dat is niet ergens van Britney Spears komt. Dit is het basispakket. Bij Radio Veronica nog de hele week. En vrijdag de top 100, hè? Heb je hem al in je agenda gezet?

Wat een album was dit. Trudy Echo stond erop, Paolo Nutini. Wat een fijne muziek heeft hij sowieso gemaakt. Dus terecht dat hij bij de T stond in het basispakket van Through the Echoes. De T is ook van The Thrill Is Gone van B.B. King zometeen. Ja, zegt dat wel. En ook Rod Stewart is er dus bij. Je hoorde hem al. Tonight I'm Yours in het basispakket. Radio Veronica, goedemiddag.

0: De beste muziek aller tijden.
1: Dit is het basiskapet.
0: Wat? Dit is het basispakket.
1: Op Radio Veronica.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
7: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld super saleweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
8: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
20: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de jaar van Jumbo.
22: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
23: Een nieuwe grill. Op ons terras.
24: Sorry, het is WK.
23: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
25: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
0: Gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
14: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat zegt premier Jette bij de opening van een veiligheidsconferentie in Den Haag met politici, wetenschappers en militairen.
18: We need to boost European defense cooperation to ensure we can defend our own continent. And we must do so not to distance ourselves from the US, but to make the alliance more equal and as a result stronger.
15: Een gelijker en uiteindelijk sterker bondgenootschap met Amerika dus. Volgens Jette heeft Europa te lang gedacht dat we voor altijd beschermd zouden worden door de VS. 5 van de 7 goudzoekers die een week geleden vastkwamen te zitten in een grot in Laos bij Thailand zijn gered. De groep zat opgesloten nadat regen overstromingen had veroorzaakt. Bij de reddingsactie hielpen specialisten die 8 jaar geleden een jeugdvoetbalteam uit een Thaise grot wisten te krijgen. In Zeeland waarschuwt zwemmers nu al op te passen voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt die pas eind juni op in het Veerse Meer en het Gevelingenmeer, maar nu is die er al veel eerder. De eerste kruiskwallen zijn al ontdekt. Je ziet ze amper, want ze zijn doorzichtig en klein. Ze kunnen jeuk- en huiduitslag veroorzaken. Het weer dan veel zon, vooral in het noordwesten ook wat bewolking. Het is van noord naar zuid nu grote verschillen, 16 tot 26 graden. En dan de actuele situatie op de weg. Er zijn al wat files, dit zijn de meest opvallende. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens met Duitsland 11 minuten door een controle daar. Dan de andere kant op vanuit Duitsland richting Arnhem op de A12... voor Zevenaar 9 minuten door bergingswerkzaamheden. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 7 minuten extra. En inmiddels is de weg weer vrij na eerdere werkzaamheden. De A58 Breda-Eindhoven voor Moergestel nog 5 minuten extra.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
26: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
27: Mijn internet is vandaag, maar ik wil
28: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
27: Ik wil sneller, zonder te rennen. Vodafone.
28: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
26: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
28: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
27: Ik wil sneller.
29: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
30: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
31: Nog een keer! Papa, sneller!
32: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
33: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
34: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
35: Joehoe!
34: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
36: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
37: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
38: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.

0: Queen, David Bowie, Under Pressure.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Volgens Mike Day, twee grootheden bij elkaar. Tip, luister op YouTube eens naar de a cappella versie van David en Freddy. Fenomenaal. We gaan nu keurig netjes spreken met één woord, hè. U.
3: Ja, u. Utoyeren.
0: Eindelijk gaan we utoyeren. Alleen maar titels met de letter U. En daar moet je mee opschieten, want als wij klaar zijn, is de U ook klaar.
3: Serieus? Hebben we maar 2 uur U? Oh, dat, oh, nou, ik zou zeggen, typ alsof je leven ervan afhangt.
0: Ja.
3: Anders heb je het moment gemist.
0: Ja. Welke titels ken je eigenlijk met de letter U, behalve Upside Down van Vanessa? Wel een goede outsider is trouwens, want vorige week vertelde je Caroline nog dat als jij toch ooit één bekende zangeres had willen zijn, dat
3: voor een dag.
0: Dat Vanessa was.
3: Ja, en dan ging ik op een terras zitten met een gewoon lekker happy. Ja,
0: en hopen dat de rest vanzelf ging.
3: Carrière maken,
0: ja, ja. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld nog een Upside Down van Diana Ross. Ik zit ergens in mijn hoofd ook nog wel te denken aan een prachtige van The War on Drugs. Want dat lijkt een beetje op Under Pressure.
3: Ja, Under the pressure, ja.
0: En voor de rest zie je

0: Even een tijdje tourlopen doen. Oh, we zijn van een boybandje die ook een hit mee had. En doet dan net alsof ik niet weet dat het best live is, weet je wel.
1: Omdat je dat hele genre natuurlijk niet kent.
0: Ja, ik ken
1: incredible DJ.
0: Ik ken helemaal niemand uit die boybands. Uptown Girl, de originele versie. Dat weet ik dan weer wel, is van Billy Joel. Heerlijk nummer, Joost. Hiro zegt, ja, die wil ik horen. Ties vindt dat ook een goed idee. Theo ook. En Angelique, die zegt, Use Somebody vind ik ook leuk. Kings of Leon, Umbrella, maar vergeet vooral Uptown Girl niet van Billy Joel.
1: Zo is het.
0: Dan nog even terug naar Uptown Top Rankin van Altera en Donna. Klassieker die toch vergeten zou kunnen worden. En dat mag niet. Dus ik ben blij dat jullie hem gedraaid hebben. En Casper zegt, vind ik een van de lekkerste platen die er is. Vooral met dit weer.
1: Zo is het.
0: Ja, met dat om maar eventjes gedaan. Ik zag net wat post binnenkomen van Nick.
1: Ja, maar ik wilde meteen bellen. Maar ik denk dat hij druk is. Dat hij gauw even deze erin gegooid heeft in de app. En vervolgens dacht ik moet nu weer werken. Want hij neemt niet op. Hij had zo'n goede plaat. Was hij niet alleen in overigens hoor. Probeer hem terwijl ik dit zeg nog te bellen. Want misschien neemt hij nog op, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar ook Pieter Kanters zei dit is een tijdloze klassieker. Mm. En Roy de Goeie zei het beste nummer van de 90's. En ook Milan Tetro dus exact dezelfde zin. Beste
2: en
1: nummer.
2: Dit is een oude...
0: En ik ken nog een DJ die toen in dat comité zat. Met allemaal andere DJ's.
1: Ja?
0: En die zei, we moeten hier een alarmschijf van maken. Want dat kan nog wel eens nummer 1 worden.
1: Was het Jeroen?

eerst over na te denken, maar dat is wel zo. Een van de allerbeste 90's. Massive Attack en Unfinished Sympathy, die inderdaad nog eventjes Massive heette. Omdat er ook ergens een oorlog uitbrak. En toen vonden ze de naam Massive Attack een tikje minder. Laten we zeggen correct. Dat wist Nick ons nog te vertellen. Milan Tetro, Roy de Groei, Pieter Kanters, ze waren allemaal voor de Unfinished Sympathy van Massive Attack. Kings of Leon.

0: was dus ooit de nummer van Rick James, Super Freak. Ja. En wij zeiden, you can't touch this. MC Hammer trok zich daar helemaal niks van aan. En hij samplede het, eigenlijk staat het liedje dus twee keer in ons basispakket. Want Super Freak van Rick James staat er ook in Hammer. Even een jaartje of drie. En dat was het wel, hè, met MC Hammer. Het was super en uit.
1: Hij stond natuurlijk ook uren op die broek te strijken. Dus ik begrijp wel dat hij daar een paar jaar optreden dacht, laat lekker gaan.
0: Ja, dat is waar,
1: geld wel verdiend.
0: En dat krankzinnige dansje wat hij had. Dat hij van links naar rechts in beeld vloog. Ja, dat is
1: het is schuipende bewegingen.
0: Ja. Ik heb het nog eens geprobeerd, maar dat viel toch, ook in mijn atletische dagen, viel toch niet mee.
1: Nee, maar dat valt ook niet mee, hè? Nee, ik zou helemaal niet aan Michael Jackson beginnen als ik jou was.
0: Nee, daar begin ik ook niet aan, nee. Dat is een excellente danser natuurlijk. Ja. En die begon in zijn jeugd al te oefenen bij filmpjes van Fred Astaire. Die kon ook best goed dansen, ja. Can't touch this Hammer. Ja, dat ene verhaal wil ik altijd vertellen. Maar omdat ik het altijd vertel, zou jij het een keer willen doen?
1: Nee, ik weet het alweer niet meer.
0: Oprah Winfrey.
1: Ja, zeg me niks.
0: Oh, heerlijk. Kan ik het verhaal toch gewoon nog een keer vertellen? Ik heb toch ooit een interview gezien met hem door Oprah Winfrey. En hij was helemaal berooid. Het was over en uit aan de bedelstaf. Het was allemaal kloten. Hij was er helemaal niet meer. En die Oprah Winfrey, die zegt, wat triest allemaal en wat vreselijk. Ik wilde nog best met hem meeleven. Tot hij zei, ik heb nog maar $1 miljoen.
1: Dat was het, ja.
0: Nog maar $1 miljoen. Goed, ineens had ik geen medelijden meer met hem. Deze komt binnen en ik wil daar niet al te arrogant over zijn, maar hier wil ik eigenlijk al niet eens meer een radioreferendum aan wijden, maar grappig is die wel.
1: Wel een knijter.
2: Het stinkt hier van de muggen.
0: En nieuwslezers.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting.
7: Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
0: Het is iets over 2:30. Siets, heb jij voor ons het allerlaatste nieuws alsjeblieft?
10: De WK-selectie is bekend.
0: Oeh.
10: Bondscoach Ronald Koeman heeft daarin geen plek voor onder andere Jeremy Frimpong, Kees Smit en de geblesseerde Stefan de Vrij. Wel in de selectie, naast alle vaste namen, de net van een blessure teruggekeerde Memphis Depay, Justin Kluivert en Jurriën Timber, die zelfs nog herstellende is. Ook naar het WK gaat Martin de Roon, die al 2 jaar geen interlands meer speelde. En aanvaller Crescencio Summerville, die nog nooit voor het Nederlands elftal speelde.
0: Okay. Denk je dat hij Malen in de spits durft op te stellen?
10: Ja, we hopen het toch wel een beetje, Rob, want die laat het wel zien in Italië. Maar Weghorst zit er ook bij.
0: Pinch hitter, zullen we dat maar zeggen.
10: Ja, de enige van Ajax, hè, en van PSV alleen Guus Til. Van Feyenoord geen enkele speler.
0: Zo. Nou, Siets, bedankt voor deze selectie. Hoe is het op het Nederlandse wegennet en staan we er al in?
10: Nee, het is vrij rustig eigenlijk momenteel. 2 files die opvallen, dat zijn grenscontroles. De A1 Hengelo richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal Zuid 12 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 13 minuten. Dankjewel.
0: U2 door Vela gevraagd. Unforgettable Fire.

0: zal ze wel noemen, maar dan krijg ik het verwijt weer dat ik het intro aan Gort geluld heb. Dus dat zal ik niet doen. U2, Unforgettable Fire. Ik vertel straks wel wie het allemaal heeft aangevraagd.
1: Hele

0: netjes aan tot daar.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Nou, even een aanloop nemen.
2: Ja.
0: Daar gaan we.
2: Sjaak. Pols. Zal ik verder gaan?
0: Ja, joh.
2: Oké. Sjaak Pols zegt muzikaal meesterwerk. Laurens Buring zegt mooiste nummer van U2. Dylan Beentjes die zegt Unforgettable Fire van U2. Alsjeblieft, zeg. Ja. En dan zeggen dat ook zeggen Marja, Harry Lammerdink, Basi, Hans, René van Kuik, Jeroen Hoogland, Jean-Paul de Ruiter, Ed, Henk, Stevie Solo, Saskia en nog een Henk. En dan heb ik gewoon de laatste greep van het laatste half uur gepakt.
0: Ja. Stevie Solo vind ik interessant.
2: Ja, vind ik ook interessant.
0: Marijke, even een kleine dienstmededeling. Die vraagt aan Mia en Bobby McKee van Janice. Die hebben we gehad. Deur Donderen van Normaal hebben we ook gehad. Groove is in the Heart van Delight ook. En I Just Might van Bruno Mars ook. En I Just Might zelfs nog wel een andere van Bruno Mars draaien. Maar die heeft een heel belangrijk gegeven. Een titel startend met een U.
2: Ja.
0: En daar zijn wij. Dus al die andere liedjes die zijn inderdaad al geweest. Dus vanaf de U. En we hebben niet zo heel lang een uurtje of twee U. Uurtje of twee voor de letter U. En daarna gaan we met Wouter Frank het V bijeen drijven. Dit is een mooie cultklassieker van The Church. Voor onder andere Martin Doren, Under the Milky Way. Sometimes.

0: een goed momentje voor...
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het Radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Hij kent nog een Upside Down, hè? Upside Down van The Legend Vanessa. Wel of niet is het radioreferendum, laat het me even weten via de app van Radio Veronica. Upside Down, Jermaine Helden, die Bernard Edwards en Al Rogers die het nummer geproduceerd en geschreven hebben, zal nagenoeg veel werk van ze voorbij komen. Dat is zeker waar. Paula die vraagt zich af of ik Under Pressure al gemist heb. Die van The War on Drugs heb je nog gemist. Die andere van Queen en David Bowie hebben we gehad.
4: Ja, zeker.
0: Ja, deze was van The War on Drugs, niet?
4: Dit is Under Pressure. Dus ik gok Queen en David Bowie. Maar die hebben we dus al gehad.
0: Okay, Stevie Solo zegt Stevie Solo. Tjaak was jong en alleen. Dus Stevie was solo. Een mailadres was geboren. The Church, Under the Milky Way. Daar is veel over te doen. Sylvia van Deutenkom, Pieter Ewoud, John Dam, Martin Doorn, Dick, Berry, Erik, Ben Meijn en Jan, Theo Boers. Maar het is wel leuk, hè, want het is ook weer zo'n liedje waarvan je denkt... zijn daar veel liefhebbers van? En dat is dan het geval. Dat is mooi. Genieten van de fantastische muziek. Luisteren vanaf Bonaire, zegt René van der Vliet. Een Upside Down van... wat zou jij zeggen? Wat zou jouw persoonlijke...
4: Ik zou toch zeggen ja.
0: Ja?
4: Oh.
0: Ook deze zie ik heel vaak binnenkomen. Zet er ook nog even een streepje bij voor mijn moeder. Die vindt het ook mooi, hè? Creedence Clearwater Revival.

0: Voor Maureen maakte die vandaag het verschil. Ah, wat heerlijk, mijn dag is weer goed. Creedence Clearwater Revival en Up Around the Band. Ook voor Nienke, Birgit, Gijs, Mark, Martin, Stefan, Hans en zo. We gaan zo meteen verder met de letter U. Voorlopig slecht nieuws nog voor Vanessa, hè?
1: Ja.
0: Ja, meer down dan upside.
2: Veronica. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
2: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: het een tikkie anders doet.
1: Joehoe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Oranje fans opgelet.

0: tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
0: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Chris?
2: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 3:00.
12: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam.
13: Hoi.
12: Een Nederlandse mijnenjager gaat voor de NAVO naar de Middellandse Zee, zodat het schip alvast klaar ligt als er een missie in de straat van Hormuz bij Iran komt. De NAVO wil daar pas zeemijnen opruimen en schepen beveiligen als Iran en Amerika een akkoord hebben over het beëindigen van de oorlog. Er zijn zorgen over Chinese technologie in sommige stadsbussen, meldt RTO Nieuws. Die wordt vanuit China geüpdate en het is in principe mogelijk dat China de bussen op afstand uitzet, geeft staatssecretaris Bertram toe. Die zegt er wel bij dat het nog nooit is gebeurd. Ze wil samen met provincies kijken of ze voortaan beter andere bussen kunnen kopen. En verrassende keuzes van bondscoach Ronald Koeman voor de WK-selectie. Er is geen plek voor vleugelspeler Jeremy Frimpong en ook niet voor talent Kees Smit. Juist wel erbij zijn middenvelders Mats Wiever en Guus Til, net als Martin de Roon, die ruim 2 jaar geleden voor het laatst in het Nederlands elftal speelde. Aanvaller Crescentio Summerville debuteert in de selectie. Over 2,5 week speelt Nederland de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Het weer dan, veel zon, soms wat wolken en grote temperatuurverschillen. Het is nu 17 graden in het noorden, 22 in het midden en 26 in het zuiden. Morgen zonnig dan 22 tot 28 graden. Verkeersinformatie, bijna 20 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 10 minuten door een controle daar. Dan de A22 Velzen-Beverwijk voor Beverwijk-Oost. 7 minuten, rechterrijstrook is dicht. A50 Arnhem-Os voor Ravenstein. 25 minuten extra. En een ongeluk gebeurt op de A59 Den Bosch-Zonzeel. Voor Waspik 19 minuten extra. Rechterrijstrook is daar dicht. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
19: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: ook blij mee, hoor, dat het een hit werd.
1: Ja.
0: Ik heb het best wel vaak gehoord. Ik vind het nog steeds mooi. Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge.
2: Radio Veronica. Het basispakket.
0: Mark de Boer, een tijd voor nu in het basispakket. Dat wil zeggen Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Ik ga jullie niet allemaal noemen, het spijt me. Want het, dan is het zo 4 uur en dan zijn we door alle uurtjes heen. Maar ik zeg allemaal even u tegen jullie. Dankjewel voor het stemmen op deze Under the Bridge. En heel veel andere liedjes moeten er ook nog voorbij komen. Uncertain Smile bijvoorbeeld, Unchained Melody. We kunnen nog alle kanten op. Laat het maar even weten, het gaat over de letter U. Hoe gaat het op dit moment met Vanessa? Want daar moeten we zo meteen dan ook maar even een oordeel over
3: vragen. Ja, het kantelt nu weer een beetje, want de groep Rickard heeft zich net gemeld met 17 collega's. En nu wordt het toch wel weer een beetje spannend.
0: Tellen we ze alle 17?
3: Ja, ik tel ze alle 17, alle 17. Zo ben ik.

0: Gijs, neem je veldbed maar weer mee vanavond. Want Up Where We Belong hoort er natuurlijk ook in.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: In het radio referendum Vanessa en Upside Down. Dizzy, does it make me? Oh, wat als ik dit uur u moet kiezen tussen Vanessa en Uncertain Smile, dan sneuvelt Vanessa. Sorry.
3: Dat is ook eigenlijk wel de samenvatting eigenlijk. Een heleboel mensen dragen Vanessa best een warm hart toe, maar zeggen toch van, nee. En het is close. Ja, 46%. Nee, 54%.
0: Maar je hebt eigenlijk die 17 meegeteld, maar er was ook nog iemand die zei, ik tel voor 100. Ik wil 100 stemmen. Nee, die 17 collega's namen je wel serieus.
3: Ja, omdat alle namen erbij stonden.
0: Ik heb ook nog post gekregen van Wietske.
4: Van de week in het ochtendprogramma hadden jullie het erover dat een man soms onnozele dingen doet, omdat hij onder de indruk is van de schoonheid van de vrouw. In het kader van het liedje van Vanessa denk ik ook dat zij daarom zo'n enorme hit heeft gehad. Maar doe mij de kostbare radiotijd maar voor het prachtige liedje Under the Bridge van de Peppers. Groetjes,
0: Wietske. Die hebben we geregeld voor je. Under the Bridges is goed terechtgekomen, zullen we zeggen. Dus over het algemeen dus een...
3: Wietske is een muziekliefhebster, dus die geven een plaat van platenzaak.nl. We bellen er straks wel even.
0: Is goed. Onder de indruk, ondersteboven van Vanessa. Ja, maar dus op verkeerde gronden horen we van Wietske.
5: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z. Dit is het basispakket.
6: Bij Radio Veronica.

0: You got to look, Prince en Sheena Easton. Put the
1: music on. Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket.
2: Letter U op Radio Veronica.

0: Ze hebben veel uurtjes trouwens op hun repertoire staan, de mannen van Muse. Ik heb al tegen Gijs gezegd, veldbed erbij vanavond, want het wordt overwerken.
1: Ja, nou, ik ben blij dat we dat uurtje hebben bij Gijs, want daar kunnen we nog veel in kwijt.
0: We gaan naar de Righteous Brothers.

0: uit de film Unchained. Daarom heet hij ook Unchained Melody. De Righteous Brothers. Van de opbrengsten hebben ze best een aardig righteous huis kunnen kopen. Haha,
1: de bing,
0: de bong, de bong, de bong, bong. Er zijn mensen die moeten denken aan de film Top Gun. Maar dat is toch, denk ik, You Would Last That Loving Film. Dit was uit Ghost, meen ik meteen.
1: Ghost, inderdaad, ja. Met Patrick Swayze.
0: Oh. En Demi Moore.
1: Ja, inderdaad, ja. Maar veel romantici, hè?
0: Ja.
1: Iedereen met hartjes, Unchained Melody, Marion, Wilma, Astrid Ketelaars. Henriette zegt, ach, liedje van mijn man en mij. 6 juni zijn we 40 jaar getrouwd,
0: die,
1: nog steeds.
0: Oh, staat er ook echt?
1: Ja, staat er ook echt, daarom zeg ik hem. Ja. Maar ook Petri, Roserie, Maureen, Yvonne, Andrea, allemaal, oh, hartjes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Had je hem afgemaakt nog, Harriet? 6 juni zijn we 40 jaar getrouwd. Nog steeds lid van elkaar. 3 dochters verder. Ja, het is soms nog echt waar ook. Ja, ja. Ja, deze Unchained Melody van de Righteous Brothers is gewoon ook in de jaren 90 weer een hit geworden. Maar dateert uiteraard uit de jaren 60. Mark Ronson aan de ene kant. Bruno Mars aan de andere kant. Here is

0: Mark Ronson, Bruno Mars en Uptown Funk voor heel veel mensen. Zometeen, Siets, heb jij hier weer de eer om Nederland te vertellen wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Ja. En wat zit er onder andere in?
1: Het gaat over een confrontatie tussen Nederland en China.
0: We gaan over een minuut dit allemaal horen. Het is de reclameminuut.
2: De reclameminuut.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
7: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Het is inmiddels ietsjes over 3:30. We worden bijgepraat over de situatie van Nederland in de wereld. Het China. Wat voor confrontatie gaan wij aan met China?
1: China zegt het Nederlands oorlogsschip te hebben verdreven in de Zuid-Chinese zee. Volgens het Chinese leger was het fregat illegaal een eilandengroep binnengedrongen. De eilanden worden bezet door China, maar ook Taiwan en Vietnam claimen ze. De Chinese marine en luchtmacht zijn uitgerukt om het Nederlandse schip weg te krijgen.
0: Wat lagen we daar te doen?
1: Ja, waarschijnlijk de boel in de gaten houden.
10: Oh, oh, oh.
0: En een schelde speldenknopje. Ziet, hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet?
1: Het begint nu wel drukker te worden. Begin van de spits, 40 meldingen nu. Dit zijn de meest opvallende. A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar wordt nog steeds gecontroleerd. Vanaf Oldenzaal-Zuid 19 minuten extra. A50 Arnhem-Oss voor Ravenstein ook 19 minuten. En bergingswerkzaamheden op de A59 Den Bosch-Zonzeel voor Waspik. Een vertraging van 18 minuten.
0: Nog even namens goede vriend. Staan wij erin?
1: Nee, het valt nog mee.
0: Valt mee. Wat dan? Nou. Als deze jongens voor elke aanvraag een dubbeltje zouden krijgen.

0: zelfs gewoon piano gespeeld in bureaus. Kun je nagaan. Dat was Doreen. Lekker, mijn bureau is weer even een piano. Ja, Jules Holland was degene die dit inspeelde. Jan-Willem Deun zegt sowieso een certain smile. En dan natuurlijk de Jules Holland versie. Helemaal goud of fout van oud.
1: Voor mij goud.
0: Ja, ik noem even een paar mensen. Lynn, Marie, Michiel, Henk, Jacomien, Paul. Ja, allemaal wilden ze dit nummer horen. Een certain smile van de echt een absolute klassieker. Hè. Mooi, hè, want weet je dan niet altijd. Maar nu weet je het zeker. Zo ontzettend vaak aangevraagd. Marian van Wijk zegt, ik heb dus Uncertain Smile helaas pas 3 jaar geleden ontdekt. Veel te laat dus. En het is nu inmiddels mijn nummer 1. Zijn er ook nog teleurgestelde klanten? Tuurlijk. Die heb je altijd.
2: Hey Rob en Caroline, ik ben toch wel behoorlijk teleurgesteld.
1: Behoorlijk wat?
2: Ik had aangevraagd Under My Thumb van de Rolling Stones. Ik hoop toch dat jullie die gaan afspelen. Want dat is gewoon echt eentje die hoort gewoon in de basislijn.

0: Beste karaoke nummer ooit gemaakt, zegt Tara Bron. Natasha Bedingfield en Unwritten. Sinds jij weet veel over voetballen, speelt Ronaldo gewoon nog op het WK?
1: Ja, hij gaat gewoon weer mee.
0: Echt hoor. Nou, het is toch de letter U in plaats van de O. Deze is namelijk net aangevraagd door Ronaldo. Het zal wel niet dezelfde zijn, maar dat hij nog steeds voetbalt is wel unbelievable.

0: Po hebben we er behoorlijk in gehad, want we hadden maar 2 uur voor de letter U. Maar ik heb Gijs al op de app voor vanavond dat hij moet overwerken. Want we moeten nog veel draaien. Us and Them moeten we ook nog hebben.
1: Tuurlijk.
0: En overigens, voor iedereen die een Belle Histoire heeft aangevraagd, dat zijn er ook nogal wat.
1: Ja.
0: Het is een beetje onnatuurlijk, maar die hebben we gehad bij de letter B.
1: Ja, want lidwoorden,
0: ja.
1: Die tellen we niet mee.
0: Behalve de. Maar dat was de naam van de band, ja. Hé, we hebben van de drietje heel veel aangevraagd de afgelopen uren ook. Under the Boardwalk, daar hebben we 3 versies van. Naast die van de Stones, maar die tellen even niet mee. The Drifters, de originele Tom Tom Club hebben wij. En ja. Bruce Willis.
1: Ja.
0: Heb jij

0: zeggen, je hebt zitten tellen, hè?
1: Ja, ik heb even zitten. Nou, ik heb gekeken naar het aantal pagina's. Tom Tom Club begon ik mee. Leuk aangevraagd. Maar die werd al keihard ingehaald door Bruce Willis.
0: Yes.
1: Die heeft echt wel 4 pagina's aan verzoeken. Maar de Drifters hebben echt...
0: Ja?
1: Ja, die zijn daar nog serieus overheen gegaan. Dus dat is hem geworden.
0: Warren Willis is de Drifters de weg.
1: Ja.
0: Had toch een eerbetoon kunnen zijn toen ik aan Bruce Willis gaat F.

0: Frank, die geven antwoord op de vraag: wat is de meest exotische plek waar je ooit gezoend hebt? Oeh. Of meer?
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi
1: wonen. Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Odido. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
12: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
11: Vertrouwd sinds 1999.
13: Sportief.
14: Oké. Okay.
13: Betrouwbaar.
14: Oké.
13: Okay. En zuinig.
14: Oké. Shun.
13: Sorry?
14: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
15: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: 299 euro en dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 378 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo bel simpel kan het zijn.
10: Bel simpel, zet de tijd op 4 uur.
11: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 4 uur.
12: Oh, en daar is Siet Roskam. Goedemiddag. Als Amerika en Iran tot een akkoord komen over het beëindigen van de oorlog... stuurt Nederland een mijnenjager naar de straat van Hormuz. Die wordt onderdeel van een NAVO-missie om zeemijnen op te ruimen en schepen te beschermen. Om alvast in de buurt te liggen gaat de mijnenjager eerst naar de Middellandse Zee. Memphis Depay en Jurriën Timber gaan met Nederland mee naar het WK voetbal. Lang was onzeker of ze mee konden vanwege blessures. Depay heeft sindsdien nog geen volledige wedstrijd gespeeld, maar bondscoach Ronald Koeman wil hem er graag bij.
13: Ik had liever nog iets eerder willen juichen, ja, dat het eerder was gebeurd. Maar hij gaat vannacht, tenminste wat ik begrijp van Memphis zelf, vanaf het begin spelen. Dus ja, afwachten.
12: Dat is vannacht bij zijn Braziliaanse club Corinthians. Jurriën Timber herstelt nog van zijn blessure. Als hij het toch niet redt, kan Koeman nog iemand anders oproepen. En succes voor tennisser Jesper de Jong op Roland Garros. Voor het eerst heeft hij de derde ronde van dat Grand Slam toernooi in Parijs gehaald. Hij won in 3 sets vrij makkelijk van de Italiaan Federico Cina. De Jong was helemaal niet in vorm tot Roland Garros begon, maar is nu de laatste overgebleven Nederlander. Dan het weer zon en soms hoge bewolking bij van noord naar zuid 16 tot 27 graden. Morgen veel zon en wat warmer. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Begin van de avondspits met een paar files die nu opvallen. De A12 Arnhem-Den Haag voor knooppunt Oude Rijn nog 11 minuten na een eerder ongeluk is de weg daar weer vrij. Dan de A20 Hoek van Holland-Gouda voor knooppunt Gouwen 20 minuten extra. En tot slot de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 10 minuten.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
14: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
14: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
16: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
16: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
18: Dan gaan we vieren.
16: Aldi.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
18: Dat is nog eens voordeel.
17: Ja, dus...
19: Aldi.
20: Helemaal los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
24: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
26: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
25: Ai, de man met de hamer.
26: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
27: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
28: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl. Let's go!
11: Dit is Radio Veronica.
10: Het basispakket.
29: Dit is Veronica.
30: We gaan beginnen met de nieuwe letter. Welke letter hebben wij, Frank?
31: We hebben de letter V. Heb jij een goede suggestie voor een plaat die begint met de V voor in het basispakket? Geef het nu door via de Radio Veronica app.
30: Bijvoorbeeld A Few to a Kill.

0: de V van A Few to a Kill. En dat is het prille begin van een letter waarvan ik dacht, zijn er veel titels? En inmiddels kijk je in de app en denk ik, ja, die zijn er.
1: Ja, er zijn er heel veel. Ik noem zomaar even een Viva Las Vegas van Elvis Presley. Komt Mark Meeuwse mee. Vienna natuurlijk, Ultra Fox. Ja. Dankjewel, Marius, voor het doorsturen. Die komt overigens meerdere keren binnen. Coldplay, Viva La Vida. En dat zijn allemaal van die platen, die moeten we zeker draaien en horen echt thuis in het basispakket.
0: Ja. Ja, vandaag, van Bakermat. Venus, Shock and Blue, zei die al?
1: Nee, heb ik nog niet gezegd.
0: Hadden we nog iemand teruggebeld?
1: Zeker, ik heb Tobias aan de lijn. Hallo Tobias, goedemiddag.
2: Hey.
1: Hard aan het werk op dit moment. Wat voor werk doe je?
2: Zeker, ja, ik werk in een laboratorium voor de voedselsector.
1: Voor de voedselsector, zei je?
2: Yes.
1: Ja. Dat is wel lekker, want dan kan je de radio lekker hard aanzetten.
2: Zeker, ja, de hele dag door.
1: En lekker met je collega's puzzelen wat er in het basispakket moet. De V, jij was er echt als de kippen bij.
0: Een van de eerste was.
1: Sterker nog, hij was de eerste die een berichtje stuurde. Wat moet erin met de V in het basispakket?
2: Ja, Ventura Highway van America.
0: Kijk, en dat vind ik heel erg leuk. Want dit is een autorijliedje. Dit is voor mensen die nu in een auto zitten, is dit helemaal mooi. Het is gewoon lekker, een beetje aardig weer. Een beetje om je heen kijken, een beetje ontspannen. Een beetje toch een lichte glimlach op je gelaat zonder dat er wat gebeurt. Het leven is mooier met dit soort liedjes. Dankjewel, man.
2: Ja, geen probleem.
1: Doei, Tobias. Werk ze.
2: Bedankt. Hier, joh.

big glimlach voor Ventura Highway. Geweldig. Dus ik ben blij. Dankjewel aan diegene die hem heeft opgegeven.

0: verbaast me ook helemaal niet. Voedevoel, Abba, bij de V in het basispakket. Bij deze is hij toegevoegd. Jij had een goede voor ChatGPT.
1: Ja, zeker. Want zojuist kwam de Chaplin Band binnen met Il Viero. En toen vroeg ik me af, ik denk, ja, moet hij nou bij de I of moet hij bij de V?
0: Il Viero.
1: Il Viero van de Chaplin Band, ja.
0: Veliero.
1: Jongens,
2: het gaat niet om die uitspraak. Is Il, is dat een lidwoord of niet?
0: Il Veliero betekent het zeilschip, dus Il is een lidwoord. Dus dan hoort je bij de V.
1: Het zeilschip.
2: Ja, dus die kunnen we draaien.
1: Ja, dat is wel heel leuk.
2: Lekker. Wie kwam daarmee, weet je dat nog?
1: Moet ik heel even administratie erop naslaan. Il Viero werd aangevraagd door... Even kijken hoor. Geef me heel even de tijd, hè.
0: Michel.
2: Michel, heel goed. Gaan we van Michel naar Alex. Dag Alex, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ook met een V is Valerie van Amy Winehouse. Waarom is dit een liedje waarvan jij zegt dat hoort echt in het basispakket thuis?
3: Ja, het is natuurlijk... Amy Winehouse hoort er sowieso in.
2: Ja.
3: En ja, dit is een prachtig bekend nummer van haar.
2: Ja. Stel dat je zegt het basispakket is een beetje de lijst van je leven... dan is dit dus ook een liedje van jouw leven.
3: Ja. Ja, ja, zeker.
2: Nou, moet je goed luisteren. Valerie, Amy Winehouse, beste Alex. Hij staat erin, hoor.
4: De beste muziek aller tijden.

0: De meeste Duitsers zijn weer terug, dus we kunnen weer grappen maken. Matthias Reim en Verdammt dat je liep, die is een prachtplaat en is toegevoegd aan het basispakket. Waar ondertussen achter de schermen wel wat paniek was.
1: Er is lichte paniek, we hebben technische problemen. En dat heeft ermee te maken dat onze app overbelast is. Ja, precies dat. Nou, wordt er op dit moment echt met man en macht aan die app gewerkt?
0: Nou, wat ik even moet doen, want ik had technische jongens aan de telefoon, schatten ze
1: dat.
0: Die
1: ja, dat zijn toppers.
0: Die zeiden, je moet even afsluiten.
1: Alle verlichting gaat nu ook uit.
0: En dan moet je weer opnieuw opstarten.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Even kijken. En dan moet ik nu ook nog even deze aanzetten.
2: Windows.
0: Nee, die niet. En dan doet hij het weer.
1: Ja, top. Om even te checken of het inderdaad echt daadwerkelijk allemaal werkt. Nu graag de oproepen. Ik doe meteen even een ballasttest. Noemen ze dat dan ook wel. Stuur dan heel even test naar de Radio Veronica. Maar dat moeten we wel in grote hoeveelheden doen.
0: Ja.
1: Dus echt met iedereen die nu luistert, even test naar de Radio Veronica app.
0: Even kijken, ziet wat zit er zo in je nieuws.
3: Ja, als we het nog doen, vakbonden op gesprek. En Koeman maakt WK-selectie bekend.
0: Zometeen meer.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
16: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
16: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: Veronica Weerbericht.
0: Nou, jongens, dat was even een stapje terug vandaag. Maar nog steeds een prachtige dag. Droog, tikkie frisser dan gisteren. 16 tot 27 graden. Vannacht koelt het af. 5 graden in het noordoosten. 13 op andere plaatsen. En dan morgen gaan we weer op weg naar tropische temperaturen. 27 graden of hoger. 4 minuten over 4:30. Dit is het nieuws met the one and only Sietz Roskam. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De vakbonden mogen het kabinet morgen komen uitleggen hoe zij de uitkeringen en de AOW betaalbaar willen houden. Premier Jette trok zijn plannen in omdat de bonden dreigden met stakingen. Zij willen helemaal geen bezuinigingen, maar dat is volgens het kabinet geen optie. Groningen helpt het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel nog 1 nacht door mensen op te vangen. Vanaf morgen is een andere gemeente aan de beurt die zich heeft gemeld, zegt Groningen. Afgelopen nacht werden 140 mensen naar Groningen gebracht omdat het er in Ter Apel geen plek is. En sinds vanmiddag weten we welke voetballers met Nederland naar het WK gaan. Bondscoach Ronald Koeman had een paar verrassende namen, zoals de terugkerende Marten de Roon, Mats Wiever en Guus Stil. Juist niet erbij is Jeremy Frimpong, zegt Koeman.
1: Het is wel een beeld van dit seizoen dat hij regelmatig geblesseerd is geweest. De laatste keer was nog tegen Ecuador, toen hij inviel en heel snel weer uitviel. En dat is vaker gebeurd.
3: Ja, niet betrouwbaar genoeg dus volgens Koeman. Dat vindt hij wel van Crescencio Somerville. Hij vindt hem ook beter nu. De aanvaller speelde nog nooit voor Oranje.
0: Sietz, nou ben jij van het nieuws.
2: Ja, jij bent Sietz.
0: Jij bent onafhankelijk. Jij bent een geweten, jij bent een feitenkenner. Toch ben ik nieuwsgierig, heb jij een goed gevoel bij dat? Want jij hebt ook verstand van voetbal. Ik hoef niet allemaal details, maar heb jij een goed gevoel bij dit clubje?
3: Nou, er zitten zeker goede spelers bij. Er zitten ook heel veel spelers bij die bij hun club niet echt elke week spelen. Niet de toppers zijn. Nee. En behoorlijk wat jongens die toch nog net uit een blessure komen.
0: Oké.
3: En nog niet echt helemaal fris zijn. Dus het wordt lastig, denk ik.
2: Kun je nu antwoord geven op de vraag?
3: Ja. Dus, nou, ik heb er.
0: Nee,
3: nou
0: ja. Hij zegt eigenlijk: ja, dit is wel een risicootje. Het is geen gelopen race. Zeg maar.
3: Nee,
0: dat zegt...
3: kijk, die groepsfase, dat moet wel goed komen. Want er gaan bijna 3 landen van de 4 door in de meeste gevallen.
0: Ja.
3: Maar daarna wordt het moeilijk hoor. Maar ik hoop het van harte.
0: Oké. Okay.
2: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Het is weer vroeg druk onderweg. Avondspits is met name gaande in de Randstad en in Noord-Brabant. 90 meldingen in totaal, 486 kilometer op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 24 minuten vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer. Daar staan een kwartier te wachten vanwege een kapotte auto. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meern. Daar 8 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond, de afrit daar. 19 minuten vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je in de app van Flitsmeister.
0: Thank you so much. Bye.

0: is Radio Veronica met het basispakket bij de letter V. Oh, dit is zo'n mooie Rick. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, mannen.
2: Hi, Rick. Jij staat in de fabriekshal?
1: Ik ben even naar buiten gelopen.
0: Oh, ja, sympathiek, sympathiek. Welke plaat wil jij toevoegen aan het basispakket met de letter V?
1: Vivo per lei van Andrea Bocelli.
0: Hé, hey, maar die is toch schitterend?
2: Ja, die is prachtig, maar waarom die, Rick?
1: Ja, ik weet niet, ik versta er echt geen bal van, die muziek.
0: Nee.
1: Maar ergens proef je bij Bocelli toch altijd wel de emotie in zijn muziek. En dat vind ik echt geweldig.
0: Ja, we geven gewoon het voordeel van de twijfel. We denken dat het gewoon een hele mooie tekst is.
1: Nou, ik weet niet, ik heb het wel eens uitgezocht. Het gaat in ieder geval over de liefde voor muziek.
0: Ja, ja, ja. Ziet, klopt dat?
3: Ja, en inderdaad, een ode aan de muziek. Het liedje heet dus Ik leef voor haar, maar het gaat niet over een vrouw, maar over de muziek.
0: Kijk eens, daarom hebben we iets. Rick, luister, we gaan hem draaien. Dankjewel en werk ze nog heel even.
1: Ja, jullie ook, hè. Bedankt.
2: Hoi, hoi.

0: Vertigo bij de V in het basispakket. We hebben een uitdaging, een last. We hebben een dilemma hebben.
1: Nou, vriend, mag ik eerst heel even, want je gaat allemaal weer, je gaat veel te snel.
2: Te hard,
1: okay, U2, Vertigo van How to Dismantle en Atomic Bomb. Fantastisch album overigens van U2. Maar ik vind het belangrijk om even de namen te noemen. De mensen die ervoor gezorgd hebben dat deze plaat in het basispakket staat. Bringen Thijs Kooijman, Vera Schipper en Wout de Lange. En Nicole die schrijft nog Vertigo van U2, mogen we natuurlijk niet vergeten. Maar die heeft iemand anders denk ik echt al wel gemeld. Nee, Nicole, want ook jouw stem hebben we gewoon lekker meegenomen.
0: Oh. Nou, dit is het dilemma.
1: Ja, is de V.
0: We zoeken, dit is de V. Ja. Dit is de vogeltjesdans.
1: Ziet, en de handjes
0: dit,
1: in de zij.
0: Wordt dit in een basispakket?
3: Nou, je moet het wel een keer gehoord hebben, toch?
0: Ja, nou, dit heeft iedereen wel een keer gehoord, toch?
3: Dus het hoort erbij.
0: Dus het hoort erbij.
3: Bij het leven.
0: Of is dit fout?
1: Nee, ik vind dat het zeker thuis hoort in het basispakket. Ook als ik de Radio Veronica app een beetje mag geloven. Er zijn heel veel mensen die hier toch wel mee komen, hoor.
0: Ja, kleine poll doen. Even een kleine enquête. Moet dit wel of niet basispakket?
1: Ja, vogeltje ja, vogeltje nee.
0: Vogeltje ja, vogeltje
1: stuur
0: nee.
1: Stuur het even door naar de Radio Veronica app. Vogeltje ja, als je de vogeltjes dan thuis vindt horen in het basispakket. Vogeltje nee, als we het vogeltje af mogen schieten. En we hem niet hoeven te draaien.
0: Even kijken, Stefan, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Wouter Frank.
0: Plantjes water aan het geven, want hartstikke leuk die mooie dagen. Maar die dingen gaan morsdood als je niet een beetje bijsproeit. Dus dat doe je heel goed, Stefan.
4: Daarom.
0: Ja, wat voor planten heb je?
4: Ik heb toevallig nog een kerstboom staan in een potje. Ik ben echt serieus niet aan het water geven.
0: Heel goed. Met kluit.
4: En dus die bewaar ik. Maar ik moest wel denken, want 6 jaar geleden gingen we met de hele wereld naar Tunesië op vakantie. Ja, en toen dacht ik van, wat past er dan goed bij een plaats voor het basispakket met de V? Want ik wil dit jaar wel naar het Gardameer eigenlijk. En ja, dan dacht ik van, dan moeten we wel op reis gaan.
0: Wacht even, je gaat heel snel.
1: Ja. En aan de ene kant hebben we
0: Ik snap hem. Zes jaar geleden zaten we midden in corona. En gingen we niet op vakantie en bleven we thuis. En dat was dan Tunesië. Dat is volgens mij de grap, toch Stefan?
4: Dat is een grap, ja. Maar,
0: Siets die luistert via een satelliet en die krijgt hem nu binnen.
3: Nee, ik snap hem. Maar ik snap dat Gardameer alleen nog niet met deze plaats.
0: Daar wil hij nu naartoe.
4: Nou ja, ik wil gewoon lekker ergens heen. En ik vind Italië gewoon leuk.
0: Ja.
4: Dus daar dacht ik van nog over reizen. En wat is nou een lekkere plaat om te draaien onderweg naar het Gardameer? Dat is natuurlijk voorjaars van Desireless.
0: Nou, en dan gaan we die nu voor je draaien. En dan zeggen we alvast heel fijne vakantie. En thanks, Stefan. Maak er een mooie van.
4: Dankjewel, hey,
0: fijne mis. Nou, en dan gaan we die nu voor je draaien. En dan zeggen we alvast heel fijne vakantie. En thanks, Stefan. Maak er een mooie van.
4: Dankjewel, hey, fijne mis.

0: Het basispakket bij Radio Veronica bij de V. En daar hoort Il Viero, want we hebben vastgesteld... Il is een lidwoord en die doen niet mee. Het gaat om de V van Viero. En daarom staat hij van het Chaplin Band in het basispakket. Ondertussen worden we ook uitgedaagd voor de letter V. Door, eens even kijken, Fred, die zegt nog eentje... maar die durven jullie niet.
1: En dat is?
0: Ja, dat dacht ik, dan ga ik toch even kijken. Ja. Voor de letter V... Voor mij geen slingers aan de wand.
1: Voor mij geen slingers aan de wand. Dat is wel prachtig. Ik moest ook net nog denken aan Voor haar van Frans Halsema.
0: Ja, is ook heel erg mooi.
1: Misschien eigenlijk ook wel een goed basisbekend liedje.
0: We gaan er wel even door met die V. Ja, er is zoveel.
1: Anders zeker.
0: Hoe is het met de vogels?
1: De vogeltjesdans.
0: Ja?
1: Nou, moet je eerlijk zeggen, ik was heel druk met het bijhouden van andere administratie.
0: Maar hebben we nog geen uitsluitsel? Nog niet, hè?
1: Nee? Mag nou, blijf vooral vogeltje ja of vogeltje nee... als je de vogeltjesdans thuis vindt horen in het basispakket.
0: Zo meteen spelen we Woordenjacht. Dat is een vrij hilarisch, hysterisch spel. Je kunt daarbij behoorlijk wat euro's winnen. Als je mee wilt doen met Woordenjacht... stuur dan het woord Woordenjacht naar de Radio Veronica app... en misschien speel je zo wel mee.
1: Wat betreft de vogeltjesdans wel nieuws. Het is het gelijkspel op dit moment.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank... en morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10.
4: Veronica. Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld
10: hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: De keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
23: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
25: Joehoe!
24: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn. Maar nu staat ook je rekening droog.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 5 uur.
3: En het nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
4: Goedemiddag. Hoe moet het nu verder met de AOW en uitkeringen? Daarover praten het kabinet, de vakbonden en werkgevers morgen. Na veel kritiek trok premier Jette zijn plannen in om te bezuinigen op de AOW en uitkeringen, zoals die voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil nu van de bonden weten hoe zij de uitkeringen betaalbaar willen houden. Ook vannacht kunnen asielzoekers terecht in een congrescentrum in Groningen, omdat het er in Ter Apel nog steeds te druk is. Morgen stopt Groningen met de extra nachtopvang. Er zou al een andere gemeente klaarstaan. Voor de lange termijn is nog geen oplossing om asielzoekers op te vangen die niet in Ter Apel terecht kunnen. Amerika trekt zijn troepen terug uit de buurt van Iran als Iran weer schepen doorlaat in de straat van Hormuz. Dat staat volgens Iraanse media in een voorstel van het akkoord waarover al weken wordt onderhandeld. Het moet een eind maken aan de oorlog en de zeeblokkade in het Midden-Oosten. En dan het WK voetbal. Na meer dan 2 jaar keert middenvelder Marten de Roon terug bij de selectie. Bondscoach Ronald Koeman vindt hem de enige juiste vervanger van de geblesseerde Jerdy Schouten om meerdere redenen.
5: Betrouwbaarheid, de positie die hij invult wat andere middenvelders niet kunnen. Ja, en nogmaals, dat was Schouten ook. En Schouten viel weg. Plus het feit, het is een karaktergozer.
4: En die kun je er volgens Koeman dus goed bij hebben. Ook de net uit een blessure teruggekeerde Memphis Depay, Justin Kluivert en Jurrien Timber gaan mee. Het weer dan ook vanavond veel zon. In het westen wel wat meer bewolking. Het is van noord naar zuid nu 15 tot 27 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen is het weer zonnig. Dan weer wat warmer, 20 tot 28 graden. De situatie op de weg is behoorlijk druk, vooral in de Randstad en Noord-Brabant. Wel zijn er weinig bijzonderheden. Het zijn vooral de vaste dagelijkse files. In totaal zijn het er 90. Dit zijn nu de meest opvallende. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 23 minuten. A12 Den Haag Utrecht voor Zoetermeer Centrum 12 minuten. Daarvoor kom je op diezelfde A12 van Den Haag. A12 Den Haag richting Utrecht, als je dus nog een stukje doorrijdt. Tussen Bodegraven en de Meern kom je in 17 minuten extra. Dat komt door een pechgeval. Ook is er nog een ongeluk geweest op de A16. Inmiddels is de weg wel weer vrij. Rotterdam richting Breda voor Dordrecht nog een kwartier extra.
6: Ik heb een update van de vogeltjesdans. Tenminste, die krijg ik nu in mijn scherm.
3: Oh. Ben benieuwd.
6: Ja, hebben een meerderheid voor ja? Vogeltjesdans ja? Oké, op dit moment hebben we vogeltjesdans ja, heeft een meerderheid. Maar je mag toch even zeggen, vogel ja of vogel dood? Nee, wat was dat alweer?
7: Nee, vogel ja of vogel nee.
6: Oh, dat was
7: vogel
6: ja,
7: niet vogel dood, Wout. Dat is natuurlijk heel voor de vogeltjes diervriendelijk.
6: Oké, nou goed. Bij de letter V. Moet deze wel of niet?
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Tuinout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ja, voordat ik hier manager...

0: 99 euro. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd...

Hey Wouter Frank, met René uit Dirkshoorn. Ik zou graag Folk van Madonna willen horen. Ben nu pannenkoek aan het bakken in de keuken. Dus dat lijkt me wel een heel leuk effect hebben als we gaan folken.

0: Madonna en...
1: Schrik me kapot, man.
0: Madonna Vogue is toegevoegd aan het basispakket.
1: Ja, deze kwam ook binnen. Villa Volta.
0: Villa Volta.
1: Ja, snap ik wel, ja.
0: Daar hebben wij hier volgens mij een aantal heel grote fans van de Efteling. Hoort dit dan in het basispakket of niet?
1: Nou, dit is wel een hele bekende tune, hoor.
0: Ja?
1: Weet je nog dat wij met z'n tweeën gezeten hebben in die Villa Volta?
0: Waar hoor je Villa Volta ook alweer?
1: In de Villa Volta.
0: Oh ja, dat is op zich klinkt... Oh, daar weet ik al wat het is, ja.
1: Dat is toen jij op een gegeven moment mijn hand vastpakt, omdat je dusdanig misselijk werd. Dat,
0: Gadverdamme.
1: Ik vond het verschrikkelijk.
0: Ja, ik vond het verschrikkelijk.
1: Alles draaide in die Villa Volta. Mag ik heel veel doorspoelen? Vind je dat goed?
0: Ja, is goed.
1: Want hij wordt natuurlijk nog spectaculairder.
0: Ja, hier was ik mijn eten van die ochtend aan het herkauwen.
1: Ja, klopt. Klopt, ja. Dat weet de persoon voor jou, weet dat nog. Die heeft er nog in zijn haar.
0: Ik heb een Villa Volta. Nee, dat hoort toch niet. Nee, dan gaan we te ver, toch? Maar goed, liedjes die beginnen met de V, die mag je doorgeven via de app van Radio Veronica. En dan gaan we zo meteen verder met de V in het basispakket. Want eerst...
2: Woordenjacht, woordenjacht.
3: Ja, woordenjacht.
2: Ja, woordenjacht. Wat heeft al jou meer gebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
1: Nou.
0: En die lat die ligt hoog, want gisteren ging het fantastisch. Wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Dat is Lily Vaas uit Voorschoten. Dag Lily.
4: Hoi, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ben je er klaar voor?
4: Ja, helemaal. Ik zit er helemaal klaar voor.
1: Ik zal nog een klein beetje uit de doeken doen wat het spel precies inhoudt. Woord voor woord proberen Wout en ik een zin te maken. Nou, die zin die omschrijft een woord.
0: Ja.
1: En jij moet dat exacte woord raden. En wij kennen die woorden vooraf niet. Dus daarom dat we een beetje aan het stuntelen zijn. Niet precies weten van elkaar wat we gaan zeggen. In ieder geval moet dat binnen een minuut. En ieder goed geraden woord is €20 waard.
4: Ja, ja.
0: Zal ik beginnen? Is dat een goeie?
1: Dat hebben wij inderdaad helemaal niet besproken, ja.
0: Nee,
1: laat jij beginnen.
0: Moet ik beginnen? Want ik krijg nu het woord, de lijst met de woordjes. Och, jezus. Nou, oké. Okay. Lily, je bent er klaar voor, hè?
4: Ja, helemaal.
0: 1 minuut gaat nu in. Succes, we gaan ons best doen voor jou. Jouw eerste woord. Hier
1: stap
0: je
1: in
0: als
1: je
0: op
1: vakantie
0: gaat
1: naar
0: heel
1: ver
0: weg.
4: Vliegtuig. Vliegtuig.
1: In
0: de
1: winter
0: kun
1: je
0: hier
1: op
0: naar
1: een locatie
0: beneden sneeuw.
4: skis.
0: Okay. Deze
1: vrouw
0: heeft
1: een
0: bezemsteel.
4: Heks.
1: Aan
0: het
1: eind
0: van
1: een
0: race
1: staat
0: dit.
4: Een vlag.
0: Hier
1: ga
0: je
1: over
0: het
1: water
0: mee.
4: Boot.
0: Dit was niet onze
1: beste. Gisteren 120 euro's weggegeven. Werd de ene naar de andere geraden. Het waren ook moeilijke woorden.
0: Okay.
1: De eerste had je meteen goed. Vliegtuig omschreven we daar. Die tweede, dat was slee. Inderdaad, kwam een beetje gebrekkig vanuit onze kant. Die derde, heks.
0: Ja,
1: die
0: was heel goed. Had je meteen.
1: Jij had het over de vierde, over een vlag.
0: Ja.
1: Aan het eind van een wedstrijd staat de finish.
0: De finish.
1: En waar ga je overheen, over het water? Ja, jij zei een boot, ja, dat klopt ook wel. Maar we bedoelden de brug.
0: De brug bedoelden we.
4: De brug, ja.
1: Ja, ja, ja. Dat betekent toch €40 in de pocket.
4: Ja, ja, joh.
1: Dat is wel lekker, hoor.
0: Weet je, er zijn ook dagen dat je niet wint. Dus bij deze steek je dat in je zak, Lily. Dank je wel voor het meedoen.
4: Ja, nou, gezellig. Graag gedaan.
0: Fijne avond. Doei, doei.
4: Ja, dank je wel. Dag.
0: Doei. Nou, mocht je denken... Je kan ook net even meer. Gisteren gingen €120
1: €120
0: Als je mee wilt doen met woordenjacht... dat kun je eigenlijk heel makkelijk kenbaar maken... door het woord woordenjacht te appen via de app van Radio Veronica. Tussen alle V's van het basispakket kom je dan vanzelf binnen. Misschien doe je morgen wel mee.
5: Met de musical.
6: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket.
7: Op Radio Veronica.

0: Toen we aan die vee begonnen, dacht ik, daar zijn we met een half uurtje wel doorheen.
1: Er komt ongelooflijk veel binnen via de radio, Veronica. En blijf het ook vooral sturen. Welke plaats met de vee moet nou in het basispakket?
0: Ongelooflijk, ongelooflijk. Valerie Steve Winwood is toegevoegd, maar ik zie bijvoorbeeld nog... wat zie ik nog meer binnen? Oh, ik zie zoveel binnenkomen.
1: Nou, ik zag die Volaren net, daar dacht ik ook van. Ik denk, ja, dat is natuurlijk, dat moet er ook wel in. Hebben we Viva La Vida al gedraaid?
0: Nee, hebben we ook niet gedaan. Ook nog niet Viva Las Vegas, Elvis Presley moet ook nog doen. Video Kill the Radio Star. Ach jongens, er is zoveel. Nou goed, Sitsi, wat zit er zo meteen in je nieuws?
2: Nog geen structurele asieloplossing en Amerika noemt uitgelekt akkoord nep.
1: En daarna meer van de V.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
15: vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Vertrouwd sinds 1999.
17: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
19: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
8: Veronica Weerbericht.
0: en we hebben mooi weer gekocht. Vandaag droog, het is ietsje frisser dan gisteren, 16 tot 27 graden. Vannacht koelt het af, graadje of 10, maar dan morgen... we gaan weer richting tropische temperaturen van 27 graden of hoger.
13: Lekker toch?
0: 1 minuut over 5:30 geworden, dit is het nieuws. Siet Roskam, goedemiddag.
2: Goedemiddag, er is nog geen oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens asielminister Van der Brink is de situatie nog steeds dat elke dag naar genoeg slaapplekken gezocht moet worden. Er wordt wel gewerkt aan een plan voor de lange termijn. De jeugdzorginstellingen die betrokken waren bij de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal worden onderzocht door de inspectie. Ook Veilig Thuis wordt gecontroleerd op fouten. Twee moeders worden verdacht van mishandeling van hun kinderen. En Amerika ontkent de inhoud van een conceptakkoord met Iran, waar Iraanse media het over hebben. Daarin zou staan dat Amerika troepen rond Iran terugtrekt als de straat van Hormuz weer open gaat voor scheepverkeer. Een verzinsel, zegt het Witte Huis.
0: Oké. Nou, dan is er... dat is duidelijk, ja. Moet ik ervan zeggen?
1: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Druk onderweg, met name in Randstad en in Noord-Brabant. Er zijn behoorlijk wat files, 109 meldingen, 560 kilometer in totaal. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Kerkdriel, 27 minuten vertraging. De A12 Arnhem Den Haag, tussen Bunnik en Woerden, daar 18 minuten. A20 Hoek van Holland Gouda. Voor Nieuwekerk aan de IJssel, 9 minuten vertraging vanwege kapotte vrachtauto. De A27 Utrecht Breda, tussen Lexmond en Werkendam, daar 22 minuten. En de A50 Arnhem Os. Tussen Valburg en Ravenstein, daar een kwartier. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
20: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Hey Patrick, goedemiddag.
21: Goedemiddag.
0: Net naar de supermarkt geweest, alles is weer in huis. Alles staat in de kastjes, netjes opgeborgen. Koelkastje is weer vol. Nu even je favoriete platen, het basispakket, toch?
21: Zeker weten.
0: Meerdere keren heb je deze band live gezien. Dat moet heel bijzonder zijn geweest. Ik heb je meer kwijt, want dan gaat het over nooit live gezien.
1: Maar ja, wel.
0: Heb ik ze wel live
1: sterker
0: gezien?
1: Sterker nog, ik denk dat wij met z'n tweeën nog gezien hebben. Op North Sea Jazz. het was denk ik een jaartje of 6 geleden of zo.
0: Herstel. Ik heb Jamiroquai ooit wel eens live gezien. En dat was, maar zij zijn goed, denk ik. Hè? Zij zijn, ja, ja, fantastisch, toch?
21: Ja, ik vind van wel. Lekker een beetje funky, een beetje springen, dansen. Goede muziek, goede stem.
0: Oké, okay, en dan zijn we bij de V. En welke wil je dan toevoegen aan het basispakket?
21: Virtual Insanity.
0: Lijkt mij heel logisch. Dat gaan we bij deze doen. Dank

0: La Vie en Rose van Grace Jones. Want La, dat is een
1: lidwoord.
0: Nou, en die doet niet mee, hè? Dus we gaan bij de Vie.
1: Querien van Eck, Ruben Hofman en ook Sanne Oldeheuvel. Zomaar even een greep uit de inzenders van deze plaat. La Vie en Rose, Grace Jones.
0: Laten we zeggen nog een kwartiertje voor Vogeltjesdans aan of uit. Vogeltje, wat is ook alweer? Vogeltje ja, vogeltje, aan. Vogeltje dood.
1: Nee, vogeltje ja of vogeltje nee.
0: Vogeltje ja.
1: Vogeltje ja of vogeltje nee als de Vogeltjesdans het baas bekend.
0: Wat is de tussenstand nu? Is vogeltje aan of vogeltje dood?
1: Ja, Siets houdt het dit vrij nauwkeurig bij.
2: Zegt om het even, het is echt mega spannend. Ik heb nog nooit zo'n spannende race meegemaakt.
0: Ze hebben hier wel eens gebeld voor goede tijden, slechte tijden. Ja. Want zeiden ze, we hebben nu echt even een goede acteur nodig. Ja. En dat ze toen zeiden, dus we dachten aan jou.
2: Ja,
0: nou, goed. Vogeltje aan, vogeltje dood. Laat maar weten.
1: Nee, vogeltje ja, vogeltje nee, Wout.
0: Okay. Harold, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, weet je, het punt is een beetje dat die plaat van jou... die is heel belangrijk voor de letter V. Want die is ontzettend veel binnengekomen. Welke bijdrage ga jij doen?
3: Viva La Vida van Coldplay.
0: Ja, natuurlijk man. Die mag niet ontbreken. Laten we hem snel draaien. Dankjewel en een fijne avond, hè.
3: Dankjewel. Fijne avond.
0: Hetzelfde. Hoi, hoi.

0: Oh?
1: Ja, wat leuk.
0: Video Kill the Radio Stars bij de V in het basispakket. Dag Dick, goedemiddag.
2: Hey Dick.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je bent op missie, hè? Je hebt een opdracht gekregen van je vrouw.
3: Nou, een opdracht, een team effort.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd, maar het is gewoon echt een opdracht, hoor.
3: Zeg dat nou niet, hardop.
0: Ik heb gelijk ook, je hebt gelijk. Nee, maar ik ben het wel een beetje met je vrouw eens, want zij mist nog een plaat in het basispakket bij de V. Welke plaat missen?
3: Dat is Frans Halsema met Voor haar.
0: Ja, en is hij ook voor haar?
3: Die moet erin.
0: Ja, toch?
3: Ja, ja. Ja. Het is een prachtig gevoelig nummer.
0: Ja. Oké, okay, luister. We gaan hem helaas niet draaien, want we hebben geen tijd meer. Nee, dat is gelul. Ah. Nee, we gaan hem draaien.
2: Maar de vogeltjes dan wel. Dus.
0: Ik zit heel even te twijfelen, want hoeveel V's gaan we dat doen? Nou, zullen we er nog een paar doen? In ieder geval die Frans Halsema.
2: Een paar? Ja. Man, er komen dus zoveel goede komen er binnen
0: het
2: nog.
0: Is, maar de meeste hebben we wel gehad inmiddels, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nou, nee, joh.
0: Die Voor haar, die gaan we draaien. Doe je vrouw de groeten. En dan kijken we zo even hoe het loopt. Fijne avond, hè?
3: Oké. Okay. Hey, slapen.
4: Hoi. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: van Frans Halsema bij de V in het basispakket. En er komen best wel wat appjes binnen voor een liedje dat een beetje in het verlengde ligt van dit mooie, gevoelige voor haar van Frans Halsema, namelijk deze. En ook dit is met een V. Hoort dit in het basispakket of ben ik daar gek?
1: Kom maar even bijbelen. Wouter, luister, er is een hele generatie die vindt dat dit in het basispakket hoort, hoor.
0: Ja, nou, dan moeten ze maar even een appje sturen. Want we gaan nog heel even een beetje wat liedjes van de V pakken, toch?
1: Ja, gaan we zeker doen. Blijf ze ook vooral doorsturen via de radio.
0: Welke mis je nog?
1: Nou, ik mis bijvoorbeeld de Vlieger van André Hazes. Dat vind ik toch eigenlijk echt wel een basispakket.
0: Is hij binnengekomen
1: ook, ja? Ja, en dan zijn er nog een paar liedjes waar je een beetje over kan discussiëren inderdaad, als dat erin moet. Viva Forever van de Spice Girls. Vriendschap van het goede doel.
0: Ja. Ja. Oh god, die moet er ook nog in, ja. Nou, we zijn er wel even bezig. Oké. Liedjes die beginnen met de V mag je doorgeven via de app, de ABP van Radio V.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank en morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Oh,
2: ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: 99 euro. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Oh nee, een teek. Met Atap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Atap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Atap.
1: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Het is niet normaal meer.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de Marvel-hit Thor, Love and Thunder. Natuurlijk bij Veronica.
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
14: Bel Simpel zet de tijd op 6 uur.
15: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 6 uur.
16: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
17: Goedenavond. Ook voor de komende nachten is opvang geregeld voor de asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle Ter Apel. Na de stad Groningen is vanaf morgen Warfum in de buurt, even verderop. Er is nog geen blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel, zegt asielminister Van den Brink. De rol van Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen in de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal wordt onderzocht door inspectie. De kinderen zouden door hun moeders zijn geschopt en geslagen. Ook werden ze opgesloten in de kelder. Zorginstanties zouden al maanden signalen hebben gehad van het misbruik. De moeders zitten voorlopig vast. Een conceptakkoord tussen Iran en Amerika, waar Iraanse media het over hebben, is een verzinsel, zegt de Amerikaanse regering. Er wordt al weken onderhandeld. Vandaag kwam er buiten dat Amerika bereid zou zijn om troepen terug te trekken rond Iran als dat land weer schepen doorlaat door de Straat van Hormuz. Volgens Amerika klopt er niks van. En vanwege de droge en warme dagen is het risico op natuurbranden weer verhoogd. In bijna het hele land geldt het hoogste alarmniveau. De brandweer is extra alert en het leger is gestopt met allerlei oefeningen om nieuwe branden te voorkomen. Weer dan. Vandaag was het op veel plekken even wat minder heet. Op dit moment is het van noord naar zuid 15 tot 26 graden. Vannacht koelt het af naar 5 tot 14 graden. Morgen weer veel zon, dan wordt het 20 tot 28 graden. Situatie op de weg met toch zo'n 50 files. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 23 minuten extra. Dan de A12 Utrecht-Den Haag voor Nieuwebrug 10 minuten. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 10 minuten extra. A20 Hoek van Holland-Gouda voor Nieuwekerk aan de IJssel. En zo klinkt het toch een stuk vrolijker. 10 minuten in de file omdat de rechte rijstrook dicht is na een pechgeval. Tot slot. En dat is een hele lange vertraging. Even doorbijten nog op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Is je vertraging bijna een half uur.

0: even heel eventjes weg is, hè? Frank, je neemt alles over.
1: Ik denk, gooi die vogeltjes dan er even in. Want we hebben nog steeds niet echt een... volgens mij, wat is nu de tussenstand?
0: Even kijken. Vogeltje.
1: Het is nog steeds half-half.
0: Oeh, het is wel heel spannend, hoor. Ja, de komende minuten gaan het verschil maken. Vogeltje ja of vogeltje nee.
1: Vogeltje ja of vogeltje nee moet die in het basispakket... de vogeltjesdans van de Elektronica's. Geef het door via de Radio Veronica. Denk jij dat Wout nog een keer naar het toilet zou gaan of niet tijdens nieuws?
0: Die durft niet meer.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
8: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.

Ja, dit is Bart Hendricks. Ja, Vriendschap van het Goede Doel. Een nummer wat ik ook tijdens mijn jeugd veel heb gehoord en gedraaid. Maar ik geloof er toch niet zo in. Maar laat ik zo zeggen, als je je ooit heel eenzaam voelde, was het wel een perfect nummer.

0: hele diepe buiging voor Bart Hendricks, want hij stuurde een audio-appje voor deze Het Goede Doel en Vriendschap.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Ja, met wellicht het laatste uurtje dat we bij de V zitten. Als je nog een goede plaat hebt, plaat die begint met de V. Geef het door via de Radio Veronica app, want dan gaan we hem draaien. Van Wouter van der Goes nog steeds nul...
3: Wacht denk ik tot we bij de W zijn.
0: Van Wouter.
3: Ja.
0: Ja, dit is ik wel, ja. Hey, tussentijds zijn we nog steeds bezig met ons onderzoekje of de vogeltjes dan zo echt thuis hoort in het basispakket. Desiree die stuurde daar nog een audio-appje over.
4: Hey knullen, weer met boze Desiree hier hoor.
3: Boos.
4: Hou nou eens een keer op met die vogeltjes dansen onzin. In de tussentijd hebben jullie zo vaak gedraaid dat het niet meer gedraaid hoeft te worden. Stoppen daarmee. Groetjes Desiree.
0: Oké, Desiree. Nee, onderzoekje gaat door. Misschien gaan we hem zo meteen draaien en wordt hij toegevoegd aan het basispakket. Rianne, goedemiddag.
5: Avond. Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Wat vind jij daar eigenlijk van? Vogeltjes dansen, ja of nee?
5: Ja, joh, die hoort er toch in.
0: Ja, vind ik dus eigenlijk
5: cultuur.
0: Ook wel.
5: Cultuur.
0: Ik ben het wel met je eens. Het is gewoon cultuur. Het hoort erbij. Het wordt nog steeds regelmatig gedraaid. Iedereen kent het.
5: Ja, toch?
0: Ja, nee, zeker. Hey, Rianne, maar jij kwam eigenlijk met een totaal andere.
5: Ja, ik heb echt een plaat ingestuurd die helemaal bij de veer past.
0: Ja.
5: En dat is een Famos a la Playa van Rigiera.
0: Rigiera en Famos a la Playa.
5: Maar heb dat je ook... is toch een wereldplaat.
0: Nou ja, vind ik ook. Maar heb je nog een bepaald verhaal / herinnering bij deze plaat?
5: Nee, alleen gewoon die plaat kwam uit toen ik nog heel jong was. En hij doet me gewoon altijd denken aan de zomer. En hij staat in al mijn lijstjes, ik vind hem echt fantastisch.
0: Dan moeten we hem toevoegen. En ik denk dat hij voor heel veel mensen inderdaad heel veel betekent. En echt helemaal past bij die heerlijke temperaturen van de afgelopen dagen. Dus dankjewel Rianne voor het doorgeven ook.
5: Graag gedaan.
0: Hij wordt toegevoegd aan het basispakket. Bye bye.
5: Doei.
0: Als we voor jou ook nog iets toe kunnen voegen, geef het zeker even door via de Radio Veronica app.

0: hamburgers met korting. Dat kan natuurlijk niet, want dan hadden we bij de H moeten zijn.
1: En dat zitten we niet. We zitten bij de V van Vamos, wat je uitspreekt als Vamos à la Playa.
2: Radio Veronica. Het basispakket.
1: En de voordeel van het goede doel en vriendschap.
0: Ja, die heb ik afgekondigd hoor, vriend, toen jij aan het kakken was.
1: Ja.
0: Wat was er aan de hand? Liep het dun langs het boekje.
1: Ik wil dit gesprek helemaal niet. Ik moest even naar het toilet. Ja, sorry, dat duurde wat langer dan gedacht.
0: Maar je kwam hier wel binnen en je zegt vervolgens tegen ons... joh, ik zou dat blok, dat toiletblok even vermijden.
1: Nee, en ik ga ook even niet zitten.
0: Maar wat is er gebeurd dan?
1: Nou, gewoon, hou op zeg, ik moest even naar het toilet.
0: Ja, je moest even naar het toilet, maar je bent 10 minuten weg geweest.
1: Arend Jan, goedemiddag.
3: Hoi.
1: Arend-Jan, waarom hebben we Arend-Jan teruggebeld? Want ik was inderdaad even uit en alle logica is uit het programma.
0: Ja, ik zie, je bent er echt uit geweest. Ja. Ook alle kleuren uit je gezicht. Ja. Arend-Jan, die bellen we terug vanwege ons dilemma. Moet de vogeltjesdans in het basispakket of niet, Arend-Jan?
1: Oh, hebben we een uitslag?
3: Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik doe altijd heel pedant over mijn muzieksmaak en zo. Van, ik luister heel erg naar indie en weet ik het allemaal. Maar ik heb toch wel ja gestemd eigenlijk.
1: Ja, maar waarom?
3: Het is gewoon fantastisch. En het is voor mij gewoon jeugdsentiment.
1: Ja.
3: Want toen ik een hit was ik 5. Ja. En toen was echt de hele dag op de radio. En ik kan me voorstellen dat de moeder bijvoorbeeld er gek van werd in de muziek. Maar ik vond het fantastisch. Ja lekker spelen bij de radio en hoor je dat deuntje. Nou, heerlijk hoor. Ja.
0: En welk genre luister jij normaal naar dan? Wat is echt jouw genre?
1: Indie en zo, zegt hij.
0: Ja, dat is ook echt jouw genre.
3: Nou, onder andere ook, 80. Ik heb heel veel muzieksmaak en zo. Okay. En ik heb 2 mappen, zeg maar. Hè? Gewoon de map verantwoord.
0: Ja.
3: En een beetje een geheime map. Die nu niet meer geheim is, vrees ik. Maar ik heb een map met de foute muziek en zo.
0: Okay.
3: En daar staat hij dus ook in.
0: Oh, ik dacht dat de elektronica's in de verantwoord map stonden.
1: Ja, dat kan mij het schelen. Ik vind het een mooie afsluiting van de V. We gaan
0: veel
1: draaien.
0: Veel gestemd, hè? Veel mensen willen horen. Ja.

0: is Radio Veronica, de pop- en rockzender. En de vogeltjes dansen. En dat is een. Bij deze toegevoegde
1: zin. Luister, want dit hoort toch gewoon in het basispakket.
0: Nou, ja, dat vind ik ook. Hij is overigens ook ooit in Duitsland is uitgebracht. Hè, de vogeltjes dansen. Vragen hoe die daar heette.
1: Hoe heette die daar?
0: Nou, Der Vogeltand.
1: Nou, je vergelooft ja. Het niet. Hé, luister, en is dit ooit de nummer 1 hit geweest? Volgens mij wel, toch?
0: Ziet,
1: was dit ooit nummer 1 hit? Vogeltjes
2: nee,
1: dansen?
2: Nummer 8 in de top 40.
1: Godverdorie, ja. Dan gaat hij alsnog uit het pakket.
0: Nee,
1: die hoort er gewoon bij. Hé, maar dan hebben we denk ik alles met de V wel gehad. Want ik zie nog Vertigo U2 hebben we gedraaid. Ik zie... hebben we toch gedraaid of niet?
0: Ja, zeker. Ja. En ik moet even lachen op Jeroen. Die stuurt nog een reactie op de vogeltjesdans. Onze kat krijgt honger.
1: Ja. Nee, maar hij is maar klaar, toch? Gaan we
0: ja,
1: naar de B?
0: Klaar, ja.
1: Zijn we het eens? Gaan we naar de W?
0: Ja.
1: Lieve mensen, in het basispakket van 2026 gaan we nu naar de W. Liedjes die beginnen met de letter W. Mag je nu doorgeven via de app van Radio Veronica. En dit is wel een

0: Geen woord van verstaan, maar leuke platen. De Wee Papa Girl Rappers en Rerule is bij deze toegevoegd aan het basispakket.
1: Alright, we zijn met de letter W begonnen. Veel komt er binnen. Wild Horses zie ik binnenkomen. A Walk Like an Egyptian zie ik binnenkomen. When I Get You Alone van Robin Thicke zie ik binnenkomen. Ik zie voor de komende 48 dagen muziek binnenkomen.
0: Where the Streets Have No Name van U2 uiteraard. White Rabbit, Jefferson Airplane, de gekke plaat ook. Who Stops the Rain van CCR.
1: Ja, leuk.
0: Waiting on a Sunny Day. Nou ja, blijf ze maar doorgeven.
1: Wonderful, Wendy en Lisa. Goed zo.
0: Dat ga ik ook wel doen, ja.
1: Sitsi, ouwe boef. Wat zit er zometeen in jouw nieuws?
2: Nieuwe nachtopvang asielzoekers en FIFA voor de rechter.
1: En dan meer van de B erachteraan.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Veronica Weerbericht.
1: Vandaag was de coolste dag van deze week. En laten we eerlijk zijn, was prima te doen. Morgen wordt echt een stuk tropischer. Gaan we richting de 27 graden.
18: In het zuiden, hè?
1: In het zuiden, inderdaad. Het is 2 minuten over 6:30 geworden. Dit is het nieuws met Siets in het zuiden, Roskam.
19: Goedenavond. We gaan eerst naar het noorden, want nu er nog geen lange termijn oplossing is voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, worden asielzoekers die er niet terecht kunnen vanaf morgen een paar nachten in Warfum, Groningen, opgevangen. De stad Groningen hielp de afgelopen nachten, maar stopt er morgen mee. Morgen praat het kabinet met vakbonden en werkgevers over hoe het nu verder moet met de AOW en uitkeringen. Het kabinet vindt dat er sowieso voor miljarden op bezuinigd moet worden, maar schrapte de bestaande plannen omdat de bonden dreigen met stakingen. Zij mogen nu uitleggen hoe zij het betaalbaar willen houden. En twee weken voor het begin van het WK voetbal is Wereldvoetbalbond FIFA voor de Amerikaanse rechter gesleept. Bij de kaartverkoop zouden fans misleid zijn. Ze betaalden te veel voor zitplaatsen op slechtere plekken dan ze dachten te boeken.
0: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Files van de spits die lossen redelijk op. Er zijn nog een paar ongelukken die opvallen. A9 bijvoorbeeld, Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Oeverdorp en Haarlem-Zuid. Door een ongeluk is daar de rechter rijstrook dicht en sta je 12 minuten te wachten. De A10, knooppunt Amstel, richting Koenplein. Daar voor de Nieuwe Meer, 8 minuten vertraging, ook door een ongeluk. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. Daar sta je 8 minuten te wachten, ook door een ongeluk. En A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam, daar 17 minuten vertraging. Compleet overzicht met daarin alle files en alle flitsers. Vind je de app van Flitsmeister.
18: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
19: In Noord-Holland, net onder Alkmaar, ligt een hartstikke leuk dorpje. Dat heet Uitgeest. Oh ja. En daar woont Shalini. Dat is Shalini, goedenavond.
20: Goedenavond,
19: Wout
20: en Frank.
19: Hallo. Hey. We zijn bij de letter W in het basispakket. Welke moet worden toegevoegd namens jou?
20: Nou, ik dacht aan Faya con Dios met What's a Woman.
19: En waarom?
20: Nou, het doet mij gewoon denken aan jaren 80 en een bruin café en gewoon lekker die donkere sfeer.
19: Oké. Okay. Maar het verhaal gaat dat het ook jouw favoriete karaoke liedje is.
20: Ja, ook ja.
19: Okay, nou ja, vind ik wel een dingetje.
0: Mag ik één site vraagje stellen?
19: Nou?
0: Zonder heel erg af te wijken van het onderwerp hoor. Maar wat voor dier is bij jou in de buurt?
20: Een papegaai.
0: Dat is het. Okay.
19: Hoe heet die?
20: Lorretje.
19: Lorretje. Nou, Lorretje gaat helemaal uit zijn stelletje nu.
21: Ja, die vindt dit fantastisch. Die vindt het helemaal mooi dit. Lorretje die is helemaal... Ja, goed.
19: Oké, Shalini. Dus jouw favoriete karaoke liedje. What's a Woman van Faya con Dios. Let op. 1, 2, 3. Hoppa, daar is hij al.
20: Dank jullie wel.
19: Ja, die is mooi. We voegen hem toe. Dank je wel, hè.
20: Doei jullie ook.
19: Groetjes aan Lorretje.
20: Hoi. Groetjes. Hoi.
19: Hoi. Nee, ik eet dan toch liever kip. Vind ik lekkerder.

0: me up in September ends. Ja, ik probeer het Nederlands en Engels door elkaar te praten.
1: Ja, maar dat gaat altijd mis, joh.
0: Dat gaat altijd mis. Ja. De W van Wake Me Up When September Ends. Green Day is toegevoegd aan het basispakket.
1: Willem Koning uit Balk, dat is in Friesland. Goedenavond.
2: Goedenavond, mannen.
1: Dat is leuk varen, hoor, Balk.
0: Ja. Had je daar Bekema botenverhuur. Bestaat die nog, Willem?
1: Bekema?
2: Nee, die bestaat niet meer. Maar de zelfschool en de alles, dat bestaat nog wel. Maar is natuurlijk overgenomen ondertussen.
0: Je hebt daar ook een vakantiepark. En dat ligt aan het water. En dat ben ik wel eens geweest. En daar wil ik het eigenlijk niet over hebben.
1: Nee, maar is het, zeg je dit omdat ik altijd op vakantie ging vroeger?
0: Nee.
1: Ga je altijd naar een...
0: Ik ging aan het Slettermeermeer, kan ik me nog herinneren.
1: Het Slettermeermeer. Ja. Oh, daar sta ik ook helemaal niet van te kijken.
0: Het is dat...
2: Er waren hele leuke meiden.
0: Ja, mogelijk.
2: Ik ging
1: koude maaltijd bij de Kuilaard.
2: Ja, ook mooi.
1: Leuk vakantiepark, ja.
0: Goed. Hey, maar belde je daarvoor of had je nog een leuke toevoeging? Nee, je hebt een prachtige
2: plaats. Reclame maken voor het mooie Balk is natuurlijk nooit verkeerd. Nee. Maar ja, als je een mooie lijst maakt, dan hoort er natuurlijk Telesi in.
0: Ja, en welke dan?
2: Ja, we zijn nu bij de W. Er zijn er een hele hoop gepasseerd, maar bij de W moet het natuurlijk Whiskey in the Jar zijn.
0: Het is een beetje vragen naar de bekende weg, maar je hebt helemaal gelijk. Die moeten we toevoegen en dat gaan we bij deze doen, man.

0: Harry Styles. En Watermelon Sugar is toegevoegd bij de W in het basispakket. Geinige gedachte is dat hij ziet. Volgens mij stond hij gisteren in de arena en overmorgen weer. Hè?
1: Ja, en dan 30 mei ook weer en 4 en 5 juni zijn de laatste twee.
0: Dus vandaag en morgen heeft hij even vrij.
1: Ja.
0: Dus ergens in Nederland is Harry Styles eigenlijk nu weekend aan het vieren.
2: Nou, die zit gewoon bij Jab Jum hoor, vanavond.
3: Nou ja, dat bestaat niet meer.
2: Oh, dat bestaat niet meer. En nee, hij is in ieder geval gesignaleerd in het Vondelpark, geloof ik, hè, vandaag.
0: Oh, lekker.
2: Ja.
0: Hij heeft gelijk ook. Dag, goed. Harry Styles is toegevoegd. Dag Remco, goedenavond.
4: Hoi, goedenavond.
0: Welke plaat moet worden toegevoegd bij de letter W namens jou?
4: Wat mij betreft, Whenever I Call You Friend van Kenny Loggins en Stevie Nicks.
0: En waarom?
4: Als je alleen al de plaat voor de eerste keer hoort en je hoort dat intro met al die stemmen, a cappella, dat is iets fantastisch. Ja. En daarna dan, hè, dan gaat het los. En ja. Stevie Nicks en Kenny Loggins samen, dat kleurt heel mooi, die twee stemmen bij elkaar.
0: Ja.
4: Dus dit mag niet verloren gaan.
0: Nee, nou sterker, disjockeys hebben nog eens de neiging om door dat intro heen te lullen. Ik proef voorzichtig dat je dat liever niet hebt.
4: Nou, als het zou kunnen.
0: Mooi, hè? Nee, die begrijp ik wel. Whenever I Call You Friend gaan we toevoegen, Remco. Wens je een fijne avond. Geniet ervan.
4: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. En dit is dus dat mooie begin dat hij bedoelt.

0: is Radio Veronica.
1: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Sportief.
11: Oké. Okay.
10: Betrouwbaar.
11: Oké. Okay.
10: En zuinig.
11: Oké. Shun.
10: Sorry?
11: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die een die jij zoekt.
12: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
14: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
15: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
20: Lekker zoet.
19: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
22: Dat is nog eens voordeel.
21: Ja, dus...
23: Aldi. Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 7 uur.
26: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel worden vanavond nog 1 nacht opgevangen in de stad Groningen. Vanaf morgen is het dorp Warfum verderop aan de beurt voor een paar nachten. Tot nu toe lukt het kabinet nog niet om een oplossing voor de lange termijn te regelen. Ondertussen zijn er wel meer opvangplekken voor arbeidsmigranten die dakloos zijn geworden, meldt RTL Nieuws. Ze komen op straat terecht als ze hun baan kwijtraken en hebben vaak een uitzichtloos bestaan. 6 steden geven al onderdak en hulp om een nieuwe baan te vinden. En er komen nog eens 8 steden bij. En Wereldvoetbalbond FIFA is aangeklaagd in Amerika 2 weken voor het begin van het WK voetbal. Het gaat om te dure kaartjes en onduidelijkheid daarover voor de fans. De staten New York en New Jersey vinden het niet kunnen dat sommigen ineens veel meer moesten betalen dan hun was voorgespiegeld. Het weer dan. Na een zonnige avond koelt het vannacht af naar 5 tot 14 graden. Morgen weer veel zon, dan wordt het 20 tot 28 graden.
0: Krijgen we weer nachtvorst of hoe zit het allemaal?
26: Nee, dat dan weer niet.
0: Oké, nou ja. Sies, dankjewel hè. Veronica Verkeer, nog 3 files op de Nederlandse wegen. A2 Utrecht en Bos tussen Del en de Martinus Nijhofbrug. Daar is de vertragingstijd 7 minuten. En A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland 5 minuten over 1 kilometer. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Avelingen. Daar is de vertragingstijd 8 minuten door een auto met pech. We zijn bij het basispakket, de letter W van de Pet Shop Boys. Zometeen West End Girls en Joe Cocker. Komt er al zo.
27: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
28: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
29: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbieden. Zoals Plus Barbecue Worsten, nu 1+1 gratis. En alle Ola Waterijs, Cornetto en Magnum Handijs, 2+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
30: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op Celesta.nl.
31: Pap, wat doe je?
32: Ik ben een vakantie aan het boeken.
31: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
32: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
31: Lekker.
33: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
34: Altap.
33: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
31: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
32: Prijsvrij vakanties.
35: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
36: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
35: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
37: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
38: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij.
1: Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: bij Radio Veronica. Walking on the Dream. Inderdaad, we zijn bij de letter.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
3: Hey,
0: Marie. Hey, Marie, met Nick spreek je van Veronica. Goedenavond.
3: Hi, Nick.
0: Hi, hoe is die?
3: Ja, lekker.
0: Ja, lekker buiten.
3: Koffie, radiootje.
0: Ja, meer heb je mensen niet nodig, hè, zeggen ze wel eens.
3: Nee, daarom. Nee,
0: maar dat is echt zo. Een basispakket. Ja, we zijn even een lettertje gewisseld. Wouter Frank al, natuurlijk.
3: Ja, ja.
0: En jij kwam meteen met een hele mooie Nederlandstalige suggestie.
3: Ja.
0: En welke is
3: die
0: dat?
3: Die probeer ik er elke keer wel een beetje in te douwen.
0: Ja, hebben we te maken met een groot fan?
3: Ja, ik hou er wel van, ja. Ja. Ik had Wat zou je doen van Bluff.
0: Ja, heerlijk. Hè? Je kan ook zo meeschreeuwen ergens in het midden ook.
3: Ja, ergens. Ja, zo'n woord, ja.
0: Klootzak.
3: Ja, ja, die.
0: Bluff, hij staat in het basispakket, Marie.
3: Super. Hey, hartstikke bedankt en fijne avond.
0: Jij ook, hoor.
3: Doei.

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Bluff, wat zou je doen? Radio Veronica, het basispakket. We zijn bij de letter W. En we gaan verder zo met Run DMC.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Vertrouwd sinds 1999.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Goedenavond, Veronica Verkeer. Erika.
12: De persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Even inspreken.
12: Laat een bericht achter na de toon.
0: Erika Walk This Way van Run DMC, die wilde jij het baaspakket, die komt er dus zo aan. Ik hoop dat ze het op tijd hoort. Twee files, de A12 voor Arnhem-Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland, daar is de vertragingstijd 5 minuten. De A29 Rotterdam-Berg op Zoom. Tussen de Haringvlietbrug en de Volkerakbrug, 6 minuten. En flitsers zijn er ook nog. A16 Rotterdam-Maasvlakte bij Hoogvliet, bij 48,5. A15 Rotterdam richting Gorkum, bij Hanningsveld-Giessendam, bij 88,4. A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg, bij 11,6. A28 Amersfoort-Utrecht bij Leusden, controle bij 15,7. En dan ga je op de A32.

0: Radio Veronica. We zijn midden in het basispakket. We sluiten trouwens deze week af. Aanstaande vrijdag met een top 100 van de meest aangevraagde nummers die zijn binnengekomen. En jij kan dan nog steeds je bijdrage aan leveren door gewoon je plaats waarvan jij vindt dat iedereen die moet horen te sturen in het basispakket. We zijn dus bij de letter W. Als je een titel hebt, kom maar door in de F van Veronica.
1: Met Vincent.
0: Vincent, met Nieuw spreek je Veronica. Goedenavond.
1: Hi.
0: Hi, thanks voor je appje, man.
1: Oké.
0: Ja, zijn we blij mee natuurlijk. Hier bij je horen. Diepe ovatie krijg je hier, staande ovatie. Want jij hebt welke plaat gestuurd voor het basispakket?
1: Gino Vanelli met Wild Horses.
0: Fantastisch, gaan we draaien.
1: Ja, dank je.

Dirt Wheels. Bij Radio Veronica in het basispakket, inderdaad bij de letter W. En vanavond trouwens gaan we naar de New Wave basis. Gijs Alkemade iedere avond met zijn special. En vanavond gaat hij dus uitgebreid de New Wave in. Jouw favoriete New Wave plaat, laat het vooral nu al weten in de app.

0: ook.
1: Let's do it.
2: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de

0: spaargeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch.
7: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eli.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
6: Boost yourself.
7: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuis in, mooi wonen.
10: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Bel Simpel, zet de tijd op 8 uur.
17: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. Meer steden gaan speciale hulp geven aan dakloze arbeidsmigranten. Ze komen vaak op straat terecht als ze hun baan verliezen. Uit een proef blijkt dat ze met wat hulp vaak wel weer werk kunnen vinden of teruggaan naar hun land. En daarom wordt het uitgebreid van 6 naar 14 steden. Voor zeker 100 mensen is vannacht weer geen plek in de asielopvang in Ter Apel. Ze gaan net als afgelopen nachten naar een hal in Groningen. En vanaf morgen is er noodopvang in Warffum. Het Rode Kruis maakt zich zorgen, want de harde, smalle bedjes zijn niet bedoeld om nacht in nacht uit op te liggen. En dat gebeurt nu wel. En bij Oranje zijn natuurlijk ook afvallers voor het WK-voetbal. Kees Smit bijvoorbeeld, het wonderkind van AZ. Hij mocht pas geleden nog meedoen met het grote Oranje... maar Ronald Koeman neemt hem toch niet mee naar Amerika. Zijn vrienden hebben nu als troost een vakantie voor hem geregeld... zodat hij het een plekje kan geven. Het Veronica Weer nu van Weer Online... Mensen die in het Noordoosten wonen krijgen te maken met een koude nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden.
19: Koud, hè?
20: Ja, toch weer schakelen ook weer. Veronica Verkeer, goeie avond. Er staat 1 file op de A58 in het hete zuiden, om zo maar te zeggen. Tilburg-Breda tussen Sint-Annebos en Galder. Daar is de vertragingstijd 5 minuten. flitsers op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld, Giessendam bij 88,4. A18, Didam, Varsseveld bij Wil bij 194,1. En nog eentje op de A59, Den Bosch-Os bij Hees. Controle gezien bij 152,1. Zo meteen verder met het basispakket Fateless, CCR. Nou, Tony Luck komt eraan zo.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
21: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
24: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen, live your dreams.
25: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam de Style Outlets.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op Holland-Amerika.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga sneller.

0: Radio Veronica. Toad Lock en Wild Thing. We zijn bij de letter W in het basispakket. Weet je, dat heb je misschien mooi mee naar vervlogen tijden, hè, dit basispakket. Al die reizen in de muziek. Mensen betalen nu echt serieus echt poenen voor stilte-retraites ook. Hè. Dus je geeft duizenden euro's uit om uiteindelijk 3 dagen naar een vijver te zitten kijken zonder wifi. Dat heette vroeger gewoon vissen. Zo meteen nog Faithless hier met We Come One. En Robin, jij stuurt echt bij iedere letter een hele lijst, jongen.
1: Ja, dat doe ik bij elke letter.
0: Ja, dat zie ik inderdaad, ja. We hebben bijna de appbox klapt uit elkaar. Alleen al door jouw berichtjes.
1: Ja, bij de letter X zal het wel wat minder, hoor.
0: Ja, ja, nou, we hadden ook wel de letter Q. En daar kwamen toch verdag veel platen op binnen, hoor. Dus dat, ja, dat zit toch wel weer met mensen. Okay. Hebben toch wel herinneringen aan ook iedere letter van het alfabet. Hé, hey, maar Robin, ik bel voor CCR.
1: Ik ben vorig jaar bij een tribute band van ze geweest. En sindsdien ben ik wel fan geworden van die band. Ondanks, ik heb ze nooit kunnen meemaken, want ik ben 26.
0: Nou ja, goed. Het is denk ik zo tijdloos dat iedere generatie heeft wel een band met CCR, toch? Dat wil ik zijn.
1: Het woord tijdloos, ik denk dat dat het juiste woord is.
0: En dat is precies wat het basispakket is. Ik ga hem draaien en ik wens jou een mooie avond. En blijf die platen bij iedere letter maar even doorsturen ook, hè?
1: Komt goed.

Uiteindelijk had Melanie C een minimale bijdrage bij deze plaat van Bryan Adams. Maar goed, hey, het telt wel. When You're Gone, hoorde je in het basispakket. Inderdaad, bij de W. We zijn nog op zoek

0: Radio Veronica. Goedenavond.
1: Harry.
0: Welkom bij Veronica.
1: Dankjewel.
0: Welke moet in het basispakket volgens jou?
1: Nou, We Will Rock You van Queen natuurlijk.
0: Ja, de ultieme stadionklapper.
1: Ja, precies.
0: We gaan hem draaien en we zetten hem in het basispakket, Harry. Dankjewel.
1: U ook hartstikke bedankt. En ik wens u een hele fijne avond.
0: Ja, ik jou ook.
1: En veel plezier nog, hè.
0: Dankjewel.
1: En zet hem door. Oké, hoi.

daar maken we dan een mooie aftelbal een beetje van. Vanavond trouwens de New Wave Basis vanaf 10 uur met Gijs Alkemade. Hij gaat compleet uitweiden over New Wave. Hij is ook hele vette platen draaien, dus check that out vanaf 10 uur vanavond. Waterfall, dit is Atlantic Ocean.

0: Als muziek, want die komt al genoeg binnen hoor, deze. Atlantic Ocean, Waterfall by the Way. Zometeen nog Marvin Gaye. Eminem komt er nog aan. En Pink Floyd fans, opgelet ook.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
7: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage prijzen.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: A12, Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Oudijk. Daar is de weg helemaal dicht. Naar verwachting om 5 uur vannacht weer open. Daardoor 5 minuten vertraging voor Oudijk. A67, Eindhoven-Venlo tussen Liesel en Helden. 10 minuten vertraging. En één flitsje op de A28, Amersfoort-Utrecht bij Leusden. Bij 15.5.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu,
2: Nick van der Brugge.
3: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
1: Veronica. Welkom. En Jim, welke moet volgens jou in het basispakket?
4: The Hole of the Moon. Van de Waterboys.
1: Fantastische platen.
4: Ja, zeker.
1: Wat doet dat met jou als ik hem nu ga starten?
4: Nou, daar word ik heel erg vrolijk van.
1: Nou, dan is mijn dag ook weer goed. Wens ik jou een hele fijne avond en dankjewel voor het sturen.
4: Hey, dankjewel.
3: Het basispakket.

eigenlijk hadden de platenbazen hem eigenlijk al een beetje afgeschreven. Zo van, nou, dat was een toevalstreffer bij die Eminem. Maar dit was eigenlijk pas het begin. En hij zegt daarom ook, guess who's back? Legendary. Eminem hoort in het basispakket. Laten we eerlijk zijn, without me. Ik krijg een mooi appje, een gevoelig appje van Marco uit Deventer. Hij zegt, Wonderful Life van Black moet er vanavond echt in. Niet omdat alles zo geweldig gaat, juist niet. We hebben zware tijd achter de rug, maar soms moet je gewoon even stilstaan en ademhalen. Terwijl alles om je heen nog steeds een puinhoop is.

0: vijf minuten genieten. Pink Floyd, Wish You Were Here. Dit is Radio Veronica, het basispakket. We zijn inderdaad bij de W. Heb jij nog titels die erin moeten in dat basispakket? Laat het weten in de app van Veronica. Veronica.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Odido. Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs.

0: Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Sportief.
4: Oké. Okay.
3: Betrouwbaar.
4: Oké. Okay.
3: En zuinig.
4: Oké. Shun.
3: Sorry?
4: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
5: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18+ speelbewust.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
17: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Kom die goede haardag maar halen bij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Radio Veronica, met het nieuws. Het is 9 uur.
20: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesserlanden is gevochten en gestoken door groepen jongeren. Er vielen 2 gewonden en de politie heeft ook 2 verdachten opgepakt. Er is wel vaker geweld bij dat strand. Burgemeester Schouten nam er vorig jaar 2 keer maatregelen toen rivaliserende jeugdbendes hadden afgesproken. Het zweten en zwoegen zitten voor de meeste scholieren nu op, want vandaag was de laatste dag van de eindexamens. Op het programma stond Fries, Russisch, Turks en Arabisch. Over alle examens is veel meer geklaagd dan vorig jaar bij scholierencomité LAX. En de teller staat nog niet stil, want binnenkort beginnen de herexamens. Israël voert de oorlog in Libanon verder op. Heel Zuid-Libanon is tot oorlogsgebied verklaard en de bewoners moeten evacueren. Israël viel Hezbollah in Libanon aan toen ook de aanvallen op Iran begonnen. Met Iran wordt nu al weken over vrede onderhandeld, maar in Libanon zijn nog dagelijks aanvallen. En goed nieuws voor fans van Orgel Joke en voor fans van Oranje. Ze komt met een speciaal WK-lied. Dit weekend komt het al uit. Joke heeft erg haar best gedaan in de studio, want het was niet makkelijk, zei ze tegen Rijnmond. Orgel Joke werd bekend in coronatijd en stond daarna onder andere op Zwarte Cross en in de Gelre Dome. Het Veronica Weer nu van Weer Online. In het noordoosten van het land wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig, droog. 20 graden in de noorden en 28 in het zuiden.
9: Dankjewel Mark, dit is Veronica Verkeer. Geen flitsers, alleen 2 files. Na A7 Zaanstad Horen tussen Purmerend Zuid en Purmerend. Daar is een vrachtwagen met pech. 5 minuten en een wat langere. Dat komt door wegafsluiting in de toestanden. A67 Eindhoven Venlo tussen Liesel en Helden. Na 23 minuten, de weg is dicht en het wordt nu omgeleid daar. Basispakket bij Veronica. Platen die beginnen met een W die iedereen gehoord zou moeten hebben volgens jou. Laat het weten in de app van Veronica. Zometeen onder andere de Rolling Stones.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
22: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
23: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
22: En met extra korting.
23: Zullen we?
22: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
24: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
26: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
29: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
30: Hebbes.
31: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
32: Boost yourself.
33: Hey, ik kan niet werken vandaag.
32: Hoezo?
33: Sorry, het is WK.
34: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
35: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Welkom bij het Basispakket. Dit is Radio Veronica. We zijn op zoek naar titels met de letter W. Heb jij er nog één? Laat het weten in de app. En André, welke volgens jou?
1: Ja, dat kan er maar één zijn. De openingsnummer van Joshua Tree. Dat is Where the Streets Have No Name.
0: Dan gaan we die in het basispakket zetten, André. En dan wens ik jou een hele fijne avond.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde. En succes met het programma.

0: drama aan deze platen.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: In het basispakket inderdaad. En ja, de letter W, daar zijn we beland. En ja, de Airbox, die, ik vind het echt prachtig om te zien. Dat er zoveel wordt meegedacht. Er is natuurlijk al veel ingevuld op radioveronica.nl. Maar dat er dan ook nu nog zoveel binnenkomt, joh. Dankjewel daarvoor. In de app van Veronica. Proberen alles weg te draaien. Maar we zijn denk ik morgen ook nog wel even zoet met... ik ga dat trouwens nu even on the spot bekijken. Of dat inderdaad zo is. Ja hoor, Gerard Ekdom die gaat morgen vroeg verder.

Radio Veronica, The Stones. Ook in dit stuk te vinden van het alfabet met Waiting on a Friend. Inderdaad, we zijn bij de W. En vanavond Gijs Alkemade. Vanaf 10 uur met de New Wave basis. Heb jij nog een hele vette New Wave track? Wat is volgens jou New Wave? De app van Radio Veronica staat te maken wijd voor je open. The Winner Takes It All van ABBA. Dat blijft voor mij een mokerslag. Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik 12 was. En het nummer draaide mijn moeder altijd veel te hard. Terwijl ze gewoon de was deed. En pas later snap je waar zo'n liedje echt over gaat. Dat glimlachen terwijl je eigenlijk compleet gesloopt bent van binnen. En dan toch doorgaan. En daarom moet deze vanavond op Veronica. Omdat iedereen wel eens ergens een verloren finale met zich meedraagt. Dat zegt Patrick uit Zutphen. Dankjewel man voor je verhaal.

0: Winner Takes It All in het basispakket bij Radio Veronica. Met zometeen Louis Armstrong. Nick Kershaw komt er ook aan.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
5: vliegtickets.nl.
4: Vertrouwd sinds 1999.
6: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Attap.
6: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Vertrouwd sinds 1999.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
9: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Veronica Verkeer, een hele goede avond. Er staat één file op de A67, Eindhoven-Venlo, tussen Liesel en het industrieterrein bij Venlo daar, bij 8000. 16 minuten vertraging, de weg is ook dicht, nu afgesloten. Het komt allemaal een beetje door een omleiding en dat is aansluiten. Splitsers, die zijn ook gemeld. Dankjewel via de Flitsmeister op A28 Amersfoort richting Utrecht bij Leusden. Bij 15,2. A58 Eindhoven-Tilburg bij Oorschot bij 19,3. En nog eentje op de A73 Venlo Sint-Joost bij 7,3. Goeie reis.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu,
5: Niek van der Brugge.
6: Met de beste muziek aller tijden.
7: Dit is Veronica.
4: Sandor. Waarom moet When the Lady Smiles in het basispakket?
8: Ja, dat is wel echt... ik vind het echt wel mijn nummer, Golden Earring nummer.
4: Ja, toch?
8: Ik ben in de jaren 80, ik was 10, 11. Ik vond zo'n bad nummer.
4: Nou, we gaan hem erin zetten. When the Lady Smiles. Mede door jouw stem.
8: Heel fijn.
4: Zet die radio maar op, knoepert je hart.
8: Gaan we doen.
4: Dankjewel, Sander. Hoi.

0: is de tweede Wonderful World die we eigenlijk draaien. Ook die van Black hebben we nog gedaan. De Wonderful Life was dat dan eigenlijk. Hè? Veel dingen zijn wonderful vanavond. Daar hou ik wel van.
1: What wonderful days.
0: Ja, ik weet, ja, nou ja, ik hoef maar zijn zijstraatje.

0: Nick Kershaw, wouldn't it be good? Bij Radio Veronica, goedenavond. We zijn bezig met het basispakket. Sigrid, die zit lekker te luisteren in het tuinhuis. Dat is heel lekker. Wat gebeurt? De jeugd, die wil ze er graag in hebben in het basispakket. Ja, die ga ik net niet behalen. Wat mooi is, de letter W komt morgen nog heel lang aan bod. Ook bij Gerard Ekdom, die gaat ermee beginnen. Dus die schuif ik even door naar Gerard, toch? We gaan eerst naar Inge. Ja, we gaan een van jouw platen in het basispakket zetten.
1: Oh, ja. En welke is het geworden?
0: Ja, welke denk je? Welke hoop je het meest?
1: Week, nee. Nou, super.
0: Ja, en waarom die plaat?
1: Ja, ik vind haar gewoon fantastisch.
0: Ja, toch?
1: Het is een pittig plaatje, dit.
0: Pittig plaatje, pittig type. Hè?
1: Ja, zo is dat.
0: Ja. Ja, het hoort wel bij de muzikale opvoeding, hoor. We gaan hem erin knallen.
1: Doe dat. Oké. Okay.

Week. Skunk and Nancy, Radio Veronica. Het basispakket gaat zometeen verder met de New Wave basis. Gijs Alkemade, die gaat je helemaal bijpraten en vette platen draaien. Ellen ten Damme komt even praten over New Wave platen. Dus dat wordt gezellig.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken

0: die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werkenbijequins.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
3: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
19: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesserlanden is het voor de tweede dag op rij onrustig geweest. Groepen jongeren gingen vanavond met elkaar op de vuist en er werd ook een mes getrokken. Twee jongeren raakten gewond en twee anderen werden opgepakt. De ruzies op het strand zijn er wel vaker, zeker op warme dagen. En bij een ROC-school in Apeldoorn is vanmiddag ook iemand neergestoken. Het is niet duidelijk of het een leerling is. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen iemand wegrennen en later is in de buurt een verdachte opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Oekraïne heeft Amerika om meer luchtafweer gevraagd. Help ons tegen de Russische terreur, schrijft president Zelensky in een brief aan Trump. Oekraïne heeft Amerikaanse Patriot-systemen, maar de munitie raakt op. Die raketten zijn nodig om de Russische raketten neer te halen voordat ze doel treffen. En Oostenrijk bewijst dat het werk van de politie erg afwisselend is. Agenten hebben namelijk een dief opgepakt die alleen maar geïnteresseerd was in vrouwenschoenen. Hij had 170 paren gestolen. En de politie zoekt nu naar de eigenaars. De zaak wordt ook wel Assepoester 2.0 genoemd, Want ze moeten natuurlijk wel passen. Het Veronica weer nu van Weer Online. In het noordoosten wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden.
8: Lekker. Veronica Verkeer, er is één vertraging in Nederland. En dat is de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. Daar 6 minuten. Snelheidscontroles, 2 stuks. De A73 echt richting Venlo bij 7.3. En de A74 grens met Duitsland richting Tegelen bij 99.9. Daar waren ze. Tijdens het basispakket gaan we een speciaal bakje opentrekken. Vorige week woensdag heb ik dat ook gedaan. De New Wave Basis. Wat is het New Wave en wat is de basis? Welke moet je sowieso een keer gehoord hebben. Ik doe een voorzetje. The Simple Minds, Don't You Forget About Me. Hoor je zo.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
22: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
24: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
23: Oh, Otrium?
24: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
25: Oranje fans.

0: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.

Ze wilden het eerst niet opnemen, hè, dit nummer. Het was niet geschreven door de Simple Minds zelf, maar dat ze ervan overtuigd werden, werd het toch hun grootste hit in Amerika. Dankzij natuurlijk die film The Breakfast Club. Welkom in de jaren 80. En welkom bij New Wave. De New Wave basis. Dit uur gaan we uitzoeken wat dat nou precies is. Die basis van New Wave muziek. Daar heb ik jou bij nodig. Laat maar weten welke mag ik.

0: uitstraling. Hè? De mannen deden ook hun best tijdens New Wave. Make-up en heel veel haarlak. Ja. Maar dan viel je wel op. Een vlak af Seagull.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: I Ran So Far Away. Ja. Over obsessie en achtervolgingen. Die clip die werd super gedraaid op MTV. Echt heel veel gooiden ze hem op. En dat kwam mede dankzij het opvallende kapsel van Mike Score. Dat was de zanger van Flock of Seagulls. En ik googelde even, hoe ziet die man eruit dan? Ik weet niet of je bekend bent met het werk van The Prodigy. En dan vooral de helaas overleden liedzanger Keith Flint. Nou, als je denkt aan het kapsel van Keith Flint, maar dan met een vleugje ethisch, maar niet te veel. Nou, dan hebben we al de kapsel van Mike Score. Och, och, och. Ja, van die punten aan de zijkant van je hoofd omhoog en dan het ronde bolletje plat. Ja. Het kon allemaal. Als het nieuw was en het weefde, dan was het New Wave. En het is een stuk breder dan je denkt, hoor. Het zit van alles in. Het liedje Love Shack van de B-52's, daar wordt wat ingeroepen op een gegeven moment. Dan zegt Kate Pearson, die zegt... Tin Roof Rusted. Maar ik wist dus niet dat dat werd gezongen. Ik wist nooit wat het was, maar let me op. Tin Roof Rusted. En dat gaat over die plek, de land.

0: echte New Wave basisplaat. Ja. Zijn je van mij hoor dit. Call and I Still Believe.
1: Reis tot laat.
0: De Call. Ik doe er ook mensen plezier mee als ik zo naar de Veronica-app kijk. Dus graag gedaan ze. Maar ja, het gaat niet om mij. Het gaat om jou. Dus wat is de New Wave basis? Laten we eens even bellen.
2: Met Kitty.
0: Hey Kitty, met Gijs van Veronica.
2: Hallo.
0: Vertel eens even, New Wave. Heb je het actief meegemaakt, die periode?
2: Nou, ik ben van 1969, dus ik denk het wel.
0: Oei, ja, dan zat je er middenin. Dat waren je tienerjaren.
2: Jazeker, ja.
0: Alright. Wat zag je in die tijd door jouw ogen tijdens die New Wave? Zag iedereen eruit? Hoe liep ze erbij?
2: Ja. Zwart omlijnde ogen. Haren zwart geverfd die recht omhoog stonden. Zwarte kleding. Wat ze nu emo noemen.
0: Ja, en dat zag jij dan in de schoolkantine als je je bammetjes had te eten.
2: Ja, en daar werd ook gewoon gerookt.
0: Ja. Goede tijden eigenlijk wel, hè?
2: Ja, en ik had inderdaad ook nog een andere herinnering. Dat is inderdaad dat je dan een hoes van een LP van Frankie Goes to Hollywood ging kijken. Van, oh, hoe ziet dat eruit? En iedereen wou hem vasthouden. En geweldig. Ja.
0: Mooi. Welke mag van jou niet ontbreken als we het over de New Wave basis hebben?
2: Ja, de New Wave basis. Heb ik toch The Cure, Close to Me.

0: dat eraan toe ging in de jaren 80. En meer New Wave belevenissen komen eraan. Ja. Was zo gaan bellen met Ellen ten Damme. En die was ook echt een tiener recht in die tijd in die New Wave. Dus die zal er in geuren en kleuren over kunnen vertellen. En die heeft, als ik een beetje geluk heb, ook nog wel een paar goede platen. En het kan niet anders dan dat het gewoon gitaarrammers worden. Ellen ten Damme spreek ik zo. En de politie komt er ook aan met Don't Stand So Close To Me. De New Wave basis. Wat moet erin?
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Adtap.
5: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation.

0: tuin meubelen.
1: Karwei, maak het mooier.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.
2: Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals

0: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Veronica Verkeer, één vertraging. Dat is de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Roosteren en Echt. Daar 5 minuten. 4 snelheidscontroles, kijk uit, hartstikke duur. De A7 Den Oever richting Amsterdam bij 11.7. A73 Nijmegen richting Venray bij hectometerpaaltje 71. De A73 Echt richting Venlo bij 7.3. En de A74 grens met Duitsland richting Tegelen 99.9.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu.
3: Gijs Alt.

anders krijg ik een stijve lul. Dat is eigenlijk de hele tekst, maar als Sting het zingt, dan is het ietsje chiquer, maar dan komt het wel op neer. Radio Veronica, de basis van New Wave. De New Wave basis, wat moet er allemaal in zitten? Ik ga het zo vragen aan Ellen ten Damme. En die heeft ook een nieuw plaatje gemaakt. Het duurt 2 minuten en het is ook een beetje New Wave-ish. Ik vind hem ontzettend leuk. Het gaat over de overvloed aan rare dingen die we doen om ons uiterlijk compleet te transformeren. Anders. Ellen ten Damme, we spreken zo met haar, maar eerst even haar nieuwe.

0: ding. Heel erg leuk. Ik heb er aan de telefoon Ellen ten Damme. We zijn aan het New Wave en jouw rare dingen plaat. Dat is ook ontzettend New Wave.
1: Beetje wel, ja. Ja.

0: En ik vind de tekst geweldig. Waarom voel ik mij verplicht om benen en weet niet wat te scheren? En gek eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, het is ook leuk. Vrouwen maken de wereld ook mooier. En ze maken zichzelf mooier of zo. Maar als je erover nadenkt, dan denk ik van, ja, jeetje, hoeveel tijd ben ik daar wel mee kwijt geweest? Ik had in die tijd zoveel boeken kunnen lezen en liedjes kunnen schrijven. Maar goed. Maar mannen deden in de jaren 80 ook make-up op. En dat was toen in de mode in New Wave.
0: Want daar wil ik het over hebben. New Wave vanavond. Jij was erbij. Je hebt je tienerjaren doorgebracht in de 80's.
1: Nou, dat kan je wel stellen, ja. Toen zat ik op de middelbare school.
0: In Groningen,
1: tussen
0: volgens mij?
1: 1980 en 19... Ja, in provincie Groningen in Leek, Nienoord College. Tussen 1980 en 1986. Wordt VWO. En ja, en dan ging je ook elke avond uit Groningen. Kan je tot diep in de nacht uitgaan. En het was altijd dansen. Puntschoenen aan. In het zwart. En naar de grond staren. Ja, ik weet niet of je die dansjes kent. Die,
0: nee, ken ik niet. Vertel maar, ik wil het wel leren.
1: Ja, nee, dat is een beetje met je voeten bij elkaar. Je kijkt een beetje naar beneden met z'n allen. Even denken hoor. Ja, ja, het is moeilijk uit te leggen op de telefoon. Moet je zien.
0: Moet je zien.
1: Geprobeerd haar erbij ook. Ja,
0: waarom voelde New Wave eigenlijk als iets nieuws?
1: Nou, het is een beetje een breed begrip, vind ik wel. Want New Wave is gewoon, ja, het is een beetje postpunk, maar het is heel witte, stedelijke, hoe zeg je dat, muziek. Met een, soms een beetje intellectuelig, maar het is een rock, maar met een vleugje synthie-pop erbij. Ja.
0: Ik ben ook wit en ik had er daarom misschien nog helemaal niet zo naar gekeken. Want als ik kijk wat ik heb gedraaid vanavond, de B-52's, de Call, Simple Minds, witter krijg je het bijna niet.
1: Nee, dat bedoel ik. Het is heel erg...
0: Je hebt helemaal gelijk.
1: Swingend.
0: Dan toch eventjes en blijf even hangen, want ik wil nog meer van je weten. Ellen ter Damme hebben we aan de telefoon. En die was erbij, de hele New Wave. Wat is voor jou een New Wave plaat die we sowieso niet moeten missen, waar jij met je voeten bij elkaar naar beneden kijkend op hebt gedanst?
1: Ja, dat was bijvoorbeeld The Cure en The Smiths. Hoeveel Talking Heads. Maar volgens mij ga jij nu iets draaien van Blondie bijvoorbeeld.
0: Ja, we zijn net de hele lijst doorgegaan.
1: Ja, dat zijn zangeressen die ik ook later allemaal heb ontmoet. Ik ben eens een keer op vakantie geweest zelfs met Debbie Harry. Wow. Dus ik vind het heel leuk dat ik mijn helden van vroeger later heb ontmoet. En, dus vind ik leuk als je daar iets van draait.

0: New Wave Basis bij Radio Veronica. Hanging on the Telephone. Ellen van Damme, die wil hem horen. Ik heb het nog steeds aan de lijn. En Ellen, jij bent op vakantie geweest met Debbie Harry.
1: Ja. We hebben een gemeenschappelijke vriend. En toen gingen we met een klein groepje in één huis in Costa Rica een keer. En daar was Debbie Harry ook bij. Dat was hartstikke gezellig.
0: Hoe is zij als ze niet op het podium staat? Want daar ken ik haar alleen maar van natuurlijk.
1: Ja, gewoon lief en bescheiden eigenlijk wel. Verzorgend voor ons. Ja hoor. En gaf tips en zo.
0: Oh, heerlijk. Het klinkt heel onwerkelijk, maar ook gewoon, je bent er snel aan, denk ik.
1: Tuurlijk.
0: Op vakantie met Debbie Harry.
1: Ja,
0: en wat is je mooiste herinnering? En dan ga ik er nog eentje draaien van jouw selectie en gaan we weer verder met de New Wave. Wat is je mooiste herinnering aan die periode? Begin jaren 80, midden jaren 80?
1: Nou, voor mij hoort jaren 80 bij Groningen. En dat het eindeloos uitgaan en dansen en ja, dat de hele nachten doorgaan, dat kan tegenwoordig helemaal niet meer. Ik woon nu in Amsterdam. Zeker niet elke dag. Maar toen kon het gewoon elke dag in de Peperstraat. En dat associeer ik echt met de jaren 80. En mensen in van die bandplooibroeken met getoveerd haar, zwart-witte gekleed. Die hele sfeer, daar associeer ik daarmee. En Nina Hagen ook. Die plaat heeft heel erg indruk op mij gemaakt. En die heb ik laatst ook ontmoet. Nina Haak zat met haar in de kleedkamer altijd in Duitsland. Nou ja, goed.
0: Goed. Goed. Ellen ten Damme, dankjewel dat je even tijd voor ons had. En afsluiten met eentje van Nina Hagen dan?
1: Ja hoor.
0: Alright.
1: Ja, maar natuurlijk.
0: Onbeschrijfelijk, vijfde. Ik vind hem te gek. Bedankt voor je tijd en een hele fijne avond.
1: Joehoe.

0: vanmiddag al. Nou ja, Gijs die kan hier een stretcher neerzetten. Want er zijn zoveel goede liedjes aangevraagd. Met de T en de U en de W en de V. Want ja, het is het basispakket. Alles op alfabetische volgorde. En ik doe het dan even net iets anders. Dit uurtje was de New Wave basis. En uurtjes niet genoeg. Ik ga er zo nog een paar draaien. Dus als je nog New Wave muziek hebt die je heel graag in het basispakket wil hebben, laat maar weten. Geef het door. Radio Veronica. Dat dacht ik.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app.

0: jij maak het mooier.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
2: Het is niet normaal meer.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
6: Een nieuwe grill. Op ons terras.
7: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 11 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, meldde media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Hij werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. 2 kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. 2 kinderen en 2 volwassenen kwamen daarbij om het leven. 3 andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over. En dat is de 2e tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
15: Veronica Verkeer, 1 vertraging. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Akersloot en Uitgeest. Daar 6 minuten komt er een afgesloten afrit. 2 snelheidscontroles, de A74 grens met Duitsland richting Tegelen bij 99,9. En de N36 beide richtingen 16,3.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: Mijn internet is traag, maar ik wil
19: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
18: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
19: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Ik wil snel.
22: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
23: Lekker zoet.
22: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
18: Dan gaan we vieren.
22: Aldi.
10: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
23: Dat is nog eens voordeel.
22: Ja, dus... Aldi.
24: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1,000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
24: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1,000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
25: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
18: Odido.
12: Is Radio Veronica.
13: Het basispakket.
18: Dit is Veronica.
15: Stefan, goedenavond.
26: Goedenavond.
15: Wat mag er niet ontbreken in de New Wave basis?
26: Ja, dat is wat mij betreft nummer Fade to Grey van Visage.
15: Goh, en waarom is dat voor jou echt een New Wave banger?
26: Ja, het is een beetje een alternatief nummer. Hè. Dus, de synthesizers maken het mooi. Nou, wat grappig is dat de tekst die in het Engels gezongen wordt... wat in het Frans gesproken. Maar het is ook wel origineel.
15: Ja, vind ik ook. Hoort er zeker in. Ik ga iets langer door om dit soort platen te draaien. Bedankt, Stefan.
26: Ja, graag gedaan.

0: goed dit.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Ellen ten Damme, die sprak ik een half uurtje geleden, en die had het er ook al over, dat, ja, dat Talking Heads toch wel echt belangrijk waren geweest. En Ramon, jij stuurde gelijk een bericht achteraan van ja, als hij het over Talking Heads heeft, dan...
3: Psycho Killer.
0: Ja, ik heb hem met liefde voor je gedraaid. En je bent nou, echt, echt een fan van Talking Heads, hè?
3: Ja, echt wel. Ja, het is echt wel een band uit de 80's. En ja, zo ben ik best wel fan ook van In Excess uit de 80's. Mm. Vind ik echt een fantastische band. Jammer dat Michael Hutchence zo vroeg overleden is. Maar ja, het zijn echt cultnummers gewoon.
0: Ja, geweldig allemaal. Het ja. Is ja,
3: te veel.
0: New Wave basis. En ik... probeer vanavond ook nog een beetje wat letters weg te werken, waar ook heel veel luisteraars goede suggesties hadden, die we gewoon nog niet allemaal hebben kunnen draaien. Dus Ramon, ik zat te denken om dan een overgang te maken van ja, de New Wave basis richting de letters, maar wel op een manier dat het gewoon een zachte landing is, zeg maar.
3: Oké, okay. En wat had jij in gedachten dan?
0: Ik dacht... Het begint met een T, maar het is ook New Wave, The Dutch en This Is Welfare.
3: Ah, helemaal geweldig, toch?
0: Ja, dacht ik ook. Ik ga lekker luisteren. Het is echt een van mijn favorieten. Dus ik heb tranen in mijn ogen, man.
3: Fantastisch. Oh, ja. Ja,
0: okay. Fijne avond, man.
3: Geniet ervan. Ja. Dank je dat je belde.
0: Oké, okay,
3: hoi.
0: De letter T.

dat weet ik nog wel. Single dit. Manny de Graaf die wilde hem horen, die had hem in de lijst staan. Wouter van Gent, Lisanne Boer. Zo gaan we nog wel even door met die T's die we vandaag niet gered hebben, maar die ik vanavond nog wel even te grazen kan nemen. En, dit draai ik graag in de late avond bij Veronica. De T's.

Ik vind je echt leuk. Zoveel goede liedjes die binnenkomen met de thee. Ik sta hier in mijn eentje in het donker. Dat is helemaal prima. Maar er zijn ook liedjes met de thee die al gedraaid zijn. Weet je, Andrew Gold, Thank You For Being A Friend. Draai ik graag, maar is vanmorgen ook al gedraaid. En er komen dus heel veel liedjes binnen die nog niet gedraaid zijn. Ik zit het allemaal te checken hier in het systeem. Wat is wel en niet voorbij gekomen? En op het moment dat het dan niet is geweest, ja, dan ga ik het zeker draaien. Moet je wel even je telefoon opnemen, maar ik ga er ook niet moeilijk over doen trouwens, op dit tijdstip. Als je überhaupt een appje hebt gestuurd, dan met zo'n plaat, dan ga ik het draaien ook. Dit kwam van Pieter Jan Moorsink. Als ik nu in voicemail zit, Pieter, hoi, Gijs, Veronica hier. Maakt niet uit, bedankt voor je berichtje. This Charming Man van de Smiths is ook een prachtige overgang van New Wave naar de letter T. Ja, en of dat er is, wat dan doe je? Hello. Ach, verliefd op de thee. Lekker. Radio Veronica.

0: mijn beste vrienden. Hij heeft me aan deze plaat geholpen. En extra speciaal, altijd. Smits en This Charming Man. Blijf ze gewoon sturen. Jouw platen met de thee die we nog niet gedraaid hebben.
1: Reis tot laat.
0: Draai ze graag voor je. Krijg Joy Division natuurlijk veel binnen met Love Will Tear Us Apart Again als New Wave. Ja, die is al gedraaid in het basispakket, dus daarom heb ik die even laten liggen. En Tainted Love, zelfde verhaal, heb ik vorige week woensdag die hele lange versie van gedraaid. Ook met Where Did Our Love Go erachteraan. Helemaal mooi. Maar voor de thee komen er nog genoeg binnen die mij verrassen. Ja, Voorburgs Trots of Haags, hoe je het wil zien. Laura Prins, Jasper van Dongen, Melissa de Roy, ze wilden hem allemaal horen. Sandy Coast, True Love, That's a Wonder. Hoor je zo.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Veronica Verkeer, Flitsmeister. Eén vertraging is de A16. Knap als je hem hebt gevonden. Vervelend als je erin staat. Rotterdam-Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht daar 5 minuten. Het verkeer wordt omgeleid, duurt tot 5 uur morgenochtend. En snelheidscontroles, die zijn er ook gemeld. Kijk uit op deze plekken. De A1 naar de richting Amsterdam bij 13.8. A74 grens met Duitsland richting Tegelen 99.9. En de N36 in beide richtingen 16.3.
5: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
1: En nu...
5: Gijs Alkemaat.

Hij heeft met goede letters in het basispakket gezet, deze. Door Naomi, Joost, Patricia, Mike, Suzanne. Wilden hem allemaal erin hebben. Dus thanks voor het doorgeven. Blijf gewoon appen. En het hoeft dus geen New Wave met een T te zijn. Maar als je een T stuurt en het is New Wave, dan draai ik het natuurlijk wel. Frank die stuurde, je wilt New Wave hits met een T? Wat dacht je van Orchestral Maneuvers met Talking Loud and Clear? Ja, kan je me voor wakker maken en zeker ook mee wakker houden.

tafel. Tijd genoeg. Doe maar. Hebben we natuurlijk niet, maar als Ernst Jans dat zo zingt, dan denk ik, ja, komt allemaal goed. We hebben tijd genoeg. Ik ga sowieso nog iets langer door met het basispakket, ook na 12 uur. Want er komen zoveel mooie liedjes binnen met de thee. En ik zit gelijk te denken aan specials, want we hebben New Wave gedaan, we hebben disco gedaan. Morgenavond de lijst van een luisteraar, zijn of haar basispakket. Maurice Verschuren, die gaat het doen, want ik ga morgen op vakantie. Maar jongen, jongen, jongen, wat zijn er nog mooie specials om te maken? En ik denk dat misschien een special die wel eens leuk zou zijn op Veronica. Een Motown special, ja. Want Motown, ja, Motown, ja, Motown. Dit was een van hun grootste...

0: jij zo goed naar je zin hebt. Ja. Lieve berichten allemaal met wat er voorbij komt. Doe maar. Mooie herinneringen aan Bospop, waar ik ze live heb gezien. Grandioos optreden. Bedankt. Ja, graag gedaan. En het loopt maar door, de Veronica-app. Wat hebben jullie allemaal hier in Nederland? Een geweldige muzieksmaak. Ik denk toch dat ik bij de thee klaar ben, zo voor 12 uur. Maar dan ga ik straks na het nieuws nog wel even door met de U. En misschien ook nog wel even een V'tje. Is er nog één thee die ik... Ja, poeh. Beach Boys, Tears in the Morning. En dan door naar de U. Dus als je liedjes met de U hebt, laat maar weten. Ga ik ze zo draaien na 12 uur.
1: Oranje fans opgelet,

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis-in, mooi wonen.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
10: Sorry. Maar het is WK!
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Bel Simpel, zet de tijd op 12 uur.
16: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 12 uur.
17: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwemplas in de Biesbos bij Dordrecht is een jongen van 18 verdronken. Hij ging kopje onder, werd aan land gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vanavond alsnog. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het halen van een diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer voor een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de drug ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0 en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet, omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima ligt tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
18: Heerlijk. Ik ga sowieso op vakantie, dus, maar fijn dat jij het ook lekker gaat hebben de komende dagen. Veronica verkeer, er zijn geen vertragingen, maar wel snelheidscontroles, 3 stuks. De A1 naar de richting Amsterdam, 13.8, de A74. Grens met Duitsland richting Tegelen bij 99.9. En de N36, beide richtingen bij 16.3. Ik had gedacht dat we nu wel een keertje met de U zouden beginnen. De Uncertain Smile heb ik wel gehoord vandaag, maar draai ik graag nog een keertje voor je. Ik krijg veel Muse binnen. Unintended moet dan ook, maar die Pearl Jam, Unfold Known. Ja, het zijn wel allemaal mooie platen met de U, maar eerst de thee.
19: Let's go!
18: eet je nog dan, hè?
16: Dit is Radio Veronica.
15: Het basispakket.
5: Dit is Veronica.
18: 3 minuten na 12, officieel kan het. Tears in the Morning, The Beach Boys.

0: Muziek die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Hè? Het basispakket. De thee, die heb ik met deze afgesloten. Beach Boys en Tears in the Morning. Wat mooi. Dan zijn we bij de letter U.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: En dan zie ik gelijk mooie dingen binnenkomen. Volkert, goedenavond.
2: Goedenacht.
0: Ja, goedenacht. Mocht ik al goedemorgen zeggen? Het leek me wel makkelijk bij die Beach Boys Tears in the Morning. Maar het was misschien wat vroeg om al goedemorgen te zeggen.
2: Wel heel veel, ja.
0: Ja, was ik liep wel feit voor mij. Maar ik dacht het werkt, maar het werkt helemaal niet. Goedenacht is het inderdaad. Ben je aan het doen zo in het donker?
2: Waar staat de muziek al uit? Naar jou eigenlijk. Want al, ja, dat was het wel een beetje.
0: Nou, dat is echt een prima bezigheid.
2: Ja, dat vonden wij ook.
0: Je had voor de letter U Uncertain Smile van de gezegd. En toen stuurde ik heel streng terug. Is al gedraaid vandaag, Volkert. En
2: ja,
0: iets later dacht ik van, oh,
2: dat is een topnummer inderdaad.
0: Ja, ga ik wel gewoon draaien. Weet je wat ik doe? Ik draai ze allebei die je doorgeeft. Want
2: welke, helemaal geweldig.
0: Ja, welke wil je nog meer horen?
2: Onder de pressie van War on Drugs.
0: Inderdaad, eentje die volgens jou zeker in het basispakket moet.
2: Dat is er zeker.
0: Vinden wij ook. Bedankt dat je hem nog even doorgeeft zo in het donker.
2: Niks te
0: danken. En de Uncertain Smile, de lange versie met die piano, komt erachteraan.
2: Dankjewel.

0: Martin Doorn die stuurt mooiste piano solo ever. Nou ja, samen met Worn Down Piano van de Mark & Clark Band. Ja. Zo mooi. Fijne. Oh. De letter U, wat is die mooi.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Dat zei ik ook al bij de letter T. En, kunnen we nog wel even doorgaan. Bex, goedenavond.
2: Hey, hi, goedenavond.
0: Jij bent achter de naaimachine iets in elkaar aan het draaien. Wat is het, als ik vragen mag?
2: Een chaco. Maar het vergt enige uitleg. Ja, dat is een 19e-eeuws militair hoofddeksel.
0: Oh ja?
2: Dat is voor mijn zoon van 10.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Huh.
2: Ja.
0: Wat tof dat je dat kan.
2: Ja, nou ja, precies. Ik ben graag 's nachts bezig, dus prima.
0: Ah, een nachtvlindertje.
2: Ja.
0: Fijn. Ik heb die plaat van Muse Unintended heel veel binnengekregen, omdat hij zo mooi is. En jij stuurt ook nog Muse met Uprising. En kan er een van de twee vannacht nog in het basispakket bijtelen? Omdat,
2: Uprising toch.
0: Ja, toch Uprising. Oké, dan ga ik dat doen.
2: Ja, denk ik wel.
0: Jawel.
2: Unintended is, Muse is meer space rock. Rock is meer hun ding. En Unintended is wat minder bekend. Ja, Uprising. Ik heb mijn zoon, naar aanleiding zelfs van dat nummer, heb ik mijn zoon zelfs vernoemd. Dus ja.
0: Maar je zoon heet niet Uprising, toch?
2: Nee, hij heeft geen Uprising. Maar hij heeft als derde naam heeft hij Bellamy. En dat is de achternaam van de frontman.
0: Kijk eens aan. Lekker, yes. Bex. Ik ben helemaal blij dat ik hem kan draaien en toevoegen aan het basispakket. Bedankt.
2: Yes, go.
0: En thanks. Nice.
2: Ja, ik ga hem even harder zetten. Thanks.
0: Goed zo. Yo. Hoi, hoi.
2: Bye.
0: Ik heb nog 10 minuutjes dat ik doorga met de letter U.

0: Groetjes uit Hillegom stuurt ze. Koevoorde, Sjoerd Bosman, Rebecca de Lange zie ik nog voorbij komen. Ze wilden hem allemaal in het paasbekend hebben. Stevie Wonder en Uptight.
1: Reis tot laat.
0: Ik heb wel weer laat gemaakt, vind ik zo. Mooi. Ik ga een weekje op vakantie. Lekker, naar Portugal. Ik heb daar heel veel zin in. Mag ook met een mooi meisje die kant op. Dus ik wil mijn vlucht niet missen. Het is mooi geweest met het basispakket. Voor mij, voor vandaag. Morgen dan zit Maries Verschuren rond deze tijd. En volgende week lekker uit je stekker met Thomas Hekker. Mag ik er zelf nog eentje aandragen met de U? Voordat ik de deur dicht trek. Ik had het nog niet gehoord. Vandaag. En dat kan natuurlijk niet. Maak er een fijne nacht van en een goede donderdag. Hoi!

0: Mark. Go out with a bang. En ik ga het liever uit met een flater. Ik dacht, hey, ik heb deze nog niet gehoord vandaag. Une belle histoire van Michel Fugain. Maar dat is omdat un een lidwoord is. Daar word ik net keer of 15 aan herinnerd. Bedankt Alba, Anita, Mark, Clara. Goed. Ik ga op vakantie. Dag.
1: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de burgemeester van Groningen ligt, worden asielzoekers opgevangen in gebouwen van de overheid. Dat zegt ze bij Pauw en de Wit. Ze zegt dat dat bijvoorbeeld kan op defensieterreinen of leegstaande kantoorgebouwen van het Rijk. Vannacht is de noodopvang in Groningen voor het laatst open voor asielzoekers uit Ter Apel. Europa is te afhankelijk van brandstof uit het buitenland. Dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra tegen de Telegraaf. Volgens hem komt bijna alle olie en gas van buiten de EU en zijn we daarmee kwetsbaar als er oorlog uitbreekt. De oplossing ligt volgens hem bij energie die we zelf in Europa kunnen opwekken. Een aanhanger van IS die een aanslag pleegde in Oostenrijk moet levenslang de cel in. Hij stak vorig jaar een jongen van 14 dood, 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. En voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: Amerika.
1: Join the club.
2: Woo. Hier, Suzanne. I joined the club.
3: Lekkere muziek erbij.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn veel meer mensen zonder papieren in Nederland dan wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Trouw. Volgens de laatste schattingen waren dat er ongeveer 20.000, maar dat zou niet kloppen. Zo wordt er alleen gekeken naar mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Daardoor ontbreken vooral veel vrouwen en kinderen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Zo gaat om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. President Trump is niet bang dat Amerikanen hem afrekenen op de oorlog in Iran. Komend najaar zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika, de midterms. Trump beweert dat ze in Iran dachten hem te kunnen uitputten tot die tijd, maar de midterms kunnen hem niks schelen, zegt hij. En de Noorse koningin Sonja is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is 88 en heeft last van hartproblemen. Ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Vorige week ging ze juist weer aan het werk, nadat ze vanwege diezelfde hartklachten het een tijdje rustig aan moest doen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.